lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Morgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf gesproken worden, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet van D66... waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maanden deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar 1 van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een hele goeie morgen. Want Jochen Oren praat ik hierbij over wat er speelt in Friesland. En er is muziek. Stevie Wonder, yes you know.
0: Friesland van de morgen.
5: Maar Diana de Groot.

0: noemen wie je ooit bedoelt als hele trage ballad. Maar ja, dat wie net echt een succes. En Stevie Wonder wie Sontje neer. En hij maakte er disse swingende versie van. En dat was een dikke hit. For once in my life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: Rijkswettersteer docht intensieve inspecties op de bregen in Friesland. En burgemevrouw die fietsen coast to coast van de zieke Arie.
4: Best wel emotioneel, dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Mandy 12 oktober. Erit, die had even vrij en daarom mooi ik je steen mooi vijken. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Nou, leuk even deze week.
5: Ja, nou, ik zie er nu uit.
0: Ja, dus, ik heb een ochtend, dus dat komt helemaal goed.
5: Absoluut.
0: Best wel een keerige zaken, Tjinka.
5: Jazeker. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië die rieden reizigers om via Saoedi-Arabië te vliegen vanwege Houthi-onvallen op de vliegvelden daar. En president Donald Trump die mij verkiezingspotjes die mij belastinggeld betalen wienen net langer uitsturen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is jouw droeg maar een afwisseling van zinnen en bewolking. De wind die draait naar het zuiden. En daardoor wordt een zeftere lucht onviert. En het wordt jouw daarom ik een graad als zegtje. Meer hoort het waarom Jelvesan mij sibbelen waaier.

0: Dit wie nog uitzien, begin je een mooie band van Gant. Verliefd zijn.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De bregen bij Top en Twel, bij Spannenburg en de Ortskou oer het PM-kanaal. Het mooi helder wezen, daar giet het net goed mooi. Er binnen gewichtsrestricties en er is maar één rietbun beschikbaar. Allegeer in afwachting op renovatie. De bregen die binnen op, ze zijn versleten. Rijkswettersteed zet alles op alles om ze nou nog in chance te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die en Wurremat voor onderhoud. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die weer bij San inspectie van de Ortskoubregen tussen Jinsum en Akrum.
3: Zijn jullie dus voor de werkgever? Wat ben je dan van?
4: Ja, we gaan vandaag de brug van Ortskou testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat hij moet doen? En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
3: Dit binnen inspectie die je hem heel vaak doggen?
4: Ja, wie doggen dat elke keer?
3: Elke keer?
4: Ja.
3: Dus. Elke keer wordt die bregen, want ik bedoel, hier is een soort mis, maar deze bregen, hij zit op een lijst en hij moet vervangen worden. Je zit te kleden en om brokjes te gaan. Daar gaat het nou even om, gaat nou meer om, is die breg veilig?
4: Ja.
3: Kan die veilig bedienen?
4: Ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde? Dus dat wordt allemaal getest.
3: Dus echt alle, bij wie ze spreken, lietse lampjes die voor de nice jongen om te zeggen van oké, klopt dat al je wil kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig hun boot onder trof varen.
4: Ja,
3: dat al je.
4: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
3: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
4: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test naar uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
3: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voortaan gewoon de bak, toch?
4: Nou, hangt van van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten en dan doen we dat iets later.
3: Had je hier dan een sugger, we weten dat er een heel soort donker gebeurt, maar het kan wel onder stromme banks komen, maar dat is gewoon een feit. Maar had je het sugger brengen, wat denk je dan?
4: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 31, 32 moet hij vervangen worden.
3: Ja. Dus daarom is het extra belangrijk dat hij inspecteerd wordt?
4: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
3: Dus hier naast de bind, daar hebben we de eerste test niet en de eerste noodstop ook, hè?
4: Ja, eerste noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat dat allemaal beheerst en op een veilige manier gebeurt.
3: Dat ze zeggen van een werf, ja, we zien gekregen bregentekken en van minder. Maar dat moet gebeuren, hè?
4: Ja, dat moet. De brug is echt einde levensduur.
3: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij, hè?
4: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
3: Agnes Bernhard, het is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? Ortskou.
5: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
3: Ja, hoe is het om daar zo te kijken?
5: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
3: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die startrealisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
3: En daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
3: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, maar weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stil hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
3: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
3: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeer zwaarder wordt, intenser wordt?
5: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van het is intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
3: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
3: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.
0: En dat zei Agnes Bernhard. Ze is van Rijkswettersteed Noord-Nederland.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, net meer vliegen via Saudi-Arabië.
2: Nee.
0: Lijkt het me wel een goede tip.
2: Ja, inderdaad. Dat Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die zitten dat. Die zitten hun bewenders, hun burgers van doordat net, inderdaad. Want ja, die Houthis, die blomen raketten dan zitten op de vliegvelden in Saudi-Arabië. Aronde nacht, ik werd in ieder geval inderen en meerdere verwoenden, meestal verwoenden rekken, bij dat soort beschittingen. En ja, ze zitten dus ik van, wees voorzichtig. Die vlechten naar of ik boppen Saudi-Arabië. De bedreigingen kunnen een potentieel risico vormen voor vliegtuigen op alle hoogtes, inclusief tijdens het overvliegen en in de aankomst- en vertrekfase van de vlucht. Dus ik als
0: nou ja ergens zoals Henning
2: High in the sky, dan denk ja. van dan kent dan als haar, ja, dat is een raket die in de baan kruist, dan heb ik wel een probleem ja. Verzels. Dus ja, meestal wil dus ouderen om naar Saudi-Arabië te reizen. Ja, u zijn voor noodzakelijke reizen, maar ja, broek dan wel de lufthaven van Medina, wat zijn. Die is kennelijk nog het veiligst. Dus ja.
0: Nou, wij beloven voor eerst hier maar even, toch?
2: Je lukt het mij wel. Ja, ja, Lufthansa die het vlecht naar Riyadh al opschot. Ja. En KLM die vlint momenteel ik net naar de Saoedische haatstad. Nou, dan beloven we even bij Amerika. Want een Amerikaanse rechter die het verbinden om omstrijdende televisiespotjes waarin president Donald Trump zelf te zien is, om die nog langer uit te sturen. Die advertenties die wien betalen mij belasting. Yield.
0: Nou,
2: wie zoont eind september op televisie te zien in onderin naar de midterms, takom mannen. En ja, Rüchter heeft nou die uitspraak dienen, die weer ontspant terug de Barger-Rüchterbeweging Common Cause. En ja, het regeert Trump hier zijn al van ja, we houden er in kwart en houden ermee op. Maar ja, nou maar ze dus, krijg wat jij er mee ophouden. $9 miljoen is er al uitjoen, onbelasting geld dus ons spotjes. En Trump die weer daarin een soort te zien. Ja, een van die spotjes hier zelfs de titel And God Created Trump. Nou, ja, dan
0: ik kwam hier even stil.
2: Ja, ik ja, okay. Nee, maar mag je je voorstellen dat ze dat hier doen? Dat
0: ja,
2: een regeringspartij
0: nee.
2: Reclame maakt het, maar Jilt
0: van Us.
2: Van Us.
0: Ja, ik denk net dat wij dat pikken zoen.
2: Nee.
0: Nee, nou, Amerika dus ik net.
2: Nee.
0: Dank u wel, Fijke. Hij mocht geen size hier worden, Jelte de Haan. Maar hij liet wel mooie dingen naar. En juste ging een documentaire over hem in première. De eerste het hier dadelijk. Eerst nog even muziek in Friesland van de Moon. Dit is Kurt Nielsen. En She's So High.

0: Hansen en She's So High. Het is 8 minuten van Jelverson.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het hiermoende zegt de Jiri West van Jelte de Haan. En om stil te staan bij zijn Jiri en de Neulittenskip komt deze week een documentaire oor hem uit. Jelte's Legacy. De documentaire hier juist de middag in première in de Harmonie in Ljouwert. In bijwijzen van vreun en familie van Jelte. En ik verslag jouw Jantine Weidenaar, die mocht de documentaire voor het eerst zien.
3: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit zijn klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
4: Hein de Haan, we hebben eens krek de documentaire van Jelte's Legacy. Ja, een heftige film. Jim heeft hem jeder al gezien. Hoe vind je dat voor Jim om voor het eerst te zien?
5: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt bij weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
4: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen zien op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, nek.
5: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van, het is al hier en terug dat we in het Iepensmieten gaan. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen ik lees huizen achteraan en daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel nee. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk, die documentaire maakt Suzanne zeker gewoon goede huisvriendinnen worden. Het ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij waren.
4: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
6: Dat is een hele goede vraag. Want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit. En maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog, ja, je voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En hij kwam binnen bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
4: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. 2 kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
6: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik San en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want San en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten, de pijn te kennen, zeg maar.
7: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
4: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten, Kim?
5: Nou ja, kijk, voor u zelf maakt dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel min behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen 2 dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uitputten kennen.
3: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.

0: Adele. And Someone Like You. Het Friskenijs komt er samen.
1: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
1: Ja, wat zeiden ze hier dan?
3: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. En van het oersjug van het Friskenijs is hier Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. De Brege bij Oudskou krijgt een nieuwe tag en de fietspaden worden op kwart termijn opknapt. Ze moeten de Brege om 2031 zonder probleem draaien kennen. Rijkswaterstaat ziet het intussen geld voor de vervanging van deze Brege en de Brege bij Top en Twel en Spannenburg. Dat zei districtraad Agnes Bernhard, geld dat er maar kwalijk is.
6: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. Je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
5: Een appartement in een flatgebouw in de wijk Nijlaan in Ljouwert had justjoen skeelbron bij een uitslaande brand. Bij die brand is net in je verwoenen rekken. Om de brand te bestrijden, waaronder horen een heegwerker oproepen. De brandwacht had de brand van binnen uit bestrijden. De situatie werd daarna gauw onder controle. De stichting Salvage komt naar het appartement om de skeer te beschermen en om te beoordelen of de bewoners het huis weer in kennen. De brand is de elke dag ontstaan in een scootmobiel. Een bestuurder van een auto is dit weekend bij 1M bij verzin het wetter inrijden. Neffens een fotograaf op het plak van het ongeluk wie de bestuurder daar op vakantie en zag hij in het zuster naar de uitgang van het parkeerterrein. De bestuurder kwam bij een boordhelling uit en zaaide de auto het wetter in. De bestuurder kon terug het rutsje naar boeten komen en rekken net verwoenen. Daar later is de auto uit het wetter takelen. SC Cambuur had de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle won. In Zwolle was het 0-1 door een lettertreffer van invaller Nicolas Binder. Cambuur staat nu op 8 punten in het klassement. Deze overwinning kwam net makkelijk. De ploeg moest aan het eind van de wedstrijd strijden voor de overwinning, zei trainer Johan Plat.
7: Ik vond dat we wel de wedstrijd goed doodmaakten na de goal. Ik vond dat we... Ja, je ziet ook de jongens die erin komen die het goed doen. Dat we echt een hecht team zijn. Dus dat is fantastisch. En alle andere dingen moeten we stap voor stap verbeteren.
0: Fijke, dank u wel. En ja. Verderop in Friesland van de Morgen zelfs. Rommer omtinken van Cambuur.
4: Friesland van de Morgen.
0: Jana de Groot.

0: En dit is dus Jochen Oeren, Friesland van de Moor, dadelijk omtinken van de strontrace in Warkum die het weer van start geert. Maar eerst naar de waarsverwachting. Sibbele Waaier, een goeie morgen.
1: Een goeie morgen, Diana.
0: Hoe liek het van Joert?
1: Ja, nou heel oors is als de aanronde 2 dagen. Het weekend, dat we natuurlijk een tegenwisselvolle, maar prachtige wolkenpartijen, dikke buien. Nou, dat litten we wat achter ons. En we komen eigenlijk uit de nacht waarin het droog worden is op de meeste plakken. Er kunnen nog een enkel buiken vallen. Er waren nog enkele buiken door de provincie. Op stuit liggen de temperaturen in Bakkeveen op zo'n 10 graden. In Halderwijk 10,6. In Grauw 9,9. Akkerum 10,1. Iesbrechtum 10,2. Laaks misschien op 10,6. Nou, kijk, zij, we hebben de kelt, wat uit de boppenloft, de buienactiviteit neemt al. We hebben Joert in een mand die nog een enkel buiken, maar de gedurende de dagen hebben een afwisseling van zinnen en wat wolken. De temperatuur die rent dan ik wat verder op. Je kan we naar de 15 of 16 graden gaan. De wind is draait van west naar zuid. En daardoor hebben we wat zachtere, zachtere lucht bij ons. En vanuit het zuidwesten bouwt een hele drukke gebied hem tijdelijk even op. Waardoor we Joert een hele aardige dag hebben. En dan is het wachten op een nieuwe steuring. Maar dat is pas verjoen. Dan komt er vanuit het westen een zwakke warmtefront onze kant op. Dan komen we in vochtige lucht. Het wordt dan ik nog het viel dan wat zeefter, nog wat zeefter. Want het is eigenlijk een subtropische luchtsoort waar we in komen. En dan kende de Jon in de donkere oerkes, maar goeie ik, dan show wat ik net. Kende we wat stoorrein of matrein vallen. En wordt het minder koud is in de oude nacht. Want dan gaan we naar een graad of 11. En dan hebben we even de instroom van wat warmere lucht. Maar gelukkig is dat in de nacht en merken we daar net zo volle van.
0: Nee, maar ja, wij moeten vanzelfs betiet weer op een paard. Wordt het dan weer mooi een wietere dag?
1: Morgen, ja, dan is het eigenlijk misschien wel de minste dag van de week. We bevinden ze u dan in die subtropische lucht. En dan hebben we een soort bewolking, maar uitentrog wat matrein, stoorrein. En overheerst de bewolking. En ondanks de bewolking kan de temperatuur nog wel oprennen naar zo'n 16 of 17 graden. Dat is ik wat tijdelijk, want in de rin van de dij, dan komt er vanuit het westen een keltfront. Dat is wat zeftere lucht weer opromje. We trogen enkele buien vallen kennen. Dus we hebben morgen eigenlijk een bewolkte dij. Wel vrij zeef, maar wel uitentrog rein. En vooral letterlijk bedijk nog enkele losse buien. Met temperaturen van zo'n 17 graden.
0: En dan de dagen daarna?
1: Ja, nou is zo hard is ze. De kwarte broek en hard verwonen. Want dan wordt het net low.
0: Nee.
1: Ja, want op basis dan krijgen we een invloed, komen we onder invloed van een hoge drukgebied. Dat bloed dan droeg. We hebben dan regelmatig zinneschien bij temperaturen die dan oprennen naar zo'n zandje 18 graden. En maar een zuidwestenwindje filtert dan super weer wat nijsimmers aan. En als zij het bloed het zag, ja, op tongensje horen we dat hele knappe waar ik vest. Mijn lucht om 4 vanuit het zuiden van Europa. En de zuidenwind en regelmatig de zinnen hebben weer een 18 graden. En dat is natuurlijk voor de tijd van het Ierland. We hebben uiteindelijk normaal rucht op een graad of 15 op stuit. Zitten we dus 4 boppen in de tax. Ja. Nou, en dan op vreed beginnen we daar ik nog mee. Maar dan eindigen we waarschijnlijk met mijn steuring. En wat rijwetter en meer wind.
0: Oké, nou, we doen
1: het
0: allemaal.
1: Dat is voor de komende dagen.
0: Goed zo, Sibbele, ja. Dank u wel. En een hoffelijke dag.
1: Tot straks, hoi. Joe.

0: taxi, de illegale taxi van de Doeleersen. Ik had er van de morgen zelf al helemaal net op letten. Maar Jelle Komrij die stuurt u zijn berichtje en die zei het goedemorgen onderweg naar het werk en ik zie een prachtige heldere sterrenhemel. Geniet van deze dag, doggen we.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Van de middag om 12 uur dan ging in Warkum de strontrace en het beurtveer van start. Met help van Spier en Wienkrijft gingen historische skippen de IJsselmar op en del. De deelnemers van de strontrace die varen naar Warmond en waarom. En de beurtvaders die zullen naar Amsterdam en doggen onderwijs meerdere Zuiderzeehavens aan. En een keer komt er geen motor rond te pas. En daarmee komt de komende weken de unieke Nederlandse zielhistorie weer te libben. Ik praat erom met voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de Vereniging. Ging zelf vrachten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog drok maar de laatste puntjes op de i zetten?
3: Ja, het valt gelukkig wel een beetje mee. Het meeste is inderdaad geregeld en de schepen zijn binnen, dus we kunnen gaan.
0: Jim Kinnen los. Nou, dat is mooi. 12 skippen. Een record aantal deelnemers.
3: Nee hoor, nee. Dat is helaas, vroeger was het altijd nog veel drukker. Er waren er wel 25. Maar dit is voor ons echt een super score. Dus we zijn hartstikke blij mee.
0: Ja, want is het dreig om deelnemers te vinden?
3: Nee, er valt wel wat mee. Er is een beetje een vaste club. En daar komt er een van wel en de ander van niet. En volgend jaar komt de ander wel en de ene niet. Dus nee, dat valt wel wat mee. Maar het is nou niet meer dat het zoals vroeger echt enorme aantallen waren. Dat is, nee. Het gaat prima.
0: Ja, begint het wat u te sterren, heem die indruk? Of valt het ik nog een beetje ta?
3: Nou, dat is wel grappig. Het valt wel wat mee. En dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13.
0: Oh.
3: Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Ja, dat zou wel mooi wezen. Die weer al een beetje klaarstoomt om op te volgen misschien.
3: Ja, precies. En er zijn ook al een aantal derde generatie kinderen mee, waarvan de opa's ook al meededen. Dus dat is wel echt superleuk.
0: Ja, zeker. En er is een jubilaris die het mooi doet dit hier.
3: Ja, jullie zijn goed ingelicht, ja.
0: Want Bas Krom, die docht voor de 24ste keer mooi.
3: Ja, klopt inderdaad. En juist hij heeft zijn dochter mee. Dus dat is wel natuurlijk helemaal mooi.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat is helemaal mooi. Ik heb een vrouwelijke misschien opvolgerskipper.
3: Ja, dat zou leuk zijn, want dat komt niet zoveel voor.
0: Nee. Dan is de start van de strontrace, die is om 12 uur. Daarna gaan die beurtskippers op paard. Hoeveel deelnemers ben daar?
3: Ook 12.
0: Ik 12.
3: En dat, ja, dat is wel een beetje minder dan dat we gewend zijn. Maar dat is omdat het al zo vroeg voorjaars- of herfstvakantie is. Dus de meeste van de grote schepen zijn gewoon nog aan het varen met gasten. En dat, nou ja, goed, we zijn al blij dat er 12 zijn. Maar dat is wel eens, daar zijn we wel eens verwend met meestal een stuk of 20.
0: Oké. En Jim Soen, daar wil wat meer omtinken ik van herwollen, van die beurtveer?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar goed, het komt altijd goed en het wordt rustig weer. Dus dat scheelt natuurlijk een heel eind.
0: Ja, maar is het dreig om iedereen erbij te krijgen? Om dat toch ja, zo libben te houden?
3: Ja, nou ja, wat ik zei, het wisselt wat. En het is wel ontzettend leuk om te zien dat ook de jonge schippers toch de uitdaging willen aangaan om zonder motor een haven binnen te zeilen. En je moet je voorstellen dat je de haven van Urk eventjes inzeilt met je twee master om daar aan te leggen en weer weg te zeilen. Ja, dat zijn natuurlijk best wel hele grote uitdagingen.
0: Ja, en je offert misschien je vakantie zelfs ervoor op, hè?
3: Ja, ook dat. En veel van die charterschepen die offeren er ook een week verdiensten voor op.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk nog eens een keer extra, ja, dreig, zoals je het maar noemt.
0: Ja, nou, dan verzinnen ze wel wat omtinken. Ja, van harte wal, hoe kunnen wij ze volgen?
3: Er zijn bij alle schepen een tracker aan boord. Dus via Track & Trace kan je inderdaad alles volgen. Je kan zien waar de schepen zijn, hoe ze de havens doen. Waar ze inderdaad Amsterdam binnen gaan om richting Warmond te varen. Ja, dat is wel superleuk. En ze vinden het natuurlijk altijd hartstikke mooi als er mensen zijn die je op de kant staan aan te moedigen. Dus wat dat betreft is het leuk als mensen ook inderdaad er naartoe gaan.
0: En de waarsverwachting liep het wel aardig, hè, voor de komende dagen.
3: Ja, het is nu niet helemaal stralende zon vandaag, toch wel. Maar morgen en overmorgen wordt het wat meer bewolkt. Maar gelukkig niet ontzettend veel wind, want dat is altijd een beetje de zorg voor ons.
0: Ja.
3: Er zitten die schepen op het IJsselmeer met heel veel wind of met heel veel buien, zoals het afgelopen weekend. Gelukkig valt dat wat mee.
0: Ik wens Kim een heel soort succes straks bij de start en voor de rest van de weekend. Dank u wel, Jantien Milders-Lubbert van de vereniging Zeilvracht.

0: In de jaren 70 werd dit een hit van Paul Nicholas on the Strip. Hoe het nachtleven, het feesten en het cruisen op de Sunset Strip in Los Angeles.
1: Friesland van de Moorn.
0: Voor een vreune groep uit Burgums die het weekend in het teken van fietsen. Want ze dienen mij om de Coast to Coast Challenge. Dat is een fietstocht van 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ze dienen dat voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Signeren werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de Nierstichting. RTV NOF die weer bij de start van de fietstocht en praatte daar met zoon Jurre Kroontje en vreun Albert Johannes Boom.
2: Van een best wel spannende tocht, denk ik.
3: Ja, zeker weten, ja. Ja, we hadden hard getraind. En die 400 kilometer die gaan we hier even omtrekken hier met tocht.
2: Ja, want wat houdt deze tocht in?
4: Ja, dat is van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in estafette vorm of solo vorm, maar weer estafette. En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
2: Ja, want doe fietsen wel van heel speciaal iemand.
4: Ja, van Heid, ja, zeker.
2: Hoe fiets dat om te dwan?
4: Ja, geweldig. Wat een mooi schakel. Een leuk initiatief van een vriend van Heid.
2: Ja. En die, je hebt er al even hoe je hem had de bot vertrein, maar hoe zit die tariering eruit?
3: Ja, we hebben wel, elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus het zo was in juni was met het water dus uitsteld. En dus eigenlijk ben we er toen al lekker klaar voor. Ja, dan ga je toch wel even een dipje, zo van, hé, verdorie, ik ga naar trouw. Dus, vakantie zit ertussen. Dus komen we daarna weer naar beginnen, zeg maar, van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden we anders proberen te fietsen. Trouw de week, twee, drie keer fietsen in een week. En dan krijg je de kilmeis wel in de vorm.

0: Zo'n peker af van, dat ben je in godsnaam om me gang. Maar dat wil ik niet zien, hoor, net hier.
1: Ja, we zullen zien. Ik hoop dat er komt. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat er heel huis komt. En Gerard Ongelok, een beetje dwaalmeisje, een beetje tafel.
2: Heb je er zin in?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, die gaan we wel voor, 100%.
3: Ja. Ik ben Arie Kroontje. Ja, nou, best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is, de nieren hebben wat achteruitgang, dus het is wel, ja. Maar dan moeten we zien dat we het heli kennen, dus dat is even afwachten.
2: Ja, want de situatie is, vergeleken met een paar maanden geleden, wel even slechter, hè?
3: Ja, hij is nu 100%, dus het houdt net vallen met roer, dus ja. Het is zien hoe ver we komen. En drachten maar wel heli, dat is één ding wat zeker is. Maar ja, dan van de rest is het afwachten.
2: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind. Jou fietsen ik nog een stuk.
3: Ja, ik fiets sowieso tot drachten. En dan bij Neeltje Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in een volgauto. En dan geven we ze aanmoediging.
2: Ja, en je hebt een soort yield ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
3: Ik val mij zitten we nou op 15.000. 600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, heel soort yield. Ja.
2: Grusko?
3: Ja, zeker. Ik ben hard in de trots. Ja, top. Ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
2: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
3: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor. Hey.
2: Ook je heel veel succes wees.
3: Ja, dankjewel. Hè.
4: Nou, dat wie dus de start dit weekend. Nou, intussen weten we dat de vreun en de zoon van Arie die tocht succesvol verbracht hebben. Hartstikke mooi, 400 kilometer dus van Zoutkamp naar Zoutelanden. Wat scrollen de oren media al hier, dat jest je dadelijk in Friesland van de Moorn, is muziek van Ronan Keating. Life is a rollercoaster.

0: Keating en Life is a Rollercoaster.
1: De media van de morgen.
0: Nou, ik wou op het stuitenbitje zelf het idee dat ik in zo'n bommeltransje zit. Dat is ik wel lekker. Ja, toch? Okay. Ja, niet al hier wel volstadig.
2: Ja, dat is ik wel eens lekker.
0: Ja, zo is het.
2: Ja.
0: Wat heeft jou voor nog in de oren mediafijken?
2: Nou, we hier vorige week in dit programma gingen we van het dierenkamp in Sterhusterveen. Daar waren van die pizza williams en beskimd ballen wat er oer het stek gooit. En ja, ze konden er in elk geval, ze winnen er elke keer op die het bij hem te vatten komen dat die harten en de orenbisjes in dat kamp dat die dat opeten kon. Want ja, beskimd ballen, dat wilden het in je niet even zelfs.
0: Nee.
2: Maar ja, in Maasland, daar winnen ze te let. Daar ben onverwacht vier harten verstoren. En in eerste instantie werd een mysterie. Hoe kan dit nou? Dan hebben ze op 12 van die besten een sexy dier. En nou door dus blikken, dan zie je het ries in hun magen.
0: Hè?
2: En dat wie net zingen een ries.
0: Wow.
2: En als hij vochtbaar komt, dan wist ik, dan zet dat uit.
0: Ja?
2: En dat die bij deze bestjes in, dus in de maag, in de darmen gebeurt. En daarop is ze dus verstoren. Dus in hier heb ik gewoon ries in de voederbak smitten. En ja, voor daarna de dagen waren die besten eerst ziek. Vier ben dus verstoren. En dat zet dan uit in de maag. Dat is verschrikkelijk.
0: Wie verzint dat ik? Wie doet dat?
2: Ja, misschien, ja, ze weten net dat het maar opzet zijn dien is. Of dat iemand gewoon net weten het van dat het net kan. Nou, dat weten we nou vol.
0: Maar waarom zou je net zien een ries bij iemand in een voederbak gooien?
2: Ja, het is, ja, ze zegt ik, het is heel triest en het is een groot verlies. Ik voor de vrijwilligers die beesten verzwaren je.
0: Ja.
2: Want die echt wel een baan mij die beestjes verzels. Dus ja, echt triest nice. Dan in de, ja, wie een Marlene, wat in Venlo een Litouwse man sliepend in zijn auto ontroffen. Nou, de politie die vertrouwden het net heel dal. En nou, toen moest hij zijn ribbewiesje inlitten. En in Ischien, de politie die zeiden, oh, je bankbiljetten van 100 euro lezen.
0: Oh.
2: Vier en 20.000 euro hier die man in de auto lezen. Nou, hier ik nog te volle drank op. Dus, nou.
0: Nee, het viert waarschijnlijk dat hij zo
2: nou,
0: volle bankbiljetten
2: hier. Nou ja, hij zei van, ik heb dit woon in het casino. Maar de politie vertrouwde het net. Dus die zijn, wij nemen dat geld even in beslag.
0: Hmm?
2: Nou, intussen heeft ze contact gehad met het casino. Het heeft even worden. Maar het kloppen wel. Hij hield woon en het hield nog ik waarom van de politie.
0: Fantastisch.
2: Dus eind goed, al goed zijn ze dan loopt, toch?
0: Ja.
2: Ja. Dus,
0: nou, dan hier er toch viert waarschijnlijk.
2: Hij had het toch viert, denk ik. Ja.
0: nou, heerlijk.
2: Voor jou waren de 1000 euro. Dat is aardig.
0: Dat is een aardig feestje van bouwen, denk ik.
2: Nou.
0: Ja, nou, heerlijk. Fijke Wouda, Tiegetank, het NOS Nijs komt er samen.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
3: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
4: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
5: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
6: Bouw- of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
6: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar het is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie? En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren een dode gevallen. 11 mensen zijn gewond geraakt. Zaterdag kwamen bij een aanval op het vliegveld van Riyadh al zeker 13 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. En ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beeld is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD schreven deze zomer over een zogenoemde kappersoorlog. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder overwegend droog. En vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk zien Friesland van de Moorn omtinken van Jeltes Legacy en de winst van Cambuur op Zwolle. En muziek van Kim Wilde.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.
12: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Friesland van de Moorn.
24: Maar Diana de Groot.

0: Sacred Love, Kim Wilde.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Alles komt wel weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien.
0: Een tegen persoonlijke documentaire hoe de laatste jaren en de nalittenskip van Jelte de Haan is in première gien. En ik zet de steed had verskaante bregen in de provincie scherp in de gaten.
4: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: Dat en meer dadelijk in het Nijs. En Feike Wouda die had de oren media ik scherp in de gaten. Wat komt er in Feike?
5: Ja, Rusland valt een Oekraïnse energiecentrale. Een kwart met Amerikaanse president Trump zijn hier dat er een bestaan tussen de beide landen opraat wie. En Manchester City spelen zijn eerste wedstrijd na het uitkomen van het boekhoudskandaal. En dat gaan ze weten.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst naar het Waberjocht in het kwad met Sibbele Waaier. Een goeie morgen.
6: Een goeie morgen. Jood is het meest droeg, al kende er in de mand in een enkele verdwaalde bui vallen. De zuidenwind is matig ontvrij krachtig. Daarbij wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Jong taannemer bewolking in de nacht volgen trof het rein, waarbij het net kouder wordt dus een graad of 10. Morgen is er een soort bewolking en valt er somtijds een beetje rein. Net sinds tegen de bewolking wordt het dag nog zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig rond frikreftig. Letter in de middag op nadering van een kelfront nog enkele buien. Meer hoe het waar, hoor een jaloere.
0: Morgen zou er 6 jaar worden, Jelte de Haan uit Ljouwert. Maar door een slimme ziekte verstoor hij jidde dit dier. En om stil te stien bij zijn jiddie en de nalittenskip komt deze week een documentaire over hem uit. Juist de middag weer van de première in de Harmonie in Ljouwert, van Freun en van familie van Jelte. En ik verslag jou Jantine Weidenaar, die mocht de documentaire zien.
7: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit de klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
8: Hein de Haan, we hebben eens krek de documentaire van Jelte's Legacy. Ja, een heftige film. Jim heeft hem jeder als jongen. Hoe wie dat van Jim om voor het eerst te zien?
3: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt wel weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd best. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
8: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen zijn op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, Nek?
3: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van. Het is al hier en terug dat we in het Iepensmieten gaan. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen ik lees huizen achteraan en daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel. Nee. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk is eerlijk, die documentaire maakt ze. Suzanne is ook gewoon goede huisvriendinnen worden. Het ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij waren.
8: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
9: Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit. En maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog, ja, je voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En ja, hij kwam binnen bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
8: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. 2 kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
9: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik San en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want San en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten de pijn te kennen, zeg maar.
1: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
8: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat dat nog opsmieten, Kim?
3: Nou ja, kijk, voor uzelf maakt dat net zo volle uit. Het duttere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel min behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uit putten kennen.
7: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.
4: En dat hopen wij alle even zelfs. Na de première van Jeltes Legacy weer er ook de uitrekking van de 12e editie van Jeltes Next Gen Award. Dat is een prijs van 350.000 euro van wetenschappelijk onderzoek naar de metabole ziekten. En de prijs die je dit jaar naar Imre Schenen. Zij is onderzoeker van de Universiteit van Utrecht.
10: De media van de morgen.
4: Mooi, Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
4: Nou, dan best wel even de orenmedia indoekt.
5: Jazeker. En ik kan melden dat de Oekraïense president Zelensky melden heeft dat Rusland een energiecentrale ontvallen heeft. En dat wie nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat er een energiebestand tussen de 12 landen wie. De Russen hebben een energiecentrale in Kiev geraakt met een Shahed-drone, zei Zelensky. En ja, er wien in orenregio's ontvallen op de energievoorzieningen. En dit alles gebeurde nadat de president van de Verenigde Staten zijn verklaring over een energiebestand had afgegeven. Ja, Elsen hier een beetje verrast dat Trump dat onkundige. Ja. Zelensky zegt van, oké, dit is nice voor mij, ik weet van niks. Nou, ik denk dat de president van een van de landen die bij zijn bestaan belutsen is, dat die toch wel weten moet dat er zijn bestaan is.
4: Het zou wel vrij onnemelijk wijzen, ja.
5: Nou ja, nu het Moskou wij, ja, dat zullen het niet verrassen. Er is net reageerd hierop. Dus ja, wat dit nou weer voor bestaan is, je weet het net. Dan gaan we even naar Liverpool.
4: Klinkt als een fluitconcert.
5: Een fluitconcert, ja. Want Manchester City, die het de eerste wedstrijd die in de Premier League spelen, tegen Liverpool dus. Ja, en dat weer na dus, dat bekend wat voor enorm boekhoudskandaal er bij die club is. De club heeft de financiële regels van de competitie tussen 2009 en 2018 structureel brutsen. Ja, er is een Arabische sheik, die is daar sponsor. En die het van alles, ja, het gaat echt om honderden miljoenen euro's. Dus het gaat echt om een heel soort geld. En dat is nou al in de boeten kwam. Dus toen Manchester City omkwam, toen hingen die supporters van Liverpool, die hingen dit dus wel even dit fluitconcert hier zitten vroeger. En ze wien ik die Engelse supporters, die ben ik wel van de sfeeracties. Dus dit wie ik te jen. Ja,
4: ik ken cheaters. Net
5: iets met cheaters.
4: Ja. Okay.
5: Dus en ik alle je spandoeken en alles en t-shirts hier ze maken. Het had net geholpen trouwens, Manchester City had wel mij 3-0 won van Liverpool.
4: Oké.
5: Sportieve revanche.
4: Sportieve revanche, ja. Dank u wel, Feike. Cambuur, die had juster treien belangrijke punten pakt. Want in Zwolle waard maar 1-0 won. En de eerste dadelijks alles hoor. Eerst maar weer eens even muziek hier in Friesland van de Moorn. Een bitsie staat er gewoon wekker worden. Is ik wel even noffelijk. Dat doen we nou met Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Het is 20 minuten Noeson.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Sportclub Cambuur had de uitwedstrijd in PEC Zwolle woen. Het waard 0-1 troch een lettertreffen van invaller Nicolas Binder. Cambuur stiet nu op 8 punten in het klassement. Maar deze overwinning kwam net makkelijk. Dat zei het verliegener Billy van Duyl.
2: Ja, het was een zware middag. 20 seconden voor tijd schoot het in mijn kuit, kramp. Dus ja, dat laat wel zien Nick, hoe zwaar deze was. Maar ook hoe mooi je daarom juist voelt.
3: Hoe zwaar was hij?
2: Ja, zoals je gezien hebt, heel zwaar. Ik denk dat we de eerste helft nog een paar keer goed wegkomen. De tweede helft eigenlijk geen kans meer tegengekregen. En zelf toch wel wat kansjes gecreëerd. Ook wat grote kansen gecreëerd. Dus ja, des te mooier dat we zo'n 50-50 pot dan naar ons toe trekken. Ja.
3: Binnen 5 minuten 2 grote kansen voor Zwolle. Wat dacht jij toen?
2: Ja, vervelend natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik dacht van jezus, wordt het zo'n middag. Ik had wel eigenlijk voor de wedstrijd hadden we allemaal het gevoel dat het goed zou komen vandaag. En als dat soort ballen dan goed vallen, dan denk ik eerder van oké, het wordt juist zo'n middag. Dan meer op een negatieve manier zo'n middag. Dus heel mooi, ja.
3: Nou, uiteindelijk is het ook zo, Billy. 7 minuten voor tijd, schiet Binder hem erin. 0-1 winnen. Hoe voelt dat?
2: Ja, wat ik zeg, dat is misschien voelt dat wel net zo mooi als echt een keer fantastisch voetballen. Omdat we Telstar ook meegemaakt hebben en hoeveel pijn dat ons eigenlijk heeft gedaan. Dat we zo'n vechtwedstrijd toch eigenlijk een beetje weggeven. En dat we hem nu wat meer naar ons toe trekken. En als je ook ziet dat we na die goal, spelen we nog 11 minuten. En hebben zij de bal niet meer geraakt. Dus maken we hem heel goed dood. Blijven we voetballen, blijft de lijn hoog houden. In plaats van dat je achteruit gaat lopen wat we tegen Telstar deden. Dus dat laat heel goed zien hoeveel stappen we eigenlijk gemaakt hebben in een paar weken. Ten opzichte van die wedstrijd. Dus daar ben ik heel trots op, de ploeg.
0: Ja, en ik trainer Johan Plat is Grutskop zijn ploeg. Die het onder Ointa strijden had voor deze overwinning.
4: Ja, heel lekker. Uiteindelijk gaat het om de punten. En wij wilden die serie doorzetten van voor de break. En het was niet altijd... Ik denk dat Thijs ons de eerste helft op de been houdt. Dat we ons te vaak in moeilijke situaties brengen met eigen fouten. Maar de tweede helft vond ik wel dat we het heft in handen hadden. En dat ik had het gevoel, we moeten er vol voor gaan. En ik ben blij dat Binder een geweldige goal maakt.
3: Ja, je zegt dat we onszelf te veel in gevaarlijke situatie brachten. Ontbrak de scherpte misschien?
4: Nou, dat weet ik niet. Maar we hadden wel een paar momenten zelf balverlies. Wat heel gevaarlijk werd. En dat zat een beetje in de hele eerste helft. Dat ik vond dat wij niet goed van begin naar de eindfase kwamen. Dus dat moesten we iets beter doen.
3: Wat vond je van het spel?
4: Nou, zoals ik zei, ik vond de eerste helft niet goed. Daarom hebben we ook gewisseld. En de tweede helft vond ik wel een stuk beter. Hadden we de wedstrijd wel onder controle. Met uitzondering van die ene grote kans die we nog weggeven. Maar toen had ik wel het gevoel van we moeten hem pakken.
3: Wat neem je deze week mee? Wat heb je geleerd van deze wedstrijd?
4: Heel veel dingen. Ik vond dat we wel de wedstrijd goed doodmaakten na de goal. Ik vond dat we... Ja, je ziet ook de jongens die erin komen, die het goed doen. Dat we echt een hecht team zijn. Dus dat is fantastisch. En alle andere dingen moeten we stap voor stap verbeteren.
0: Johan Plat, de trainer van Cambuur Treienpunten, hellen ze dus toch de winst op Cambuur. Fijke Wouder, die zet het nijs dadelijk voor die op een rietje. Dit is muziek van Sandy Coast in The Eyes of Jenny.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Morgen op televisie, om 11 uur bij Omroep Friesland.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is jouw wachten, tijd van een oorsjug van het Frieske Nijs. Maar Fijke Wouda.
11: Een goeiemorgen. De bregen bij Oudskou krijgt een nieuwe tag en de fietspaden worden op kwarte termijn opknapt. Zo moet de bregen om 2031 zonder probleem draaien kunnen. Rijkswettersteed ziet het intussen geld voor de vervanging van deze bregen en de bregen bij Toppentwel en Spannenburg. Geld dat er kwalijk is, zei districtshaat Agnes Bernhard.
12: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. Je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
11: Bij een ongeluk op de Roenwei bij Watten is een kuider zwier verwoenen rekken. Nevens de plysje waar het slachtoffer onrieden trof een automobilist. Het slachtoffer is oerbrocht naar het ziekenhuis. De auto kwam een flink eind van het plak van het ongeluk daar stilstaan. De taardracht is van het ongeluk is net duidelijk. Daar docht de plysje nog onderzoek naar. Een soort bezoekers van een festival in de buurt wie in het zoegen van het ongeluk. Een appartement in een flatgebouw in de wijk Nijlaan in Ljouwert had just jongens keerbroem bij een uitslaande brand. Bij die brand is net in je verwoenen rekken. Om de brand te bestrijden werd onder andere een heegwerker oproepen. De brandwacht had de brand van binnenuit bestrijden. De situatie werd daarna gauw onder controle. De brand is alle gedachten ontstaan in een scoopmobiel die in de hal stier. De documentaire over de laatste jaren en nijlidenschap van de december om een metabole ziekte verstoorde Jelte de Haan uit Ljouwert komt Joet uit. Trein lang had documentairemaker Suzanne Hilhorst de familie de Haan volgen. Jelte's legacy ging juist een beetje in de harmonie in Ljouwert in première. Hein de Haan ziet er mij een dubbel gevoel, maar vindt het boodschap van de documentaire heel belangrijk.
13: Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte die ben nog heel min behandelbaar en dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek of traaien, yield en aandacht, zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdragen kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard.
11: Jelte de Haan zou morgen 6 jaar worden wezen. Hier groeide via Serious Request uit naar het gezicht voor de actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten.
5: Een Lietse held. Deze Jelte de Haan, al ik een grote held. Toch wel.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Njoggen hond om Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeestje mij in beëining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Friesland van de Mol. Diana de Groot.

0: Goedemorgen, Friesland.
1: En dadelijk zien Friesland van de Moongiet het hoe de bregen in uw provincie. Rijkswetten steert die hot ze scherp in de gaten. Maar eerst naar het Waberjocht Sibbelenwaaier. Een goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen, Diana.
1: We kregen dan een appje van Jelle. Die zei, het is zo mooi helder boeten. Ik ken alle sterren sjen. Is dat in de hele provincie zo?
2: Net in de hele provincie, maar het klet het mooi op. Nadat we vannacht nog wat buikers hadden. Ik ben vanmorgen betiet, ben er nog een paar liedse snetterkjes. Klet het inderdaad steeds meer op. Ik ben ook al even boetenwest. Ja, dan krijgen we nog doen, hè, Sandai. Ja, prachtig.
1: Heerlijk. Wat kunnen we verwacht zien?
2: Ja, nou, ik zal je gauw vertellen. Nou, even hoe koud het vannacht toch ik even wist is. Op de Schelling, op Schielge, wie 6 graden. En op Vlieland, wie 12,2. Zoals dat zit, hoe is dat nou toch mogelijk? Een 6 graden verschil tussen die beide eilanden. Nou ja, eigenlijk is dan de oorzaak de windrichting of de kracht en de bewolking. Schielge wat minder bewolking hier, krijg je zulke grote verschil. Nou, dat is wel heel typisch als dat dan schoft. Hollerwiek wie 6,6, Bakkeveen 6,8, Akkerum 9 en Grauw wie 9,1. Nou, samen we zijn, het klaart het op. We hebben gehoord uiteindelijk een droge dag. De laatste buikjes zak je helemaal in of Loekenvoort. We hebben ook gehoord een afwisseling van zinnen en wat hege bewolking. De zuidenwind is vanmorgen nog kalm, maar neemt vanmiddag wat daar wordt dan matig, want vrij krachtig. En mij een graad of 16, of 15, 16, viel het over heel oorzaam, over het oude rond de weekend. En dan krijgen we letter op de dij vanuit het westen nadert de warmtefront. Die steuring die komt jong op ons aan. Dan neemt de bewolking wat ta, maar jong zal het toch nog wat droog blijven. De draaiwetter verwacht ik pas in de nacht. En dan hebben we een duidelijk minder koude nacht dan de oude andere nacht. Want de komende nacht wordt het denk ik net kouder dan een graad of 10, 11. Dus we hebben een hele leuke man die in het fruit zich.
1: Nou, ik heb er nog wel nog door. Ja. Hoe liep het dat dan vanmorgen, Sibbelen?
2: Nou, morgen dan wordt het even een dag met Petrin, zeg maar. Het is morgen wat bewolkt. We hebben te krijgen, we lezen even in wat zachtere loft. Dat is vochtig. En ja, dat jou toch nou en dan wat rijdt. Het wordt net zo dat het nou de hele dag rijdt. Maar er kan wat gespotter wezen. En ja, en toch rennen de temperaturen nog een graadje hoger op. Naar 16 of 17 graden. Omdat we eigenlijk in wat subtropische lucht te lezen. Letter in de midden, dan komt er vanuit het westen nog even een buienstoring op je oude. En dat is eigenlijk een keldfront. Dan kan er een paar wat actievere buien vallen. Daarna kwalt het weer wat oude. En dan is dat eigenlijk, denk ik, morgen eigenlijk de mindere dag van de weken.
1: Nou, dat jouwt hoop voor de waas die in de dagen nooit.
2: Ja, dat bedoel ik. Op basis dan komen we onder invloed van een hege drukgebied. Die schoot terug naar het midden van Europa. De wind wordt zwak ontmatig uit het zuidwesten. En de temperaturen, jawel, die beginnen naar de zandje rond 18 graden. Nou, in combinatie met zinnen, dan viel dat super nijsimmisch om. En dat wordt het dan in de nacht van woensdag op tongen zijn 9 graden. En ieder wat kans op diesel of mist. En ja, dan is de tongen. Dan horen we dat mooie waar eigenlijk best wel feest. Het is net zo dat het strak blauw is. Daar ben ik wel eens van volkenvielden. Maar de zinnen er eerder geregeld bij. Maar lucht ongeveer vanuit het zuiden. Rint ik tongens de temperatuur op naar zijn 18 graden. Waarbij letter op de dij vanuit het westen er een storing onze kant op komt. Uw kant op komt met de goeie. En de bewolking neemt dan weer wat ta. Maar het bloed dan nog droog. En de bewolking is de voorbode voor een storing. U is dan weer vreed passeert. Dan draait de wind van zuidwest naar noordwest. Nadat er wat buien vallen. En wordt het weer wat koeler. Maar ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat het een hele aardige week wordt. Maar morgen eigenlijk de wat mindere dag.
1: Dank u wel, Sibbelen. En een noffelijke dag te wensen.
2: Ja, hetzelfde.

0: oude Kamminga en het is voorbij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het gaat net goed met een tal bregen in Friesland. Dat weten we zelfs al langer. Het gaat om de bregen bij Toppentwel, Spannenburg en Oudschouw. Die binnen heegta on renovage. Er binnen gewichtsrestricties of er is maar één rietbaan beschikbaar. Rijkswettersteert die zet alles op alles om ze, omdat ze renoveerd worden, in tjens te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die in Wurmat on onderhoudt. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die vier bij San inspectie bij de bregen van
3: Oudschouw. Zijn we dus voor de werkzaamheden? Wat ben je dan van?
4: Ja, we gaan vandaag de brug van Oudschouw testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat hij moet doen? En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
3: Dit ben inspectie die je hem heel vaak doggen?
4: Ja, wie doggen dat elke keer?
3: Elke keer?
4: Ja.
3: Dus. Elke keer wordt die bregen, want ik bedoel, hier is een soort mis met deze bregen. Hij zit op een list en hij moet vervangen worden. Je zit te kleden en om brokjes zien te gaan. Daar gaat het nou even om. Gaat nou meer om, is die breg veilig?
4: Ja.
3: Kan die veilig bedienen?
4: Ja, ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde? Dus dat wordt allemaal getest.
3: Dus echt alle, bij wie ze spreken, lietse lampjes die voor de nice jongen om te zien van oké, klopt dat al je wel kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig hun boot onder trof varen?
4: Ja,
3: dat al je.
4: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
3: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
4: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test nu uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
3: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voortaan gewoon een bak, toch?
4: Nou, hangt van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten. En dan doen we dat iets later.
3: Had je hier dan een sugge, we weten dat er een heel soort donker beurt, maar het kan van de stonde banks komen, maar dat is gewoon een feit. Maar had je het sugge, de bregen, wat denk je dan?
4: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 31, 32 moet hij vervangen worden.
3: Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat hij geïnspecteerd wordt?
4: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
3: Dus hiernaast naar binnen, daar hebben we de eerste test niet en de eerste noodstop ook, hè?
4: Ja, eerst de noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat het allemaal beheerst en op een veilige manier gebeurt.
3: Als ik dat zo zeg van een werf, ja, we zijn gekregen bregentekken van binnen. Dat moet ook gebeuren, hè?
4: Ja, dat moet. De brug is echt eindlevensduur.
3: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij. Hè?
4: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
3: Agnes Bernhard, het is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? Oudschouw.
5: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
3: Nee, hoe is het om daar zo te kijken?
5: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
3: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die start realisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
3: Ja, en daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
3: Ja, en dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, dan weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stille hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
3: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
3: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeer zwaarder wordt, intenser wordt?
5: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van het is intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
3: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
3: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.

0: Jouw day?
1: Dus de dag eigenlijk dat als je nog wel een beetje in de kast zit en je durft het naar buiten te brengen, dat je dat ook mag doen. Bij mij in de thuis wappert de vlag. En nou ja, het nieuws is eigenlijk dat ik wel meteen merk, die vlag hangt. En mensen voelen zich gelijk geroepen om je uit te schelden als je even in je tuin staat.
2: Dat mist net.
1: Ja, dus ik heb hem vrijdag, met Paarse Vrijdag heb ik hem opgehangen. Ik was heel lui, dus ik heb hem gisteren even laten hangen. En ik was gisteren de boodschap aan het uitladen. En er komt een hele groep langs gefietst. En het is, vuile pot, je moet oprotten. Dat ik echt denk van, nou, wat geeft jou het recht om iemand die een vlag heeft hangen even uit te schelden, puur omdat je niet eens weet waar zo'n vlag voor staat. Dus ik hoop dat mensen vandaag echt bij zichzelf denken van, wees trots op elkaar, geloof in de liefde. En laat Coming Out Day gewoon een dag zijn dat je iedereen zijn waarde laat en gewoon lekker laat iemand uit de kast komen en geloof in de liefde in de toekomst, want iedereen heeft daar gewoon recht op.
2: Die vlagen, is er al een aantal jaren? Is dit Nijverdij of is dat Elk Hiersa? Wordt het erger?
1: Nou, ik heb ooit in de Staten mijn verhaal gedaan toen ik voor de tweede keer uit de kast kwam. Tijdens het sportdebat. Dat ik in de kleedkamer van de sportschool vroeger niet echt heel leuk behandeld ben. En dat ik daardoor van sportschool gewisseld ben. En ook heel hard weer de kast in teruggekropen ben. De periode daarna, ja, ik heb een hetero-relatie gehad, 2 kinderen gekregen. Dus heb ik me er niet heel veel mee bezig gehouden. En de periode daarna, ja, dan ben je weer op zoek naar jezelf. En 10 jaar geleden had ik zoiets van, ja, het kan. Je kan gewoon zijn wie je bent. Maar de afgelopen tijd, het wordt echt wel steeds heviger wat er naar je toe geroepen wordt op het moment dat ze iets van een regenboogvlag zien. Dus het maakt het er niet leuker.
2: Ja, we hebben het nog even hoe dat Peerse vreet. Eigenlijk komen we er nou al op. Dus laten we er maar even verder praten. De acceptatie van homoseksualiteit wordt leger onder de jongeren. Ja. Wat vernemen je hem daarvan? Jij hem dingen die niet.
3: Het is een signaal wat helemaal in de samenleving breed speelt. Het is gewoon verhurding. Dat viel sterk. Dus het is zo spietig. Dat zo net matten. Hè? We zijn een inclusieve samenleving hier in Friesland en elk maar der wijze. Dus beskamp ze hem. Ken het ook zijn.
2: Ja, en hoe keer je het?
4: Ja, ik ben bang dat je dat niet alleen doet met symbolische uitingen van solidariteit. Maar er zal een heel project achter moeten zitten. Op scholen. Het bij elkaar brengen. Misschien ook begrijpen waarom er een weerstand ontstaat. Dat heeft misschien te maken met social media ook. Met groepsdruk.
2: Maar die groepsdruk heeft er altijd wel west, denk ik.
4: Jawel, maar de groepsdruk was. Kijk, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Als je gepest werd of er was groepsdruk en je was thuis, dan hield het in ieder geval op. Nu gaat het natuurlijk 24-7 door. Hè? Ja. En elke dag.
2: Ik heb van de week wel een discussie ik op Radio 1. En dan kunnen luisteraars op reageren. En er wien een aantal die zei van, ja, dat totaal. Hè, het wordt dus toch de strotdrukt.
4: Ja. Ja,
2: onzin. Wat vind je hem daarvan dat mensen dat zeggen?
1: Ja. Nou, het gaat om 2 dagen en eigenlijk een week in het jaar. Of een maand in het jaar. Waar de zichtbaarheid vergroot wordt. Op het moment dat je zegt het wordt door de strot gedrukt, dan zit het gewoon in je eigen algoritme. Want op het moment dat je op berichten gaat reageren, dan krijg je het op je tijdlijn. Mm-hmm. Dus dan zeg je al snel, ik zie het overal. Ja, dat is je eigen schuld. Maar je zou het kunnen vergelijken op dit moment. Als je kijkt naar de regenboogjaren, zijn met mensen die een vlag hebben. Op bepaalde dagen hangt het bij de overheid. En je hebt af en toe eens een keer een bankje of een zebrapad. Maar als je nu om je heen gaat kijken, overal hangen omgekeerde vlaggen. En dat wordt wel geaccepteerd. Dat ik denk van, nou, als je dan gaat kijken.
2: Dat is ik behoorlijk trots de strot drukt.
1: Ja, zo zou je dat kunnen noemen, maar goed bekeken, het gaat alle twee om mensen. Het een vecht voor het behoud van het bedrijf, het ander vecht voor de liefde van de toekomst.
2: Ja.
5: Deze discussie die kwam uit het programma Bureau de Vries. Elke snijn is dat tussen Olaf en Ian Oren. En dat is vanzelfs ik waarom te luisteren op uw website.
6: De media van de morgen.
5: Nou, dan ben je weer drok aan het blad zien in de kranten. Want de hele stapel die is weer bezwargen bij de omroep.
7: Ja, precies.
5: Altijd leuk om even te zien wat erin. De Hester Telegraaf voor die Noors.
7: Die heb ik voor mijn Noors. En daar staat onder oren het nijs dat een American Airlines vlecht van Madrid naar Dallas. Die moest omlaat worden via New York. Ze moesten een tussenstop meidje, die net voor jongen weer. Er waren technische problemen. Wat voor technische problemen? Nou, gelukkig geen motor die het voelt.
5: Nee.
7: Maar 6 van de 8 huskers aan boord, die waren stikken.
5: Au.
7: Die zien verstoppen. En dat word je net vanzelf. Op zo'n lange reis, dan moet je wel even het huisje kennen.
5: Dat is wel noffelijk wezen.
7: Ja, kunnen het is. Het is een goed besluit. Want ja, het is op zichzelf net een veilig iets risico. Zo'n stikkende wc. Maar lange rigen meesken die het steen, die ben wel een veilig iets risico.

0: Ja, als je zo lang in de rigen steen had, dan dus ja, ze hadden spoedreparatie dienen en toen kon ze verder vliegen.
1: Oké, ik vind dat altijd wel opvallend trouwens, wij hier in Les en ik. Ik ging even een weekendje met mijn zussen naar Praag.
0: Ja.
1: En dat is maar een hele kwatte vlecht, ja. Een oorloorleuk of een oorentrijketier. En dan stijgt het vleentuig op.
0: Ja.
1: De lampjes gaan uit dat die riem losmaai.
0: En voor de ja.
1: Dus die jouw meisje bij het huisje.
0: Krijg een hester zitten wachtje.
1: Nou ja, zo kiest dat ding je van tevoren even. Dan hoor je het toch net.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nou ja, nou.
1: Ach, maak het net uit.
0: Ach. In Scheveningen wie just er even paniek. Want daar wie een onbekend voorwerp wie je onspeelt. En ze dacht dat het een zeemin wie.
1: Oh.
0: Dus alle helptjes die rukten uit. Gelukkig wie een stielen bal. Ja, hoe dat ding dan bij wij komt, dat is dan weer net duidelijk. Maar ja, de EOD, alles wie uitrukt om dat te onderzoeken. Maar wie gelukkig dus, ja, geen zeemien. Maar ze denken nou dat het een, ja, een onderdeel is van een arboei of zo.
1: Oké, okay. Nou ja, op zijn goed Fries, better safe than sorry, toch?
0: Ja, precies. Ja inderdaad. De Deux Chevaux, het lelijke eentje, komt weer om.
1: Oh, echt?
0: Ja, en dan in de elektrische variant. Ja, dus die bij de internationale autoshow wie er al een voorproken te zien van deze nieuwe, ja, de eend. Hè,
1: het lelijke eendje. Dat is natuurlijk net zo. Ik vind leuke auto's.
0: Maar
1: echt een beetje hetzelfde
0: lightje.
1: Model? Of komt er wel een nieuwe...
0: Ja, als je, hij is natuurlijk wel even wat moderner maken.
1: Oh ja, maar hij zit een beetje ziet als een kever.
0: Ja, nou ja, de
1: Beetle.
0: Een Beetle, ja. Maar ik werd dat dakje, dat is de oprolly kerst. In de oren, dan koest de voorbank eruit helle. Je koest een picknickbank broeken. Dat zal wel net waarom komen, want ja, de veiligheid stiert voorop.
1: Ja.
0: De oren, die koen net hudder als 64 kilometer in het oren. Ik denk dat ze die snelheid, ik wil wat aanpakken.
1: Ja.
0: Ik wil dat een legendarische vering waarom komt.
1: Want wie die legendarisch?
0: De vering van die auto's. Want die auto wie maken, dat een boer met zijn aaien uit land rieden koeën. Zonder dat ze brutsen.
1: Echt weer?
0: Ja, daar wil die vering op maken.
1: Oh, fantastisch. Dus, ik nooit weten.
0: Nou,
1: dank u wel voor deze leuke ervaring.
2: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons om. Alle weekend op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 500 kilometer fietsen van een zieke freun en de strontrace die gaat Jood van start. Dat en meer dadelijk in Friesland van de Moon. En muziek er van Bette Midler.
14: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Njorgen hond om ons Santje in oktober, heenste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zoon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
17: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
9: Friesland van de Moorn.
18: Maar Diana de Groot.

0: Renate Middler en To Deserve You.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
1: Maar Diana de Groot.
3: Ik ben wel emotioneel, dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik ga er eigenlijk geen burden voor.
0: Burgemeester Freun, die fietsen van Zoutkamp naar Zoutelanden van de zieke Arie. En de strontrace die het joert van start. Mooi tolenskippen. In de hoogtijdagen winnen dat er vol meer, maar er wordt een nieuwe generatie opleiden.
4: Dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers, dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13. Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Een hele goeie morgen. Het is 8 minuten naar 8. De tredde oer is dit van Friesland van de Moorn. Verzels ik weer mooi. Fijke Wouda. Fijke, doe host de media in de gaten.
5: Jazeker.
0: Nog wat opvallends voor?
5: Nou ja, een Belgisch voetbaltalent die ronselen crimineel voor de deerlijke shitpartij in Overasselt. En de Israëlische premier Netanyahu die kundigt een onderzoek aan bij de omstreden documentaire NASA.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het waarbericht dan eerst nou in het kwad, mooi Sibbele Waaier.
6: Een goeie man. Jood is het meest droeg al kinderen in een mand die een enkele verdwaalde bui vallen. De zuidenwind is matig en vrij krachtig. Daarbij wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Jong aannemer bewolking in de nacht volgen het over het Rijn, waarbij het net kouder wordt als een graad of 10. Morgen is er een soort bewolking en valt er soms een beetje Rijn. Net sinds het einde de bewolking wordt het dag nog zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Letter in de medie op nadering van de keldfront nog enkele buien. Meer hoe het waar, hoor een jaloeren.
0: Voor een vreune groep uit Burgum die het weekend in het teken van fietsen. Ze fietsten 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. Voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Zijn nieren die werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de Nierstichting. En de VNOF die wie bij de start van de fietstocht en praatte daar met zoon Jurre Kroontje en met vreun Albert Johannes Boom.
7: Jim Stin van een best spannende tocht, denk ik.
8: Zeker weten, ja. Ja, we hadden hard getraind. En die 400 kilometer die gaan we hier even ondertekenen hier met de tocht.
7: Ja, want wat houdt deze tocht in?
9: Ja, dat is van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de estafette vorm of solo vorm, wie gaat estafette. En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
7: Ja, want doe fietsen wel van nieuw speciaal iemand?
9: Ja, van Heid, ja, zeker.
7: Hoe fiets dat om te dwaan?
9: Ja, geweldig. Wat een mooi chacan. Een leuk initiatief van de vreun van Heid. Ja.
7: En die, je meent er al even hoe je hem had de bot vertrein, maar hoe zit die tariering eruit?
8: Ja, we hebben wel, elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus het zo was in juni was met het water uitstel. En dus eigenlijk winnen we er toen al lekker kleren voor. Ja, dan ga je toch wel even een dipje zo van, hé verdorie, ik ga net terug. Dus vakantie zit ertussen, dus komen we daarna weer opnieuw beginnen, zeg maar, van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden we anders proberen fietsen, terug de week, twee, drie keer fietsen in de week. En dan krijg je de kilometers wel in de vorm.
7: Ja, want jouw helm het al even aan, het is in juni al los, zo wie het min waar, fieste heat, onwaar. Maar nou, is het net echt top?
9: Nee, het is er komt proto rijden hoor. Dus dat is een beetje jammer dat er op het terrein ook komt, maar ja, dat ik weet niet het onverhoorde, het maakt nog even.
7: Ja, en Hurde Wien, maakt het nog volle zwidden?
8: Nou ja, we hebben wel het zilke cijfer. Je maakt het nog maar ook goed van. En ik denk dat we de finish komen, dat we dan wel denken van wie gaat opred en dan ben je wel voldaan. Maar ik denk dat we onderwijs zo'n peker hebben van, dan ben je in godsnaam om de gang. Maar wil ik in het zien, hoor, net hier.
9: Ja, we zullen zien. Ik hoop dat ik er kom. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat ik er heel huis kom. En een raar ongeluk. Een beetje het warm meisje. Een beetje het afval.
7: Heb je zin in?
8: Ja, zeker weten.
9: Ja, die gaan we op voor. 100%.
10: Ja. Ik ben Arie Kroontje. Ja, nou, best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is de nieren bij wat achteruitgang. Dus het is wel, maar dan moeten we zien dat we het heli kennen. Dus dat is even afwachten.
7: Ja, want de situatie is, vergeleken met een paar maanden geleden, wel even slechter, hè?
10: Ja, hij is bij nu 0,5%, dus het houdt net vallen met de hoer. Dus ja,
3: het is zien hoe ver dat we komen. En drachten maar wel heel, dat is één ding wat zeker is. Maar ja, dan van de rest is het afwachten.
7: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind. Jo fietsen ik nog een stuk?
3: Ja, ik fiets sowieso tot drachten. En dan bij Nielsen Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in een volgauto en dan geven ze aanmoediging.
7: Ja, en je hebt een soort yield ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
3: Ik val mij zitten we nou op 15.600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, heel soort yield. Ja.
7: Grusko?
3: Ja, zeker. Ik ben hard in de trots. Ja, top. Ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
7: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
3: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk geen woorden voor. Hey.
7: Ook je heel veel succes wees.
3: Ja, dankjewel. Hè.
0: Zo gong ze dus aanroende Wieke en Fut voor die tocht van Zoutkamp naar Zoutelanden. En intussen hebben we terugkregen dat die vreun en de zoon van Arie de tocht ik mooi succes volbracht hebben.
2: De media van de morgen.
0: Dat Nijshoer die Belgische voetbaltalent, dat vind ik wel nieuwsgierig, Fijke.
5: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. We herhalen je die beelden nog wel op Netflix, denk ik. Hè, van die tientallen criminelen die met zwieren wapens daarin overrasselt. Oer de dieke kuieren. Nou, ze hebben daar een bewaker, ze deersketten. Ik twee politiemezen die op die melding ook kwam. Die ben zwier verwoenderhek. Die waren ik onder vuur naam terug die criminelen. En nou doch dus blikken dat een Belgisch voetbaltalent het die criminelen ronselen. Dat doch blikken nu het onder. Van het laatste nieuws en Etienne Nijs. Die had dus ik dat onderzoek kon ze inzien. En hij weer eer een talentvolle voetballer, dit is Joas N. En had het zelfs het mij die in het Belgisch nationaal jeugdteam.
0: Zo.
5: En hier.
0: Einde carrière, denk ik.
5: Einde carrière, ja zeker. Hij is nu 26 en hij hier een stuwende rol bij de gewelddadige ontslag in Overasselt. Op 1 september wie het al bij. En uit chatberichten op Signal. Concludeert de politie dus dat hij onder de schoolnamen Risico ontslagplegers ronselen. En hij hier een signalgroep met de namen Voetbal.
0: Hmm.
5: Dat is dan wel weer toepasselijk voor zelfs.
0: Ja.
5: Nou ja, het is een berucht en ik stuur van zeg, die boys krijgen 5k extra. Dus dat doet €4.000. Nou, dat kon ze dus krijgen. En ze moeten naar Overasselt. Hmm. Dus daar doet het vliegen dat hij een stuurende rol hier biedt. Die vreselijke ontslag daar. En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die liet een onderzoek instellen naar de anonieme man die in de omstreden documentaire NASA over de oorlog in Gaza voorkomen. Hij had de stafchef van het leger, het haat van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat ontwerp zet. Dat stiert in een verklaring van zijn kantoor. De film kreeg op filmfestival van Venetië nog een speciale juryprijs. Maar ja, het had in Israël een heel soort opscoor veroorzaakt. En Netanyahu, die zei het ik, deze film vertelt een vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal dat de staat Israël en het leger wereldwijd in een kwaad daglicht stelt. Er valt natuurlijk een heel soort over te zeggen hoe die film en hoe dat hele conflict vanzelfs. Nou, ze liet het nou uit, ziekje.
0: Oké, nou, wordt vervolgd dan. Dank u wel, Fijke. De haven van Warkum die luidt vol met traditionele oude skippen. En ze lissen de kleer voor de strontrace. Om te voeren, dan valt het startschot. En de eerste dadelijks meer hoor.

0: toch vind ik het als mem wel verstandig, ja, dat ze het even eerst vregen. Altijd wel mooi. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. En een kaartje voor de bios van 5 gulden. Ja, dat kunnen we nou ook net
1: gulden,
0: meer
1: even zien, wat wie dat ik al ver.
0: Ja, het is nou 11 euro of zo, nu ook, denk ik. Er is verkeersinformatie, Feike.
1: Ja, op de A32 tussen Wolvegem en Jereveen Zuid. Die 3 kilometer file, 8 minuten extra reistijd. Door de kant op tussen Jereveen en Wolvegem riet het verkeer stadig. Het te krijgen mij werkzaamheden om de dijk daar.
0: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Om te overvoeren, dan giet het los in Warkum de strontrace en het beurtveer. Met help van spier- en wienkraft in historische skippen de Isselmar op en del. De deelnemers aan de strontrace die varen naar Warmond en dan weer waarom. En de beurtvaders die zielen naar Amsterdam en onderwijs doggen ze dan nog meerdere havens aan. En ook hier komt geen motor rond te pas. Daarmee komt de komende weken de unieke Nederlandse zielhistorie weer volslaan te libben. Ik praat erom met voorzitter Jantien Milders-Lubbert. Zij is van de vereniging Zeilvracht. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Nog erop maar de laatste puntjes op de i zetten.
3: Ja, het valt gelukkig wel een beetje mee. Het meeste is inderdaad geregeld en de schepen zijn binnen, dus we kunnen gaan.
0: Jim Kinner los. Nou, dat is mooi. 12 skippen. Een record aantal deelnemers.
3: Nee hoor, nee. Dat is helaas, vroeger was het altijd nog veel drukker, er waren er wel 25. Maar dit is voor ons echt een super score, dus we zijn hartstikke blij mee.
0: Ja, want is het dreig om deelnemers te vinden?
3: Nee, daar valt wel wat mee. Er is een beetje een vaste club en daar komt de een van wel en de ander van niet. En volgend jaar komt de ander wel en de ene niet. Dus nee, dat valt wel wat mee. Maar het is nou niet meer dat het zoals vroeger echt enorme aantallen waren. Dat is, het gaat prima.
0: Ja, begint het wat u te sterren, heem die indruk of valt het ik nog ambitie ta?
3: Nou, dat is wel grappig. Het valt wel wat mee. En dit jaar hebben we toevallig heel veel jonge deelnemers. Dus dat is wel ontzettend leuk. Er zijn zelfs een paar kinderen mee van 13.
0: Oh.
3: Dus ik hoop dat dat weer een nieuwe generatie gaat worden.
0: Ja, dat zou wel mooi wezen. Die weer al een beetje kleerstoomt om op te volgen misschien.
3: Ja, precies. En er zijn ook al een aantal derde generatie kinderen mee, waarvan de opa's ook al meededen. Dus dat is wel echt superleuk.
0: Ja, zeker. En er is een jubilaris die het mooi doet dit hier.
3: Ja, jullie zijn goed ingelicht, ja.
0: Want Bas Krom, die docht voor de 24ste keer mooi.
3: Ja, klopt inderdaad. En juist hij heeft zijn dochter mee, dus dat is wel natuurlijk helemaal mooi.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat is helemaal mooi. Ik een vrouwelijke misschien opvolgerskipper.
3: Ja, dat zou leuk zijn, want dat komt niet zoveel voor.
0: Nee. Dan is de start van de strontrace, die is om te overvoeren. Daarna gaan die beurtskippers op paard. Hoeveel deelnemers ben daar?
3: Ook 12.
0: Ik 12.
3: En dat, ja, dat is wel een beetje minder dan dat we gewend zijn. Maar dat is omdat het al zo vroeg voorjaars- of herfstvakantie is. Dus de meeste van de grote schepen zijn gewoon nog aan het varen met gasten. En dat, nou ja, goed, we zijn al blij dat er 12 zijn. Maar dat is wel eens, daar zijn we wel eens verwend met meestal een stuk of 20.
0: Oké. En Jim Soen, daar wil wat meer omtinken ik van herwollen, van die beurtveer?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar goed, het komt altijd goed en het wordt rustig weer, dus dat scheelt natuurlijk een heel eind.
0: Ja, maar is het dreig om iedereen erbij te krijgen, om dat toch ja, zo libben te houden?
3: Ja, nou ja, wat ik zei, het wisselt wat en het is wel ontzettend leuk om te zien dat ook de jonge schippers toch de uitdaging willen aangaan om zonder motor een haven binnen te zeilen. En je moet je voorstellen dat je de haven van Urk eventjes inzeilt met je 2 master om daar aan te leggen en weer weg te zeilen. Ja, dat zijn natuurlijk best wel hele grote uitdagingen.
0: Ja, en je offerie misschien je vakantie zelfs ervoor op, hè?
3: Ja, ook dat. En veel van die charterschepen die offeren er ook een week verdiensten voor op.
0: Ja.
3: Dus dat is natuurlijk nog eens een keer extra, ja, dreig, zoals je het maar noemt.
0: Ja, nou, dan verchillen ze wel wat omtinken. Ja, van harte wal, hoe kunnen wij ze volgen?
3: Er zijn bij alle schepen een tracker aan boord. Dus via Track & Trace kan je inderdaad alles volgen. Je kan zien waar de schepen zijn, hoe ze de havens doen. Waar ze inderdaad Amsterdam binnen gaan om richting Warmond te varen. Ja, dat is wel superleuk. En ze vinden het natuurlijk altijd hartstikke mooi als er mensen zijn die op de kant staan aan te moedigen. Dus wat dat betreft is het leuk als mensen ook inderdaad er naartoe gaan.
0: En de waarsverwachting liep het wel aardig, hè, voor de komende dagen.
3: Ja, het is nu niet helemaal stralende zon vandaag, toch wel. Maar morgen en overmorgen wordt het wat meer bewolkt. Maar gelukkig niet ontzettend veel wind, want dat is altijd een beetje de zorg voor ons.
0: Ja.
3: Er zitten die schepen op het IJsselmeer met heel veel wind of met heel veel buien, zoals het afgelopen weekend. Gelukkig valt dat wat mee.
0: Ik wens Kim een heel soort succes straks bij de start en voor de rest van de weekend. Dank u wel, Jantien Milders-Lubbert van de vereniging Zeilvracht.

0: Harry Styles en American Girls. Het is Hast Jelvignon, het Frieske Nijs, een oersjocht daarvan. Dat jas je dadelijk.
1: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
2: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
3: Schitterende apotheose van deze barrage.
2: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
3: Schitterend mooi, schitterend mooi.
2: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
3: Echt prachtig op de champ.
2: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
3: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
2: Vreet de Joen om zo aan hoeren. Sneun de Joen om jou van jongeren.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is Jelvin Jochenen. Het Nijs uit Friesland, mooi Fijkenwouden.
13: Een goeie morgen. De Brege bij Oudskou krijgt een nieuw tag en de fietspaden worden op kwarte termijn opknapt. Zomaar de Brege om 2031 zonder probleem draaien kennen. Rich Wettersteert ziet het intussen jild voor de vervanging van de Brege. En de Brege biedt Top en Twel en Spannenburg. Jild dat er kwalijk is, zei districtshaat Agnes Bernhard.
14: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. En je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
13: Bij een ongeluk op de rondweg bij Watten is een kuiter zwier verwoenen rekken. Nevens de politie waar het slachtoffer onrieden door een automobilist. Het slachtoffer is oerbracht naar het ziekenhuis. De auto kwam een flink eind van het plak van het ongeluk daar stilstaan. De taaldracht van het ongeluk is onduidelijk. Daardoor de politie nog onderzoek naar. Een soort bezoekers van een festival in de buurt wie net sjoegen van het ongeluk. Dit weekend weer de Coast to Coast Challenge. Een fietstocht van 400 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelande. Een vreunde groep uit Burgum fietste de tocht voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Signeren werk je nog maar voor 0,5%. De vreunde groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de Nierstichting. Ik Arie zijn zoon Jurre fietste mij en hij is grutsk dat ze deze tocht voor zijn heid fietsen.
15: En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de estafette vorm of solo vorm, wie haar estafette. En dan gaan ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
16: Ja, want doe fietsen wel voor Niels speciaal iemand?
15: Ja, voor hij, ja, zeker.
16: Hoe vies dat om te dwan?
15: Ja, geweldig. Mooi, mooiste. Leuk initiatief van de vreun van hij.
13: Veldrister Leonie Benveld uit Burgum is zonder worden op de mosselcrossing Dendermonde. De 22-jarige Benveld kwam juist de 44 seconden na winnares Lucinda Brand over de finish. De mosselcross wie de eerste veldrit van het nieuwe seizoen. Benveld stiert te boek als een groot talent. Het oude seizoen werd ze vrouwkampioen bij de beloften. Dit hier riet ze voor het eerst bij de senioren.
0: Fijke, dank u wel. Het wietwaardige Waberjocht mooie Sibbelewaaier. Jesje dadelijk.
17: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollend of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
19: Dus komen is in een binnenkomen en goddelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jouwt en dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om hoest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in huis wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en veren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
22: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er voor Elsing.
23: Friesland van de Mol.
24: Diana de Groot.

0: rond 9 uur dan hebben we er nog dadelijk de legacy van Jelte de Haan en de Bregen in Friesland. Die willen scherp in de gaten houden. Is dit voor het Waberjocht Sibblewaaier een goeie man?
1: Een goeie man, Diana.
0: We kregen al een appje van Jelle, die zei het is zo mooi helder boeten, ik ken alle sterren zien. Is dat in de hele provincie zo?
1: Net in de hele provincie, maar het klet het mooi op. Nadat we vannacht nog wat buikers hadden, ik ben vanmorgen betiet, ben er nog een paar liedjes snetterkjes, klet het inderdaad steeds meer op. Ik ben ik al even boetenwest. Ja, dan krijgen we nog doen, hè, Sandai. Ja, prachtig.
0: Heerlijk. Wat kunnen we verwacht zien?
1: Ja, nou, ik zal je gauw vertellen, nou, even hoe koud het vannacht toch ik even wist is. Op de Schelling, op Schielge, wit 6 graden en op Vlieland wit 12,2. En zoals dat is, hoe is dat nou toch mogelijk? Een 6 graden verschil tussen die beide eilanden. Nou ja, eigenlijk is dan de oorzaak de windrichting of de kracht en de bewolking. Schielgen wat minder bewolking hier, krijg je zulke grote verschil. Nou, dat is wel heel typisch als dat dan schoft. Hollerwijk wie 6,6, Bakkeveen 6,8, Akkrum 9 en Grauw wie 9,1. Nou, zullen we zijn, het klaart het op. We hebben gehoord uiteindelijk een droge dag. De laatste buikjes zak je helemaal in of Loekenvoort. We hebben ook gehoord een afwisseling van zinnen en wat hege bewolking. De zuidenwind is vanmorgen nog kalm, maar neemt vanmiddag wat daar wordt dan matig, want vrij krachtig. En mij een graad of 16, een 15, 16, viel het over heel oorzaam, of het oude rond de week heen. En dan krijgen we letter op de dij vanuit het westen nadert de warmtefront. Die steuring die komt jong op ons aan. Dan neemt de bewolking wat ta, maar jong zal het toch nog wat droog blijven. De draaiwetter verwacht ik pas in de nacht. En dan hebben we een duidelijk minder koude nacht dan de oude aan de nacht. Want de komende nacht wordt het denk ik net kouder dan een graad of 10, 11. Dus we hebben een hele leuke man die in het fruit zich.
0: Nou, ik heb er nou al nog door. Ja. Hoe liep het dat dan vanmorgen, Sibble?
1: Nou, morgen dan wordt het even een dag met Petrin, zeg maar. Het is morgen wat bewolkt. We hebben te krijgen, we lezen even in wat zuivere loft. Dat is ik vochtig. En ja, dat jou toch nou en dan wat rijden. Het wordt net zo dat het nou de hele dag rijdt. Maar er kan wat gespotter wezen. En ja, en toch rennen de temperaturen nog een graadje hoger op. Naar 16 of 20 graden. Omdat we eigenlijk in wat subtropische lucht te lezen. Letter in de midden, dan komt er vanuit het westen nog even een buienstoring op je ouw. En dat is eigenlijk een keldfront. Dan kan er een paar wat actievere buien vallen. Daarna kwalt het weer wat ouder. En dan is dat eigenlijk, denk ik, de mindere dij van de weken.
0: Nou, dat jouwt hoop voor de waas die in de dagen daarna.
1: Ja, dat bedoel ik. Op waanzin, dan komen we onder invloed van een hege drukke gebied, die schoot terug naar het midden van Europa. De wind wordt zwak ontmatig uit het zuidwesten en de temperaturen, jawel, die beginnen naar de zandje rond 18 graden. Nou, in combinatie met zinnen, dan viel dat super nijsimmisch om. En dat wordt het dan in de nacht van waanzin op tongen zijn 9 graden en ieder wat kans op diesel of mist. En ja, dan is de tongen. Dan horen we dat mooie waar eigenlijk best wel feest. Het is net zo dat het strak blauw is. Daar ben ik wel eens van volkenviel. Maar de zinnen er eerder geregeld bij. Maar lucht ongeveer vanuit het zuiden rint ik toch eens de temperatuur op naar zijn 18 graden. Waarbij letter op de dij vanuit het westen er een storing onze kant op komt. Us kant op komt met de goeie. En de bewolking neemt dan weer wat ta. Maar het bloed dan nog droog. En de bewolking is de voorbode van een storing die u dan weer vreed passeert. Dan draait de wind van zuidwest naar wat west. Nadat er wat buien vallen en wordt het weer wat koeler. Maar ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat het een hele aardige week wordt. Maar morgen eigenlijk de wat mindere dag.
0: Dank u wel, Sibble, en een hoffelijke dag te wensen.
1: Ja, hetzelfde.

0: Ik hoop dat ze deze tekst ik maar een beetje letterlijk neemt voor haar nijste album. Want die kwam heel heeg binnen. Ik in Amerika, nummer 1 in de Billboard top 100 van de albums. Alleen nog hij kelderde echt gigantisch. Hij doet het net echt heel erg lekker meer. Maar toch wie dit ik wel weer een grote hit voor haar. Miley Cyrus en The End of the World. Zo'n hier zou hij mogen worden, Jelte de Haan. Maar deze simmer verstoor hij onder gevolgen van een metabole ziekte. En om stil te staan bij zijn jiddy en zijn nieuw littenskip komt deze week een documentaire oor hem uit, Jelte's Legacy. Vrienden en familie zegen de documentaire juster al in de harmonie in Ljouwert.
1: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren met kindjes uit de klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
2: Hein de Haan, we hebben hier krek de documentaire van Jelte's Legacy. Een heftige film. Jim heeft hem jeder al gezien. Hoe wie dat voor Jim om voor het eerst te zien?
3: Nou ja, dubbel. Dus het is, alles komt wel weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd best. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
2: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten kan?
3: Nou ja, kijk, voor u zelf maakt het dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel min behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen twee dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht, zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdragen kan aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uit putten kennen.
1: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.
0: Na de première van Jelte's Legacy wierde ik de uitreiking van de 12e editie van Jelte's Next Gen Award. Dat is een prijs van 350.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek naar metabole ziekten. En de prijs die geeft dit jaar naar Imre Schene, onderzoeker van de Universiteit van Utrecht. Ja, we weten het al eens koft, maar het gaat net zo best met een tal bregen in de provincie. De bregen bij Toppentwel, bij Spannenburg en de Oortskou over het PM-kanaal die binnen verslieten. De binnenbaatregels namen om ze zo min mogelijk te belasten. Zware vrachtwagen die maaien er net meer oor. Of er is maar één rietstrook beschikbaar. Rijkswettensteert die houdt de bregen nog scherp in de gaten. Maar het is wel duidelijk dat ze vervangen worden matten, zei Agnes Bernhard van Rijkswettensteert.
4: Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
5: We hebben een planning en die staat dat die startrealisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
4: En daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
5: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
4: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit, maar weer de volgende.
5: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Coach Stil hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
4: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. De inspectie gaat ook altijd door.
5: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
4: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden. Dat je zegt van, ja, we hebben dit bedrag. We kunnen dat daaraan uitgeven. Dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
5: Het is een kwestie van keuzes maken. Je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
4: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
5: Zeker.
0: Ja, dat moet gebeuren. En hoe dat in de toekomst gebeuren zal, dat hopen we in kwart niet te weten vanzelfs. De Oremedia, de Frieske krant, die nemen we dadelijk nog even terug. Eerst muziek van The Symbol.

0: aardig wat namen, Han, onder oren Tefcap, The Artist Formerly Known as Prince, gewoon Prince. En deze muziek heeft eruit gebracht onder The Symbol, The Most Beautiful Girl.
1: De media van de morgen.
0: Maar de Friese krantenwijken.
2: Jazeker. Ik zit trouwens nog heel snel op de Friese dieken. En ik zit dat het op de A32 tussen Wolvegem en Jerevin Zuid nog heel iets vers hier. Maar 3 kilometer file en 4 minuten extra reist hier. Dus hou er even rekken mee. Dan ging ik gauw naar het Fries Dijkblad. Noordelingen willen liefst preventieve scan. Inwoners van Friesland, Grijnsland en Drenthe. Die willen van alle Nederlanders het liefst een 4-gaand commercieel onderzoek naar hun zoons dwaallitten. Als het maar betellen wordt. Dat het maar vergoeden wordt. Ja, via de zware verzekeraar.
0: Ah, snap ik wel.
2: Ja. De helft van de Noordeling zou direct een total body scan inplannen als het vergoeden wordt. Maar dat klinkt dan wel mooi, maar ze zeggen dokters, doch het maar net.
0: Waarom net?
2: Nou, er komen vaak hele lietse dingetjes die komen dan in beeld. Wees heel dat je een les van hebt. Maar meestal rijdt je daar wel wat in de stress.
0: Precies.
2: En die weten dan van, oh ja, er
0: is wel wat. Er is iets.
2: En dan geeft ze toch weer, komt er een vervolgonderzoek bij de reguliere zorg. En dat zet de reguliere zorg weer verder onder druk. Dus de gewone dokters die zeggen, doe maar net. Als je een klachten hebt, net waar. Dan ging ik naar de Leeuwarden kranten. Ja, voorop een mooie foto van de prachtige tocht. De Gaasterlandse bromfiets toertocht. Die te Oudan Weekend weer. Van 8 naar honderden deelnemers in 10 jaar.
0: Zo.
2: De Gaasterlandse bromfiets toertocht vierde zondag zijn jubileumeditie. Met een extra lange route van 70 kilometer. En wiksel van gewaar.
0: Want het het zo nou en dan kwam het echt maar bakken uit de hemel van.
2: Ja, maar ze winnen er wel goed op plaats.
0: Dat is fijn.
2: Ach, ja, de Zweden die zegt, ik heb meer waar bestuurd net, alleen maar minder klingen.
0: Ja, dat is weer. En ze heeft vaak op die brommekens toch van die hele lange leren jassen.
2: Ja, nou, ja precies. Dat... Dus die kent heus wel.
0: Ja, die kent wel wat zin in dit jaar.
2: Even schoolien en wie ik zou even bij.
0: Ja, dat is weer.
2: En als kinderen zin.
0: Het sinds je weer, dat zou je een droog
2: lekker bij. Nou, de Leeuwarden kranten wie dus verder ik nog te melden dat de provincie 3,2 miljoen euro beschikbaar stelt voor het behoud van verschillingen in de Friese dwarpen. Dit onder

0: moedingsplakken, squallen, zwarg en ijpenbier verfier. Dus door ontgroening en vergrijzing van de Friese bevolking wordt het op sommige plekken moeilijker om deze voorzieningen op peil te houden. Maar de gemeente stelt er dus nou geld voor beschikbaar.
1: Dat en meer te lezen. Ja, de provincie. Ja. Oké. Okay. Dat en meer te lezen in de Leeuwarder Kranten en het Fries Dagblad. En dadelijk is het tijd voor Node Voor. Maar Wim Brons, Wim, goeiemorgen.
2: Hey Diana, goeiemorgen.
1: Het weekend en ik, waar hoe
2: nou, ja. Of vast bij mij die vraag. Maar ja, blijkbaar, ik ben je nog. Maar ja, zeker.
1: Nou, gelukkig. Ja, en dan is er weer nog, Toon.
2: Zeker, zeker.
1: Muziek is
2: het belangrijkste.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk wijzen. Het is een Jochen en Tolf. Dat mag ik alle dagen benadrukken. Ik doe het. New Wave in de quiz. We hebben Hans Zijlstra aan de telefoon. Die heeft een stichting. En die speurt naar oude Friese kunst all over the world. En die brengen ze dan weer om naar Friesland. Zij ze krijgt een 400 jaar oud Friese schilderij van een online veiling in New York hellen. En die hing het nou waar die bal zit.
1: Schitterend.
2: Dat dus.
1: Dat verhaal.
2: Nou, de pimpapetautomaat rolt weer een plaatsje uit. En even voor die. Ik heb de Regers, heb ik ook.
1: Ja, de Regers, de Haagse band.
2: Ja, die hebben een nice
1: plaatsje. Ja, nog wel ik van het logo van de Haagse stadslogo.
2: Zit een Jerbar in.
1: Ja.
2: Maar in Den Haag nemen ze dat Regen. En er is een band, die heet de Regers. En die hebben hele leuke... die zijn heel populair.
1: Ja, en ik wil hem vreed naar draaien, dus dan zou Wim dan draaien.
2: Ze ging bijna mee.
1: Het is een grappig veske.
2: Ik vind hem heel leuk.
1: Oké, okay. Nou dat en meer dus dadelijk in nodig voor. Dit wie Friesland van de Moon. Bedankt voor het luisteren. Graag op manier.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, maar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
9: En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in het moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 70% Skibeurs Bolzwart van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Gisteren met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk het Friske Nijs hier nou in Friesland, maar onder andere de impact op de zwarg troch de tanname van het aantal mensen dat kanker krijgt. En we binnen bij de start van de strontrace in Warkum.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de Far Elsen hier.
2: Noe in Friesland.
9: Simone Scheffer.

0: Nou, je kan net zeggen dat we er net swingend in komen in deze nou in Friesland. Dat winnen de Pointer Sisters. Maar I'm so excited.
1: Van Tol woont in oren.
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren Nijs en meer. We hebben het over het, de verwachte tanname van het tal mensen dat kanker krijgt. En de impact daarvan op de zorg.
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt.
0: We binnen bij de strontrace in Warkum. Dat de zin en nou oprotten al klonken had. En we hebben het over Huize Rijs, het adellijke loonhuis in Risterbosk.
4: Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt.
0: Dat en meer tussen No en Ian Oeren, maar verzels ik het media oersjog en muziek. Maar nou is dat waar in het kwad, mij Sibbele Waier. Goedemiddag Sibbele.
5: Goedemiddag Simone. Vanmiddag is het droog. Schijnt de zinnen en is het kreeg waar. Maar een zwak ontmatige zuidenwind rint de temperatuur op naar 15 tot 16 graden. Jongbloed het ik nog droog. In de nacht dan nemen de bewolking volgen troffen het regen of een bui. Vannacht maar een minimum temperatuur van 10 graden. Morgen is er een soort bewolking met betieden wat lichter rein. Midje soms een kniepeeg van de zinnen, maar dan wordt tijdelijk een vergrutte kans op enkele buien. De zuidwestenwind is matig poppen het watergebied, soms krachtig, maar 16 graden is het 7 oktober waar. Meer roer het waar, oeren jouw oeren.
0: En dat is dan om Jelwien.
1: Ons in oeren.
2: Nou in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is 8 en een hele minuut oer tolven. Het tal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland gaat richting 2044 met 23% omheeg. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergrijzing van de bevolking. Wol bleef neffens het centrum de kans om kanker te krijgen de komende 20 jaar ongeveer gelijk. De vraag aan internist-oncoloog Edward Fiets van het Fries MC of de zorg hier wel clear voor is.
3: Nee, en de vraag is ook of die daar clear voor gaat zijn. Het aantal dokters is misschien nog niet eens het grootste probleem. Ik denk dat het grootste probleem gaat zitten in ondersteuning. Dus in verpleging en andere ondersteuning. Dat daar de grootste tekorten zullen zijn.
7: Ja, de technologie in de zorg die groeit natuurlijk ik mooi. Wat voor invloed heeft dat?
3: Ja, dus leuk dat je dat vraagt. Want we zijn daar eigenlijk al mee bezig. We zijn nu met ons zorg eigenlijk het hele systeem aan het omgooien, waardoor we veel meer patiënten op afstand in de gaten houden door ze wekelijks vragenlijsten te sturen, waar we in vragen naar de bijwerkingen van de behandeling, hoe het met ze gaat. Waarbij we ook de vraag stellen, vind je het nodig om een dokter te zien, ja of nee?
7: Wat voor impact zal het hebben op de maatschappij, dat er steeds meer patiënten komen met kanker?
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg en dat het ook de zorgvraag groter maakt, dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken in hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
7: Op dit instituut is bij vrouwen voornamelijk borstkanker en bij mannen prostaatkanker. Het schijnt in de toekomst meer te gaan om huidkanker. Heb je enig idee waar dat om wissen kan?
3: Nee, moeilijk. Huidkanker is natuurlijk iets wat met name komt door zonexpositie. Dus door veel in de zon zijn. Nou weet ik niet of we heel veel meer in de zon zijn dan vroeger. Vroeger werkten mensen veel meer buiten op het land. Je hebt natuurlijk wel in de jaren 80, 90 gehad dat het echt wel hip was om zonder bescherming in de zon te gaan liggen. Die mensen worden nu allemaal oud en dat zal zeker een toename geven. Huidkanker is natuurlijk ook iets wat met name op oudere leeftijd voorkomt.
7: Ja, op wat voor manier kan je mensen misschien toch motiveren om op een of andere manier toch de kanker misschien te voorkomen?
3: Dan is het toch leefstijl, hè? De preventie. Gezond eten, niet te veel vlees, veel bewegen. Niet te veel voorbewerkte producten. Dus dat soort dingen.
0: Ja, dat zei Edward Fiets. Hij is internist-oncoloog bij het Fries MC. Bij Stichting De Sculp komen mensen die het kanker hebben of haan hebben of iemand in haar om jou in kennen die het kanker had. Ze praten mooi en waar en er zijn trainingen. De stichting zal het na alle gedachten ik drokken krijgen. Ik al vernemen ze dat de drompel om hierheen te gaan nog wel grut is. Dat vertelt Simon Vlas van de stichting.
4: Ja, er is een wat een feeste groep op de Vreed. Er komen ze nou en dan nieuwe gasten bij. De drempel is wel heeg inderdaad. Hè? Want
8: wat kunnen mensen hier aantreffen? We willen graag de drempel zo leeg mogelijk houden. Zo makkelijk mogelijk om je binnen te stappen. Dus we hebben folder materiaal, we hebben social media, we hebben een reclame maatje. En dan kunnen we gewoon de dingen daar de lezen. Mensen die lezen dat en die kennen hierheen. En wij ontvangen ze met open armen, om het samen te zeggen. Maar een lekker bakje koffie, een bakje thee, een koekje erbij en een gesprek. Hè. En als ze dat willen, één op één gesprek. Als ze dat in de groep zitten willen, direct dan in de groep. En in de groep daar werd praten. En dat was gewoon praten over kanker, wat het doet met de mensen.
9: Nou kwam het nijs naar boeten dat het aantal kankerpatiënten in 2044 met 23% dan in mijn ziel. Hoe kwam dat nijs bij hem als ze schulpen binnen?
8: Ja, dat is natuurlijk heftig, hè? Dat elke kankerpatiënt erbij is gewoon in te vollen. Want het is een vreselijke ziekte. Buurs kwam het binnen als we willen heel graag meer bieden kennen hier bij de Skulp. We willen heel graag op meer vestigingen hierpengeen, meer locaties hierpengeen. En we willen heel graag meer vrijwilligers hebben. Dus we hebben een bestuur die het al geregeld voor u. Die zie ik nu eens. Dus bestuursleden ben ik naar op zoek. Maar ik vrijwilligers die je een perenhoek is in de wieken wijze kennen. Die het meest kan helpen kennen. Ze krijgen een opleiding van u. Een basisopleiding. Hè, om gesprekken voeren te kennen. Goed luisteren te kennen. Maar ik weet wat er omgaat in mensen die zo zie ik binnen.
9: En wat zal dan de impact op de mienschap wijzen als de 23% meer kankerpatiënten wijzen zullen?
8: Ja, dat de zorg zit al heel erg onder druk natuurlijk. En dat wordt alleen nog maar erger op deze manier. Meer mensen die ziek worden. En misschien dan ik vaker in de reguliere zorg dan kleer binnen mijn behandeling. Zeg maar. Dat kan natuurlijk positief en negatief wezen. Maar dat er wel een plak is, zoals wij, wat de nazorg dan onwezig is. We zijn geen medische instelling. We zijn een instelling die er is voor de nazorg. Het psychosociale deel. En dat is heel belangrijk dat meer opbouwd wordt. Dus op het moment dat mensen kunnen genezen binnen, of misschien niet meer genezen kennen, dat ze dan hier op zo'n plak als hier terug te kennen.
0: En dat zei Simon Vlas van de Stichting De Skulp. Tsin Us verslagjouwer Keke Leenstra.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Nienke Tuinstra, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag.
0: Doe eens even terug de media in de West.
10: Ja.
0: Wat voor aardige zijn. Vooral wat positieve dingen, toch?
10: Oh. Nou dan.
0: Oh, wacht even, dan scroll ik even naar onderen. Nee, doe maar.
10: Nee, dit is, ik heb wel een stukje positief. Jazeker. Dit is namelijk. Dat is ook heel net aan het beginnen, maar maak het niet. De New Yorkse metro, dat is dus de MTA, dat wist ik net. Maar die had eerlijk gewoon een 2-daagse verkeer van alle oude Gwottensa. Wat zei, nou die button moeten vervangen worden of er zit al je gravity op. 2 dagen niet hier, dat had dus deze week west. Of oude dit weekend is maar. Nou, en dat gaan al die button, die worden al je verkocht. En wat denk je dat zo'n boot kost het?
0: Ik heb flauw benul.
10: Nou, dat is toch op, dat is leuk voor het programma, dat is nou gokst.
0: Maar hoe groot is dat?
10: Nou, het past net in een huske.
0: Nee.
10: Zeg maar.
0: Een gewone. Nou, heb ik een heel groot huske.
10: Ja. Dat... huske.
0: Oh, in het huske. Nee, net in het huske.
10: Nee.
0: €5.000.
10: Oh, nou, dan zoek ik een tag in dat ik daar weer. Dan zoek ik even wat binnen, Helly. Want het is een medium formaat is dus $500.
0: Oh, dat valt
10: maar
0: daar.
10: Kist hij gewoon een 3-zitterkeepje uit zo'n metro.
0: Ja.
10: $1.000.
0: En het valt daar.
10: Ja, ik vind het ooit best wel tof van. Ja. Want dus ze scrollen je met de tadeboesen. Nou, ik vind het wel aardig. En ik zou het nog leuker vinden natuurlijk als Riva of de NS dat Ekman zoen.
0: Ja, nou, dan zoest het. Ik moet in een hoes herkennen.
10: Ja.
0: Als de meubels op een vlier maaien.
10: Dat zit weer een snering. Even heel wat door. Dan toch even weer een minder stikje. Want in eerste week een wielrenster, een Valentina Cavallar. Ja, ik ben net heel natuurzien in die vrouw. Dus
0: Cavallar, denk ik.
10: Nou, Cavallar? Dat klinkt. Zo is dat maar.
0: Ja.
10: Die moest een dopingtest doen. Nou, dan komt dat natuurlijk geregeld voor. Dus niks van haar. Maar dat weer bij haar thuis. Vlak nadat haar mem verstoren weer. Dus ze had net in rekening mogen houden. En daar is ze nog heel dit zaak leer mee. Haar mem lay in de kamer, jonken haar. Kam zij gewoon binnen. Door must en ze is nou een dopingtest dwan. Dus nou ja, waarom zei ze dit? Ze is 24 jaar en ze wil eigenlijk ja, onhoren van... hallo, atleten ben ik meestal mooi in leven, een familie en emotie.
0: En vertreed. Ja,
10: ja, precies. Ja, ze voelt zo raar. Dus nou ja, ze zei het, mijn kijk op het leven is ik heel nauw verhoren. En ja, totaal respectloos. Maar ik geloof in een schone sport. Dus ja, heel nu we dat.
0: Nou, een heel raar verhaal.
10: Ja. Yes. Doen we nog even een ludieke actie van een hotel in Duitsland.
0: Ja, zeker.
10: Die wil namelijk, omdat de benzine- en dieselprijzen nou zo oprinnen, die vergoedt die kosten om naar dat hotel te komen. Dus die, nou ja, dat baseert de vergoeding op 2,20 voor een liter benzine en 2,30 voor diesel. Dus als de, ja, het is wel van de hinder, als je waarom, is het weer zelf iets ziekje.
0: en de nachtprijzen of de prijzen voor de hotelkamers ben net omheen gegaan.
10: Nee. En nou ja, dat budget dus, 400 kilometer krijgt zo'n 100 euro. Maar hij, daar zit natuurlijk, ze ben net heel nauw over achterhoofd vallen. Ze zitten, dan moest het wel bij u zelf boeken en net bij van die booking sites.
0: Nee, net bij die.
10: Want die provisie die zij krijgen is hartstikke heeg. Ja, dus het is net dat zij er heel. Maar het is wel een leuke actie om.
0: Ja.
10: Nou ja, een ludieke actie.
0: Het is wel lekker om er even uit.
10: Ja. Ja,
0: denk ik.
10: Ja, en 400 kilometer kist vanuit Haas een heel mooi komen.
0: Vanuit Grauwe. Nog weer een inkomen bied dit.
10: Nou, er is op een Pokémonbus, ook in Duitsland, ben dus al je kaarten, die woonden ze daar verkeerd, die stellen wie een. Ek in Nederland wie een die stellen. Dus nou, daar ben ze achter.
0: Die ben ik goudwurig,
10: nou,
0: toch?
10: Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Want er wie een sportkaarten, die ben dan iets minder goudwurig. Maar die Pokémonkaarten, ja, die gaan wel 12.500 euro.
0: Ja.
10: Ja, nou, die weten natuurlijk ook wel wat ze stellen.
0: Ja.
10: Maar er zit dus blijkbaar een of andere code op en een kistje. Ja, identificatienummers.
0: Ja.
10: En die worden dan keppelen om inbraken. Ja, ik vind het echt heel mooi. Hè, dat ze dat zou wel achter helle kennen. Want je denkt, het is al je stukje papier en ze doen maar wat. Ja. Maar het is een hele business erachter.
0: Ik zie soms ook nog wel mensen in het park bij u. Die ben nog op Pokémon-jacht.
10: Ja.
0: Oh, dat is toch de teken?
10: Ik heb de app ik dan, maar ik door er eigenlijk net. Nee. Ik heb de app nog, leuk telefoon.
0: Dit wint?
10: Nou, als je het zou horen.
0: Ja, we horen het zo. Tiertank, Nienke. Ik hoop je dat vaker eens even komst. Dadelijk zullen we het hebben over de strontrace. Daar klinkt het, of daar had het al klonken. En nou, oprotten.

0: catch you. Try Again van Chef's Special, wie dat. In waar ik een misnieuws krijgt om 12 uur de strontrace uit aanzet. En naast om 1 uur dan gaat de beurt weer van start. De deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaarders zielen naar Amsterdam. En toch onderwijs meerdere jeddere Zuiderzeehavenzoon. En bij de hele tocht komt er net een motor rond te pas. Voor u in Warkum is verslagjouwer Pelle Numan. Goedemiddag, Pelle.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Ja, Sisto, wat in de zielerij en in de vaderij zelf?
1: De SKS en de IFKS, dat volg ik wel. Maar ja. De strontrace is mijn eerste keer dat ik hierbij ben.
0: Ja, nou, het is, ja, vind ik altijd wel een heel spektakel. En die start, ik heb het hier in het programma, ik al zijn, die begint eigenlijk mooi en nou oprotten. Gebeurde dat ik werd?
1: Ja, wist. Eerst al bij de visserschepen, die gingen om 11 uur van start. En dus niet eens krijgt het om 12 uur voor de strontrace. En dan, dan gaat het hele spektakel los. Dan zit iedereen al op scherp. Voor de startsprits komen een aantal skippers. Die zenuwen, die hersen wel. En nou ben ze dus los. Ik ging even wat mee zitten. Want ze dochten dus alles op spier en op ziel. Maar uit dat Lisa Havenke van Warkum, dan is het wel dreig om het... Ja, ziel te hijsen en vandaag is goed voor te wezen. Ja. Dus wat ze doggen, is dat er heel wat meesken, dat zie je meesken binnen, ja, ongeveer. Die geven mijn touw onder de kant en die ren ik met het eerste stik mee. Dus als het eerste stik werd dat hele skip gewoon slepen. En binnen hier, ik ren er even naar touw.
0: Ja. Maar ben dat dan meesken die het gewoon uit hunzelf helpen of jaren die bij dat team?
1: Ja, een paar jaren bij het team, maar elke niet meer helpen. Iedereen uit het publiek. Ik zou even vragen. Hoi! Ja, hoe gaat het?
2: Ja, prima! Ja,
1: het is warm. We zweet op voorhoofd staan. Ja. Is het zwaar, hè?
2: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte. En ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik verrast wat het echt is.
1: Is het tussen bikkelen?
2: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden. Maar nee. Ja.
1: Nee, het is warm. Het windje komt wel een beetje doorheen. Maar veel zon. En bij u, mevrouw?
3: Hard werken.
1: Hebt u hier nou voor getraind? Of dacht u van, nee, ik doe gewoon even mee?
3: Ik dacht, doe even mee.
1: Hoort u bij dit schip? Of stond u in het publiek en ik dacht, ik help u?
3: Ik zit op dit schip.
1: Oh, hey, wat leuk. Oh, bijzonder om dit zo te doen. Dan ook voor uw zoon.
3: Ja, ja. Dat waardeert hij denk ik wel.
1: Ja? Heeft u dit wel vaker gedaan?
3: Nee, ik had dit nog nooit gedaan. Maar mijn zoon die gaat al voor de vijfde of de zesde keer mee of zo.
1: Oh, kijk. Ik stap even om op je heltje heen. Ja, wel bijzonder om dit te doen, maar dit wel zwaar werk. Dus volgend jaar niet weer of wel weer?
3: Nou, wie weet. Dan kijken we per jaar maar aan. Dan, hè.
1: Ja. Nou, veel succes nog even. Ja.
0: Ja. Nou, dit klinkt zeer de roer, hè?
1: Ja, en ze heeft zweet op een vogelsteen. Het is, maar sinds je het trooi is het denk ik wel warm. En ze, het kent wel aardig. Flop maakt zitten voor spierkracht. En er binnen echt grote schepen. Dus ze heeft tempo er aardig in zitten.
0: Ja, dus nou giet het al je die haven wat uit. Om 1 uur is de start van de beurt weer. Die gaan naar Amsterdam, begreep ik.
1: Ja, klopt. Die naast om 1 uur gaan ze los. En daar maak ik passagiers maar. Dus daar maak ik wat meer meesknop. En hier op deze schepen van de strontrace is een beperkt aantal meesknop wat erop maakt.
0: Ja, en gaat dat dan op dezelfde wijze pellen? Die start?
1: Ja, dat zou ik zeggen. Ja, nou, vanzelf de bekende termen. Nou oprotten, nou zo aanstik weer klinken. En volgen toch muziek. En volgens mij zo aanstik, ja, ongeveer op dezelfde wijze wel trok in.
0: Ja, dan zeiden ze al van ze weer maar de zuil ontwaanden. Maar waait het eigenlijk wel?
1: Ja, nou, ik zit nu op het dik. Dus ik die meesten rennen. Heel soort publiek. Echt op honderden. Maar echt, de wien die komt aardig lekker terug. En ze gingen vanzelf de Isomar op. Nou, en daar waait het. Daar is mij al titel. Okay. Dat is een mooi bronte.
0: Zij is het. Dankjewel, Pelle, voor deze leuke bijdrage vanuit Warkum. Dat de strontrace uiteindzet is. Dadelijk schrijven we het Nijs uit de provincie dat we dan brocht terug Lars de Leeuw.
4: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
5: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
6: Schitterende apotheose van deze barrage.
5: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
6: Schitterend mooi, schitterend mooi.
5: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app De Frieske Joen.
6: Echt prachtig op de champ.
5: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
6: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
5: Vreetioen om zo aan hoeren. Sneuntioen om jou en joggenen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is Jelvi en dat betekent dat we het nijs uit de provincie krijgen, maar Lars de Leeuw. Goedemiddag, Lars.
17: Goedemiddag. De theatershow van Aquafortin in Ljouwen had het oorgoende weekend goed 32.000 bezoekers lutsen. Dat soort organisatie. De voorstelling met licht, muziek, vuur en bijzondere figuren waar toen zo'n 300 meter op het wetter in de Prinse Tuin opviert. Vanwege het waar waard een van de 12 voorstellingen van Sneun verzet naar Snoin. Die Snoin waard mooi 20.000 bezoekers verdeeld door 12 shows, ek de drokste jong. De voortganger die het Justerjoen zwier verwoende rekken bij een onrieding met een auto op de Roenwaai in Watten is een 56-jarige man uit de gemeente Tietjerkstra deel. Toen de ziek nooit de tandracht rint nog, meldt de politie. Een 20-jarige man uit de gemeente Opstelon is nooit de morgen toch een taxibus op de Onderskonk of de Voertrekken op de Noordkade in Drachten. Om de onrieding ging een roesje tussen twee groepen jongeren vooral. Een van die groepen wie al in de taxibus gestapt en de andere groep woed de weg instappen. Om escalatie tussen de groepen vat te komen, begon het busje te rijden. Daarbij ging het dus mis met de 20-jarige man uit Opstelon. De man is vaak controle gebracht naar het ziekenhuis. En oud-shorttrekker Sienke Knecht van Bantegie is een van de deelnemers om het nieuwe seizoen van survivalprogramma Expeditie Robinson. In het programma, dat uitstuurt weer door RTL, bezoek je bekende Nederlanders en Vlamingen te Oelibien op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spullen en stemmen ze elke keer hield dit een kandidaat voort. Het nieuwe seizoen, dat wordt van 1 november al uitstuurd.
0: Dankjewel Lars en lekker eten.
17: Dank u wel.
18: De Opel Big Event bij Haima. All in a no ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
19: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
21: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu de 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
2: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddelijks weten. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen de vaardij, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
24: Noi Friesland. Simone Scheffer.

0: Het is fjouwer en hele minuut hoe Jelvi. In de komende jaloeren zitten we wat in het zuidwesten van de provincie. Want we hebben het hoe de skiernis van Langwood Huizenreis in het Riesterbosk. En een stukje verderop, wie 26 september de betinking van de slag bij Wijs. Daar het wel wat kritiek op West. En Dini Visser, FNP-steedlid, kin haar daar vol in vinden. Dat vertelt ze dadelijk. Maar nou eerst het waar, maar ja, jongens, Sibbele Waaier. Goedemiddag, ja, Sibbele. Ja, mag het een onsje minder zijn, zeggen we dan, hè?
1: Ja, ik ken alle kanten.
0: Ja, nou, we hebben Craig Pelle al daar in Warkum, maar die mensen die het zwit op de hassen zien, want ze toch het wordt fris. Het is helemaal net fris.
1: Nee, de zinnen. De op bij.
0: En de temperatuur is best wel heeg voor deze tijd, dacht ik.
1: Nou, ik zat hier direct eens even bijpraten daarover. Maar de zinnen inderdaad in de volle bij. Toch zorg ik nou heel even efterom.
0: Is echt goed.
1: Ik kreeg uit Heerenveen de melding van, joh, het is een weekend echt wel weer het west. Er is 40 mm van. En bij mij alleen maar, nou met de touw, ik 43 mm, dat hebben we hand. Vanmorgen betekent in Jereveen, ik na een heel iets buiken, de scharrel nog een paar buikers om, dat joeg nog 14 mm. Op stuit is de zin in de baas. Is er maar weer 14,2, een laagsem tretje, fjouwer, grauw, 14 fjouwer, is brecht een 14 in, kwaaien 14 en een heel in Jereveen 15. De zin is er volop bij. En dat bloed van Meersa, het bedroeg. Er staat een zwak ontmatige zuidenwind en die wordt vanmiddag, nou misschien nog op de kust nog vrij krachtig. Een prachtig kreeswaar.
0: Ja.
1: Ik jong.
0: Ja.
1: En kalm en rustig.
0: In de jest vakantie, beter keert net treffen.
1: Wat mooi, hè?
0: Maar is dat mooi niks, hè?
1: Morgen hebben we de gordijn eerst dicht. In de bewolking.
0: Oké.
1: Ja, het is zo dat we dus na een heldere jong komen naar Tannem en de wolking krijgen. En dat is eigenlijk de voorteken van een warmtefront. Jouwt inderdaad van het ja, grieze waar. Daar starten we morgen mooi. Er valt uit een trof wat rein. Het zal geen grote hoeveelheden wezen. De wind die stekt een beetje op. Die wordt matig ontkrijftig uit het zuidwesten. En de temperatuur, ondanks de bewolking, erin toch op naar zijn zandje graden. Want we liggen in zuivere lucht. Hoe mooi is dat, maar kleer. In de midden kan er een kniep even van de zinnen komen. En dan is het wachten op een keldfront. De passage in mijn Pibayen hebben in de tweede helft van de middag staat het nou stiert. Dan klaart het morgen weer op. En dan hebben we schijnende droge loften. En dan hebben we temperatuur s'nachts van zo'n 8 of 9 graden. Dus morgen beginnen we grijs. Maar nou en dan wat weer te giet. Let er nog even een Pibayen. En dan is het weer oer. Dan
0: ja,
1: is het weer opknap.
0: Dat keldfrontje is dan voorbij. Geven we dan weer naar de warmere temperaturen de dagen daarna?
1: Nou, ik zou haast zeggen de kwarte broek.
0: Ah, nee, toch. Ik wil het niet meer.
1: Nee, dat was het net nou. Ik zal kwaad uitlezen. Wezen komen we weer onder invloed van een hege drukgebied. En dat betekent een soort zinnen. Ik was wat bewolking, maar temperaturen van zo'n zandje rond 18 graden. Bij een zwak ontmatige zuid-zuidwestenwind. Dan moet dat zo zissen. We kennen. In de nacht is dan ik graad of tien. En als dan denkst dat we in een dag. Nee, tonsje, dan komt er nog een dag. Het hege drukgebied bloedbaas. Vanuit het westen nadert er wel een steuring. Maar dat jouwt in de eerste tonsje niks van zinnen. Letter op de dag, dan hebben we wat meer bewolking. Neemt de zuidwestenwind wat daar. Maar het bloed aan ik nog droeg en mijn 18 graden prima. En op vreed, dan krijgen we dus les van die steuring. Dan kan het tot een bui komen, neemt de wind, draait de wind weer naar het westen en kwalt het weer een beetje af. Dus eigenlijk even stellen, wens en tongetje, dat we de beste dagen van de weken. En van met je vanzelf, ik geniet je.
0: Zij is het, dankjewel Sibbele. En in onderwijs hebben we die weer.
1: Zij is het, tot dan.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Simone Scher.

0: de ondergeende zinnen. Dat wie een noemer van Gurbe Douwstra. Onderzieker Arnoud van de Ridder bracht mensen in kaart die tussen 1834 en Njontjen Zwanentrietig op het landgoed Huizenrijs werken. Huizenrijs is een adellijk herenhoes, stichtte in de Zwantjende eeuw en nauw verboen met de onlis van het omlissende Riesterbosk, dat zei Grifkinne. Zijn boek hoe het personeel van Huizenrijs verschijnde de Arune Simmer, maar de mei is de ziektocht nog net oer. Uit de streek waar komen nog heel iets nieuwe verhalen, brieven en voorwerpen binnen. En dat is waardevol, want die verhalen binnen net zomaar voorhand.
1: Ik zeg wel eens, het personeel maakt ook geschiedenis. Hè? Dat gaat vaak over de rijkelijke familie die er geweest is. En dan hoop je altijd maar dat er ook nog iets door hen is bijgehouden in een dagboekje of dat er foto's zijn. Nou, dat is er nauwelijks. Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt. En om één ding dan te noemen, we werden gebeld door iemand uit Drachten, dat hij in zijn verzameling nog een oude jurk van de Freule heeft gevonden. En die heeft hij gekregen van zijn beppe. En die heeft als naaister gewerkt op het huis. En als dank voor gedane werkzaamheden heeft zij de jurk gekregen van de Freule. En die is via generatie op generatie bij deze man terechtgekomen. Dus ja, dan heb je wel een topstuk in handen voor je werk wat je gedaan hebt. Als een soort, soort dankbaarheid toevoegt dat.
2: Maar dit verhaal kwam te let om in het boek te komen.
1: Ja, dat lukt. Dat is helaas niet gelukt. En kijk, voordat het boek uitkwam heb ik een aantal lezingen gegeven hier in Rijs. Om te kijken van kunnen we nog informatie bij elkaar halen. Nou, dat is gedeeltelijk gelukt. Maar je merkte toen het boek afgelopen zomer uitkwam dat er uit alle hoeken eigenlijk informatie tevoorschijn kwam van de jurk dan, maar ook iemand die nog zei van ik heb hier nog een oude brief van Beppe liggen. De zoektocht naar de juiste tuinontwerper in dit gebied is nog een wens om dat boven water te krijgen. Een oude gevelsteen. Er komt eigenlijk van alles boven wat ik op dit moment aan het verzamelen ben. Bijvoorbeeld, we werden gebeld door iemand die was bij het opruimen van de zolder bezig. En die kwam daar ook een boek tegen waarop staat Van Swinderen. Nou, wat daar precies in staat, dat weten we nog niet. We moeten nog naar die mensen toe. Maar dat zijn wel pareltjes waar je hoopt nog iets van informatie te vinden. Het zij over de familie zelf, het zij misschien over de personeelsleden. En dat wordt in een kleine publicatie verzameld en toegevoegd aan het grote boek.
2: En wat docht dat dan weer met jou als onderzieker?
1: Ja, daar word je blij van. Omdat het net iets meer toevoegt dan alleen maar een naam van een persoon, een geboortedatum, trouwen, overlijden en ze heeft daar gewerkt. Het voegt net iets meer menselijks toe aan de personen die we eigenlijk niet zo goed kennen.
0: Ja, Van der Ridder hopen dat de ziektocht naar familieschieren is. Ik voor het verhaal van Huizenrijs. Nee, inzichten, ja, Cel. Hij hoopt het benammen informatie te putten uit de bekende familienam uit Gaasterloon.
1: In de streek, daar wonen nog steeds veel mensen. Wiens voorouders een rol hebben gespeeld op het Huizenrijs. Als je naar Bakhuizen gaat, naar de familie Konst, Nagelhout, dat zijn grote families geweest, waarvan personeel hier op Huizenrijs heeft gewerkt. En ja, die bezitten ook nog steeds verhalen en materiaal. En ook voor mensen die misschien er wat minder mee hebben, maar misschien of een naam van een voorvader of voormoeder in het boek zien staan, dat ze denken, nou, hey, laten we eens kijken wat het voor betekent heeft. Dus het rommelt wel. Het is geen vulkaanuitbarsting, maar je merkt wel dat het boek zijn effect heeft in de streek, dat mensen ook zelf aan de slag gaan of het zelf willen gaan ontdekken wat er aan de hand is.
0: De geschiedenis dus van Huizenrijs. Het weer een bijdrage van uw collega's van Radio Spannenburg.

0: van R.E.M. weer dat. Dini Visser, steedslid voor de FNP, begreep de emoties van gewoon besiekers van de betinking van de slag bij Weins op 26 september wel. Er is een hele discussie ontstaan door de sprekers bij de betinking. Jenny Douwers en Kerst Huisman dienen der uitspraken dat lang net elke niet in bliet maar weer. Benamen de oproep van Huisman om demonstranten in AZC's te stiepen, stuiten bij gewoon in het borst. Ik Visser, steedslid voor de FNP dus, weer bij de betinking en is jeder voortgegaan. Vertelde ze juist in uw discussieprogramma Bureau de Vries.
1: Laat ik beginnen maar dat de slag bij Weins Betinkingen de organisatie een kar maken het voor een wijdwaardig programma, maar van alles erin, poëzie en muziek en mevrouw en ze willen ik het loodjaren litten maar een verskaat en ik denk dat dat op zich goed is. En het Meerskips orkest zit er zo'n een aantal jaren winnen, daar werden ze een keer bij belutsen en ja, die heeft zich denk ik heel onheimelijk gevoeld. En dat ken ik me wel iets bij in, denk ik. Ik ben zelf ook voortgegaan. Ja, ik kom er, had ik enigszins geen kom ik er graag. Omdat ik het mooi moment vind in het eer om even stil te staan bij wat we te vieren hebben, werd we aandacht voor het thema wie ik mooi, hè. Friesk is meer als taal. Het breder loeken dan alleen nog taal. Maar ik ben ik verduur omdat ik het ik weer ongemakkelijk over wat er zijn waard. En ik weet dat de mevrouw Douwers voel ik eigenlijk nog wel redelijk genuanceerd voor. Maar die rol
0: hard waan.
1: Dat moet ik zeggen. Ja, maar dat is misschien niet eerlijk. Maar want ik zie haar net zo vaak, dus dat kan ik net helemaal beoordelen. Maar die zei inderdaad, die rol op tot meer activistische houding op bepaalde gebieden. Nou ja, daar ken je wat van vinden, maar vind ik net raar. Ik bedoel, als je ergens wat veroor je wollen, zie je toch een bepaalde soort van activisme van onderop nastreven maten. Dus dat daar wie net volle mis. Maar meneer Huisman, die ging mij ik wat via de wereldpolitiek en die rol op in de

0: versie, Onheimisch Oerfieldest?
1: Ja.
0: Dat wie de enige eigenlijk?
1: Ja. Ja. Voor mij wel, ja. Ja. Dat worden, ja, goed.
0: Heeft de organisatie erop omsprutsen? Letter, ik?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het wie meer zei van, nou, ik... Hier wil ik net bij jaren.
1: Ja, nee. Die, ja, dat is meer dat ik denk van, ja, nou, dit gaat me dus volle bewaaien. En die viel ik me net prettig bij. Dus dan steert het mij vrij om voet te gaan. En ja, de meesten die ter zitten, die konden dat natuurlijk net. Dus ik snap wel dat... En dat is waar nou de opskwart oer ontzitteren. Dat die meesten dat zijn. Dat er nou al je bij heel. Ja, denk ik, ja, oké. Okay. Dat met die meesten zelf weten, toch?
0: Interessant. Dat is er, ik wist. En dat is, ja, datzelfde gevoel een beetje hier.
1: Ja, ik snap wel dat het orkest dacht van, oh, dit, je vielen wij eens net dus. Maar nee. Dat mooi. Ja.
2: En dat zei Dini Visser, stedelijk lid voor de FNP.

0: Jenna Spyro with us, my The Great Expectation.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: En wij ben ik in The Great Expectation van Maaike van der Hoek.
2: Van de goeie middie.
0: Ja, goeie middie Maaike.
2: Goeie middie Simone. Ja, het is juist verkoosje.
0: Zeker.
2: En is er weer van alles te dwalen in de provincie. Ik is er lekker op uit. Ik hoor het waarde misschien net mooi. Er is genoeg te dwan. We hebben de hele week tips voor de juist verkoosje. En dadelijk praten we met het Fries Museum, die komendel. En hoe snel naar jou te komen, want die ging mooi in bus. Gewoon de hele provincie terug.
0: Dat leuk.
2: Dus dat is hartstikke leuk om bij te wezen. En verder hebben we het over juist tips van je interieur. We zitten meer binnen. Wist je al die set van je bank of heeft al hier in hetzelfde behang van de morgen. Wat binnen de juist inspiratie tips van je interieur? Daar hebben we dadelijk gehoord en daar wil ik ook denken linken.
0: Oké, dus
2: Hoe huizen.
0: Ja.
2: Smoek misschien, lekker binnen zitten. Betink wat leuks ermee.
0: Ja, komt goed. Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie middag en een soort plezier. Bye Maaike, doeg.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
1: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar.

0: makkelijker dan je denkt. Kijk op zondag.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook verzorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing, zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
2: Het weer nog. Het wordt een mooie nazomerdag met veel zon. Lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit. Dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep
1: Zilt. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is.

0: In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen en totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert.

0: De elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

like a dream where you will be. You're on your way.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: De wijde omgeving is in een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Alsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne

0: is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: In onderwijs omdenken voor het al suïcides op het spoor. Ja, en dat krijg ik in het landelijke nijs. Dat had grote impact. En daarom is nou die campagne om het al zelfsderingen naar onder te krijgen. En we zoeken ik nog naar de landbouw. Want eten van dichtbij, dat is wichtig.
2: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en viern met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Onderwijs.
5: Mij Simone Scheffer.

0: Mark Amber, wie dat is, my We Belong Together. Het vierde iepener van deze onderwijs.
1: Van jou en ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Het is haast 4 minuten over jou. Een goeiemiddag. Welkom bij dit onderwijs van 12 oktober. De dag dat Frisius MC waskaagde dat de toename van het aantal kankerdiagnoses gevolgen hebben zullen.
3: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt.
0: En dat de strontrace in Warkemuut aanzet is. En dat is voor gewoon het werken.
4: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht dat het gaat lekker koeltjes worden, maar nee.
0: Ja, en werknemers van Huizen Rij zien het vlienen een gezicht kriegen hebben.
5: Dus je moet het hebben van materiaal wat uit de streek naar je toe komt.
0: En op deze dag binnen we er mijn onderwijs van Fjaurenshuis, mijn muziek Nijs en Achtergroen. Dadelijk zonder oren omtinken voor het tal suicides op het spoor. Dat mat weer ombracht worden. En we praten met Sjoerd Hofsteus, landbouwspecialist, over de Friese Voedselalliantie. Maar nu is het waar in het kwad. Mijn Sibbelenwaaier, goeiemiddag Sibbelen.
6: Goeiemiddag. Vanmiddag en jong is troeg, maar flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is matig in het binnenland, op de Islamar en op het water de tien vrij krachtig. In de rin van de nacht, dan nemen de bewolking, volgen troeg wat rein of een bui. Daarbij zakken de temperatuur naar minimaal 10 graden. Morgen is er een soort bewolking en valt er uit en troeg wat rein. Is die de matige onderkust soms vrij en soms krachtige zuidwestenwind. In de rin van de midden valt er dan nog enkele buien. Met maximaal 10 graden is het aan de 70 kant. Meer hoe het waar. Oor jaloeren.
0: Om Jelve Vieven is dat. Dankjewel, Sibla. Ja, intussen is het size en hele minuut hoe fjouweren. De spoorsector is goed uiteenzetten met de campagne Levens tot Stilstand. Dit in gewerking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Jaarlijks sterren haast 200 mensen trog zelfdering op het spoor. En een derde pad ervan is jonger als 30 jaar. Met de campagne willen de initiatiefnemers haar inzetten om zelfdering op het spoor voor te komen. Ik praat erover verder met Nikki Smit. Zij is wetvierder van Arriva. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Ja, die campagne, hoe zocht die er uit?
7: Nou, die zocht er vooral uit door een film die we maken, hè? Of film, maar filmkut. Waarin onder andere mijnwerkers van het spoor litten zien wat voor impact het ik op hun leven had als het mijn meisje.
0: Ja, en van de mooie video officiële aardraap in Utrecht. Ik heb zelf ooit heel lang Lienes een keer trouwens een documentaire daar hoe je die was heel indrukwekkend hoe de impact. Maar van de mooie wie er ik een machinist van Arriva, hè, mijn persoonlijk verhaal. Wat wie zien boodschap?
7: Ja, zien boodschap wie eigenlijk dat er het mooi vond om te zien dat onder collega's in ieder geval zit er geen taboe op het onderwerp. Er is net een soort macho cultuur van je hebt het net hoe mijn naam. Dus en de ernst is ook wel heel duidelijk. Als je dit mijn mindje als machinist, dan weten ze van elkaar, oh, we moeten even extra goed weer om diegene te denken.
0: En hoe doe je dat?
7: Ja, dat is lastig, want iedereen gaat er oors mij om. Dus wat ik zei, het is heel belangrijk dat die eerste dagen iemand goed in de gaten houdt. Ze die in praten heel makkelijk oor en de oor net. Dus wij hebben ook een team van collega's die zich daarover ontfermt. Daarnaast krijg ik externe hulp, specialistische hulp onboden. En ze willen altijd sowieso de eerste dag nadat ze het mijn meisje vrijstelt van werk. Dat ze in ieder geval even kunnen bekomen. Ja, en daarna is het maar krek ja, wat iemand onjouwt en onkin. Ja. En daar is kaart weer wel bij.
0: Ja, blijkt dus dat alle zelfsderingen in Trostnees aan 134 mensen rijtje. Dat klinkt absurd eigenlijk, als een heel soort. Waar ben dat dan?
7: Nou ja, dat is natuurlijk de nijbesteen van slachtoffer op het eerste plak. Maar inderdaad, nou ja, uw nijwerkers, dus de machinist of de steward op de trein. Maar ook de meesten van ProRail, die vervolgens op het spoor bezig gaan. Om te zorgen dat de dienstregeling weer hervat worden kan. En die heb ik met familie en omstanders. Of het gebeurt op een droog plak, dan ben ik natuurlijk meestal niet het sjugge gebeuren. Dus ja, dan giet het erop. Maar het aantal mensen wat het mij maakt.
0: Ja. De campagne richt het hem ik op help. Hoe zocht dat eruit? Want er zijn natuurlijk al een heel soort campagnes vanuit verschate hoeken. Hoe zocht die van Jim er dan uit?
7: Ja, wij vielden inderdaad als spoorzetter de behoefte om hier specifiek aandacht voor te halen. Nou, wat ik al vertelde, omdat het ook op ons leeftijd ons een enorme impact had. We werken daarin samen met Ian in Trij, die natuurlijk heel erg gespecialiseerd binnen. En eigenlijk was just het onderzoek is, op mensen weer maar over praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ook, of met je mentale gezondheid iets speelt, jou een inbreng, maar dat niet alleen nog, maar sjug ik naar me kwam erom. Dus als je merkt dat iemand in om jou in wat stiller is, of nou, kijk wat onze zoos, stel de vraag, hoe gaat het mij die? En dat kan soms, die inbreng is soms zo belangrijk, dat mensen vinden dat ze ergens te lonen kunnen.
0: Want zoals je in het plan hebt, je kan net alles maar stekken aanzetten, toch? Of binder wel fysieke maatregelen te dwaan?
7: Ja, we hadden oude jaren hebben daar met name op inzetten als sector. Dus ik weet niet, het was de kist, maar de stem was van die buurten bij de oergang van hersenverhaal ik lustrie. Daar zit ik het nummer van in Traaien. Inderdaad, sommige oergangen werden geen auto's en zou het hinnen met het binnen na het uitzetten met hekken. Dus de bimbel fysieke maatregelen. Maar ja, we hekplakken, we hebben machinaal letterlijk over het spoor heen gaan, maar verkeerd. Dus ja, net alles is inderdaad auto zetten.
0: Nee, en daar ben ik misschien wel vies te volle voor. Wat ik zelf nog wel, wat mij wel dwaande hoort, er binnen natuurlijk altijd trajecten dat het vaker gebeurt als oren. Wat gebeurt er eigenlijk binnen machinisten die altijd hetzelfde traject doorgaan, dus ik een heger risico heb om mijzelfzering in onrijden rekking te komen?
7: Dat valt op zich wel ta. Het is helaas dus wel zo dat het onderdeel is van hun opleiding bijvoorbeeld. Want ja, het is helaas nog steeds wel inherent aan hun beroep. De ene maken het wel vaker mij als de oor. Maar ja, de hulp die we vervolgens bieden, daar spitst het wel op ta. Dat we dat steeds beter doorgaan, steeds specifieker en ja... Het liefst gaan we dan naar een takkomst waar het net weer onderdeel is van hun werk. En tot die tijd proberen we zo vol mogelijk hulp te bieden.
0: Daar wens ik hem een heel goed succes mee. Dankjewel voor de uitlis over dit toch dreige verhaal.
7: Dankjewel.
0: Doch. Denk je aan zelfsdering of hij het dreig? Het helpt om er oer te praten. Neem dan contact op via www.113.nl. Voor de duidelijkheid www.113.nl.

0: Ja, dat zeg ik altijd, maar het slag het helaas net altijd. It's got to be perfect, weer dat. Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Eten uit de regio op uw bad. Dat is logisch, zoen je ze. Goeie mietje, Sjoerd Hofstee.
2: Ja, goeie
0: mietje. Oh ja, ik moet die microfoon aan je bezetten. Ja, ja, daar
2: ben ik. Daar ben ik? Ja, ja, ja. Nou, goeie
0: dat
2: mietje.
0: Klinkt logisch. Aardoende wieken, dat wie de wieken van ons eten. Week van ons eten. In deze wieken, waar het op verskate wiezen stilstien en aandacht vregen daarvoor. Door bist onder oren bij de startgeekomsten West voor de Frieske Voedselalliantie. Dat klinkt heel gewichtig en super activistisch. Een geerwerking tussen oerhietboeren en kennisinstellingen om lokale productie en consumptie te stimuleren en boeren in de kwattenketen beter te stiepen. Maar wat moeten we onder die kwattenketen eigenlijk verstaan, Sjoerd?
2: Ja, nou, ik weet net krek wat er in de dikke vandalen stiet wat betreft de korte keten. Maar het komt erop del dat boeren haar producten zelfs verwerken als verwerkjelitten en dan direct onder consument verkeerp je. In bijgelijks een boerderijwinkel op haar heem als ingeerwerken maar een lokaal verkeerpunt. Dus bijgelijks een melkveehouder die cheese als yoghurt van zijn melken maakt en dit deals on huis verkeert. Als hetzelfde geldt voor iemand die groente teelt en dat aan een man probeert te brengen.
0: Ja, ja, die skekels van gruttenverwerkers en supermerken die binden dus tussen uithellen. Dat maakt het kwad en krachtig.
2: Nou ja, en er binnen inderdaad minder skekels die ertussen zitten. En de supermerk kan trouwens eventueel hierin nog wel een rol spelen. Kom ik Sanne wel even op. Maar het idee is dat het product herkenbaar is omdat het van dichtbij komt. En de consument had er meer binding mee, als kind dat in elk geval meer en beter opbouwen. En de boer, als het goed is, had er meer marge van oer.
0: Nou ja, dat liek het meer dan ik, want we hoeven minder mensen om te vertellen, toch?
2: Ja, dat is het idee erbij.
0: Ja. Nou ja, eten uit je eigen regio, ik zei het jij er al, dat klinkt hier logisch. De boer in de buurt produceert het, wij eten het op. Het is vertrouwd, het had een lege voetafdruk, zeg maar. Het klinkt logisch, maar het gebeurt natuurlijk nog vierstens te min. Of dat is een waardeoordeel, maar het gebeurt nog net zo volle. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een logische vraag, maar het antwoord is eigenlijk best complex. Hmm. In de zin dat er meerdere redenen van binnen. Een van die redenen is dat mensen kiezen voor comfort. En ze gaan naar de supermerk, waar ze alles krijgen en keerpje kennen en willen dan net ik nog tijd steken in een pad van haar boodschappen op een orenlocatie te dwaan.
0: Nou ja, en het is vaak boetende stad en...
2: Ja. Inderdaad, het is vaak op een orenlocatie, vaak ik boeten gruttere plakken, inderdaad. Nou ja, en die supermerk, die handelt via haar kanaal, maar de hele vrouw indirect maar dus. En dus komen die producten ik van de hele vrouw. En dat is net per se dus malken, jippels of wat dan ik maar, grinten, louter uit Friesland.
0: Ja, maar had die supermerken dan die lokale producten uit de kwattenketen net omdat ze de inkeep te duur vinden? Of zetten ze in op de meest lege inkeep, daarom krijgen die lokale producten misschien geen kans?
2: Nou, van een pad kloppen dat denk ik wel. He, een supermarkt is een commercieel bedrijf en wol en mat zelfs. He, ik wat winst draaien. Daarom zorgen ze scherp naar hoe zij marge draaien kunnen. Nou, lokaal inkeepje, vaak in litsere hoeveelheden, is vaak duurder en daarom lastiger om marge te maken. Maar wat ik speel, is die krekneemde hoeveelheden. En net alleen voor de supermarkt, maar ook voor de boer die zelfs bij Galixie malken als griente dat een product kleermaakt. Als hij of zij dat via de supermarkt verkeert, is het heel lastig als er de ene week bijgelijks 10 sisjes verkocht worden en de andere week 400.
0: Ja.
2: En als er meer verkocht worden, kun je net altijd alle minuut maar vast product wel leveren. En als er minder verkocht wordt, ja, dan gaat dat fut, dan wordt het fut smitten en dan is alle winst ik fut weer. Is eigenlijk fut.
0: Ja.
2: Nou, en de boer. He, wil de boer die van de korte keten produceert het ook meer consumenten beter bereiken, ja, dan is die geerwerking van de supermarkt vaak wel nodig, als in elk geval een pre. Maar dat is nog net per vast zo eenvoudig.
0: En daarom hebben wij nou de Frieske Voedselalliantie, want wij begrepen dat die dat God nou liet zijn maatje zullen.
2: Nou, onder oren wol, denk ik dat ze dat besiekje willen. He. Troch krachtenbundeling zouden we dat aannemen. He. Hopen boeren en de oerhiet en oorinstellingen die hier om werken meer en betere stappen te zetten. Op zo'n wijze dat meer mensen bewust binnen van wat voor eten je kip en waar wij. En de boer in de buurt onderhoudt immers ook het loonskip en past bijgelijks op de groeidevoegels. Als je met kipje van Sinus haar producten daarom een bijdrage leveren kunnen, dan neem je als burger en consument ook een stukje verantwoordelijkheid. Maar vanzelfs is de van die bewustwording wel wat meer nodig. Tocht wordt om sterk in te zetten op educatie. He? In het klaslokaal, om een beetje te laten waar het eten waar komt, hoe het produceren wordt, wat de boer daarvoor doen moet. En ook bijgelijks hoe je dat eten dan in kleermaatje kunnen. En dan net één keer in het jaar, maar volle vaker. Nou, zodat jonge mensen er ook meer mee opgroeien. Iets wat onze generaties de laatste jaren misschien wel wat ongroeid binnen.
0: Ja, wees. Nou, dat is een nobel stribje. Ik begreep dat is een voedselalliantie oud-minister Piet Adema zelf strikt had als voorzitter. Ze lezen dus gewicht in de schaal, maar toch nog even hoe dat lokale produceren en dat ik te consumeren. Is het ik net zo dat producten die het lokaal produceren worden vaak duurder binnen, omdat er daarom een protomeesken het net keepje.
2: Ja, best vaak is de prijs wel wat heger, ja, omdat de lokale boer net de vadion van grootschalige verwerking benutten kan en alle risico's van het bijgelijks een tijdelijk oerschot zelfs dragen moet. En dat zal grif van een deal van de consumenten een van de redenen wijzen waarom het ja, deze producten net keepje. Zelfs denk ik dat het minstens zo volle zit in het gemak. He, wij binnen volslooien wend rekken om alles op één plakje in uw karken te laden. Of zelfs thuis bezwaar te litten. Ja, dat trobrek je net samen.
0: Nee, dus werk gewoon de winkel voor die Friese Voedselalliantie. Er zijn nog wel wat uitdagingjes op het meet van de economische wetten en het gemak dat mensen onwend binnen. Maar dus ik op het meet van educatie.
2: Ja, inderdaad. En daarmee wil ik nog graag één puntje taaien, Simone. De startgeerkomsten van de Friese Voedselalliantie. Net activistisch trouwens, denk ik, ja.
0: Het klinkt zo activistisch.
2: Ja, precies. Dat is het hard best. Maar dat vond plak in het Friese Loonbouwmuseum in Lauwertje. En daarin zo'n verliende wieken ook een prachtige dubbele expositie over de productie van ons voedsel en hoe we daar maalkoor op deze wereld alle moelen ik vullen kunnen. En van alle kanten belachten en met schitterende foto's erbij. Ik mooi eens geen reclame maatje, maar Els die zich wel eens boegt over de vraag hoe het mat en komt met ons voedselsysteem en Friese boeren. En dat binnen leuk een heel protte meesken, soms mooi dat in ieder geval leuwen. Ja, die riet ik aan om in de komende weken als man deze expositie echt te bezieken.
0: Ja, nou dat nemen we ter harte. Het is juist vakantie, dus alle tijd om dat te doen. En soms is gemak net de beste waai, hè. De snelste, de kwadste route is net altijd de mooiste.
2: Bewustwording, hè.
0: Zo is het. Dank je wel, Sjoerd, voor deze mooie uitlis.
2: Montje.

0: The Chorus win dat My Would You Be Happier. Dadelijk dan krijgen we het Nijs uit de provincie. En dat wordt dan gebracht door Nienke Tunstra.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Der hoe geht's aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Morgen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
6: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zoals oma altijd zei. Stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Nou, als ik nog een peertel wacht ze, is het exact 11:05, dus heegste tijd voor Nienke Tunstra, die er ook klaar voor zit.
11: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
12: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Vat Elsen.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Onderwijs.
15: Bij Simone Scheffer.
0: Het is 1 minuut oer 11:05. Heegste tijd voor het Nijs uit de provincie Mai Nienke Tunstra.
16: Ja, Jamal Omafa van SC Cambuur komt dit seizoen net meer in actie. De 22-jarige onvierder had een blessure aan zijn haxine, ofwel de Achillespees. De verdediger Higier Juster in de wedstrijd zijn pek zwolle naar de groen. En hij onderzoek die bleek dat zijn haxine asquat is. Nefs Cambuur is hij intussen succesvol opereren. En voor de Baby Loss Awareness Week deze week hebben Santje en Ardus Maaiskreun aan het boek Geboren in Stilte. Nienke en Erwin uit Skenegautum deel haar verhaal ek in het boek om te zwaaien over de stilbinnen poppen te trobrekken. Ek om het verlies vaak net zichtbaar is voor de boetenraad. Het Friese peer verleert haar dochter Riks na haast 26 weken zwangerschap. En Sander Arends en zijn maat Luke Johnson binnen de net inslagen om de kwartfinale van het ATP-toernooi in Shanghai te helpen. In de achtste finale tennis had het duo in twee sets verlengd. Eerder dit toernooi wist de Vries en zijn Engelse maat nog de win van Marcelo Melo en Alexander Zverev. Zverev stiet zo'n juut eerste op de wranglist. En oud-shottrekker Sjinke Knecht van Bantegie is een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van het survivalprogramma Expeditie Robinson. In het RTL-programma bezoek je de bekende Nederlanders en Vlamingen te Oerlibien op een eiland in Maleisië. Daarbij spelen ze allerhande spullen. Daarna stemmen ze hield hij een kandidaat voor. En voor wat Knecht graag zijn wil, het wordt van 1 november al uitstuurd.
0: Dankjewel. Dat is er nog even in.
17: Ja, leuk, nog mooi het.
0: Ja, nog een keer?
17: Ja.
0: Mooi. Ik heb die woorden horen weer. Dankjewel.
18: Onderwijs.
19: Bij Simone Scheffer.
20: Alles wat te spelen. Om Rob Friesland.
0: Haast schoot Roelof de Vries aan, want er is weer een sportcast. We zijn heel benieuwd wat erin zit. Maar nou is het waar, mooi Sibbele Waaier. Goeiemiddje, Sibbele.
21: Goeiemiddje, Simone.
0: Nou, vertel, hoe staan we ervoor?
21: Nou, geweldig.
0: Ja.
21: Ja, ik krijg hier een waarnemer die zei: een bakje koffieboten drinken, 15 hele graad, wat wil het meest naar meer op 12 oktober? Jereveen, zegt je, kom maar in. Bakkeveen, zegt je, kom maar in. Halderwijk, 15,2. Isbrechten, 15 zon en grauw, zegt je graad. Dat is eigenlijk de temperatuur. Die we verwachten in. En als we nou boet naar boet, ik krijg nog even in de waas, jongen. De zinnen.
0: Ja, ik zus kaart en zinnen.
21: Sjo, ja. Heel goed. En er is wat hege bewolking. En er staat een zonnig windje uit het zuiden. En de temperatuur die leidt nou om die 16 graden. Nou, jong, horen we mooi helder waar eerst. En ik ene waar, jong, komt er wat hege bewolking, maar dat is al zuster. En als het dan allemaal lezen, jong, dan begint het langzaam wat te rijden. Is er meer bewolking en hebben een temperatuur van 10,5 graden. Dat is dus aanmerkelijk minder fris dan de oude aan de nacht. En ja, die steuring daar hebben we morgen niet meer te krijgen.
0: Hoe let met de Colbert van die dan?
21: Nou, dat zou ik maar net. Dat moet ik maar net bepalen. Als ik daar nee, morgen in, dan weet ik het net.
0: Nou, dan monier.
21: Monier, nou, wij beginnen morgen met een soort bewolking. En nou en dan wat stoorrein. Ik droeg een periode, dus net totale verruimde dag. En daarbij, het voordeel is, we komen in dezelfde loft en dan hebben we zandje graden als de max. Nou, in de midje, dan hebben we een kniepeeg van de zinnen en dan is het wachtje op een front. En achter dat front zit we wel koelere lucht en dat front brengt, u ziet in de tweede helft van de midje, enkele buien. Maar gelukkig wordt het dat net al te lang, want dan is morgen weer droeg, klettert het weer op. En dan krijgen we eens op, maatje, van een rustige nacht, waarbij het ook wel het naar 800 graden.
0: En dan de dagen erna, horen we het mooie waar dan weer?
21: Ja, is ik volmondig. Wij zien, dan hebben we bezieden van een hege drukgebied. Die schadelt nu zijn jouwing richting het midden van Europa. Het is rustig waar bij een zwak ontmatige zuidwestenwind. Een graad of zandje, misschien wel achtje. Prima waar. Op tongensje horen we dat zeker feest. Dan heb ik mooi waar. Een wel eens wat hege bewolking, middelbare bewolking. Maar de zinnen die zelden geregeld erin schieten. Waarbij de temperatuur wellicht nog eens een poging doen om naar de 18 graden te gaan. Let er op tongensje. Dan merken we langzaam vanuit het westen dat er weer een steuring komende waai is. Dat is wat meer bewolking en wat onlokkende zuidwestenwind. En dat is eigenlijk de oudraap voor een vreed waarbij we nog met zinnen beginnen. Maar eindigen met rijweer of een paar buien. Maar goed, Safir is nog lang net.
0: Nee, en zolang wat het mooi is, is het mooi.
21: Geniet je ervan.
0: Zij is het. Dankjewel, Sibbele.
21: Graag gedaan.

0: Via Peter Frampton, Baby I Love Your Way. Daarvoor Marcel en Lieve Smit, my, dat mooie Nijenoemer, Mien Libben, dat Bisto.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, de televisietip is in dit geval de sportcast. Roelof de Vries, die weer de presentator doet.
3: Ja,
0: hey,
3: collega Arie zit in Napoli.
0: In Napoli?
3: Wie is erbij?
0: Is hij ook naar de voetbal?
3: Napoli Frosinone, gaat hij zoen.
0: Oh ja?
3: Ik denk dat het net als Frosinone uitspreekt.
0: Nee, dat heb ik geen idee.
3: Nee, van 0 volgt van Napoli. Maar nee, wij nemen het gewoon even door. Ik, collega Andor, is er net bij. Dus collega's Geert van Tuin en Willem van Meldvold zien er maar een
0: revolutie.
3: Want ja, ik dacht, we nemen het ook gewoon door van die twee. En we hier Maas Willemsen.
0: Nou ja, zeg.
3: Ja, de pakers is er van Bas de Gooi Fortman.
0: Ja.
3: Gaai Fortman, sorry.
0: Bas de Gaai Fortman.
3: Kist die?
0: Ik ken Bas de Gaai Fortman nog.
3: Hij stond op mijn stem vroeger.
0: Ik, zelfs de height van Bas de Gaai Fortman weet ik mij nog te herinneren.
3: Ja, die zijn oerpaken.
0: Dat weet ik, een politicus.
3: Ja, dat is wel grappig. Hij had zijn oerpaken en paken hebben vroeger in de politiek zitten. Zijn oerpaken is zelfs Friese premier geweest. En Maas Willemsen praat soms tegen ik als een politicus.
0: Oh ja.
3: Dat weet ik net of dit een onbeveling is van een podcast. Nou, maar ik
0: nou, die de Fortman wint, nou, dat wint gewoon uitsprutse figuren.
3: Ja, die wie van de PPR vroeger.
0: Ja,
3: de voorganger van, een van de voorgangers van GroenLinks.
0: Ja, zeker. Ze zit net aan de rechterkant van het spectrum.
3: Nee, dat klopt.
0: Hoe zit dat met Maas Willemsen?
3: Ja, daar had ik wel een beetje ongehoord. Ik hier onder oren wel een grappige quote van Sam Kersten. Die zei van, het is net een wandelend woordenboek soms.
0: Oh, ja.
3: Maas Willemsen, we praten een soort oer politiek in de selectie bij Jereveen.
0: Oh, wat grappig. Dat vind ik dan wel leuk om te weten.
3: Nou ja, daar houden we dus over. Hij vertelde dat Sam Kersten zei dan, ik zit aan de ene kant van het spectrum en Maas aan de andere kant van het spectrum. Oh. En toen zei Maas van, welke kant van het spectrum zit jij dan? Nou, dat mogen de kijkers zelf bepalen.
0: Oh ja.
3: Had je al een idee?
0: Ja, dan Michael nemen dat hij echt wel op zijn paken liekert.
3: Ja, dat is wel een beetje het geval, denk ik. Ja, ja. Nee, maar het is wel heel interessant om hem eens een keer wat langer op tafel te hebben. En dan is ik een goede voetballer. En daar hebben we natuurlijk een koer.
0: Oh, hem ik een voetbal.
3: Oh,
0: nou, dan jek je me nou bij dit al.
3: Hoe is dat leven net hoor? Okay.
0: Oh. Maar vertel.
3: Nee, hij zou natuurlijk Freet Flan van PSV, maar zien gewoon winnen matten.
0: Ja, want ze spelen goed.
3: Ja, heel goed zelfs. En daar reageert Maasik op van Berluidmoor dat ze hem nu uiteindelijk net pakten. Ze reageerden het wie de wieken van de skinsochter.
0: Oh ja.
3: Maar het wie net echt de wieken van de skinsochter.
0: Nee.
3: Dat is wie een heel soort flaters dus wieken.
0: Okay.
3: En onder oren Freet de Jong, ik daar gaan we het eventjes over. Want hier over Bispo nou reert hebben maat, ja of nee. Hier is Sam Kersten misschien wel. Wie de Trobrits, maar de keeper. De hurltraining van Bobbel. Nou, dat ben al je momenten waar we toe hè. En we hadden natuurlijk wat Jereveen Flair. Maar wat ik ook kan doen. Wat kan doen? Pak je de twaalfde winning van dit seizoen. Zit dan maar één puntje achter je vingen.
0: Doet je toch ik deugd.
3: Ja, en mooi voor Johan Platik. Ja. Die natuurlijk heel dreig begonnen is om dit seizoen. Waar ik een update over de toch wel zwierde blessure van Amova. Dat is treurig. We hebben een mystery guest. Hele leuke mystery guest. Een Friese voetballer. En de voetbal nou in Portugal. Dat vertel ik lekker niks. En Thomas geen antwoord. Ja, wist het al net.
0: Ik weet het al net. Nee, daarom. Nee. Ik zit niet aan het missen in de voetbal.
3: Want dit is misschien wel een leuk teaser van de meeste. Dus een Friese voetballer in Portugal.
0: Ja. Ja.
3: Leuk, hè?
0: Dat, ja. Hoe let?
3: Nou, ik krijg alleen mijn opnames. Dus ik ben nou heel hut bezig om hem op Spotify te krijgen.
0: Ja, want eigenlijk stoort mij dit. Exact.
3: Ja, stipt, hè?
0: Stipt.
3: Jel wachten. Op televisie. Maar denk net de podcast, hè? Zit, hoe denk ik, een liedje ook wel online.
0: De podcast die dan online.
3: Ja.
0: Maar Roelof de Vries als presentator.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou, dat zou je het zijn van... Was er hege verwachtingen bij?
0: Ja, ik verwacht je hege kwaliteit.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik hou die van duim. Mooi.
0: Doei.
3: Doei.

Kenny Rogers en Jeanne, het stemlood van Dolly Parton, Islands in the Stream. Ik heb nog even een televisietipje, want de Friese vlogger die is Joen Wertheschen. Joert helpt Eduard, de Friese vlogger, bij de inbreng van kringloopwinkel De Estafette. Te Gerrimai Robert, de kunstkenner van de winkel, bezocht hij wat er al hier binnenkomt. Van een surround set rond een tekening uit Nieuwtje 4 Zondag. Maar als de treien auto's tagli komen, kan hij het dan wel bijpoortje. Dat is alweer te zien in de Friese vlogger.

0: Ja, Jan, dat gitaarloert vanzelfs wel van Santana. Hij deed dat tegen mij Michelle Bruns, The Game of Love. En dat wie ik het lessen noemen, dat we draaien voor 4 uur, dadelijk het 2e uur van onderwijs. Mij onder oren omtinken voor de strontrace, want Warkum en Warmond en ik Amsterdam steen jou daarvan in het teken. De komende dagen varen ze naar de oorkant van de IJsselmar, de Oude Zuiderzee. Dat en oorzaken dadelijk naar het Nijs.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
4: Ja, wat zeiden ze hier dan?
3: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord.

0: Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk zien het twadde hoeren van Onderwijs. Hier hebben we wat de jonge onderzieker die de Next Gen Award van Jelte de Haan's Legacy won had. Maar dat Jelte waanzin. En we zorgen nog even bij de strandrace die het Jout weer uiteindzet is.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strijdig hier, product.frl, trachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
3: Drommeesje maar in beëinding.
4: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, trachten.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
6: Onderwijs.
7: Maar Simone Scheffer.

0: Wim Diepener van deze 12e uur van Onderwijs. My Over My Shoulder.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Simone Scheffer.
0: Het is exact 12 minuten nog 4 en welkom bij de 12e uur van Onderwijs van 12 oktober. De dag dat de spoorsector uiteindzetten is met een campagne Levens tot Stilstand. Dit in gewerking met de 113 zelfmoordprovincie.
3: We schuiven vooral uit terug aan een film die we maken, hè, waarin onder andere mijnwerkers van het spoor dit is Shem of voor impact het ik op hun leven had als het mijn meisje.
0: En ik, dat landbouwspecialist Stuart Hostee, een boogde hoe het eten uit de regio op is wat.
4: Er zijn inderdaad minder skekels die ertussen zitten. Hè? De supermerk kan trouwens eventueel hierin nog wel een rol spelen. Maar het idee is dat het product herkenbaar is omdat het van dichtbij komt.
0: En Rik Zwettensteert intensieve inspecties docht op de Bregen in Friesland.
5: Als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen. Maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
0: En op deze dag binnen we er nog een uur lang met muziek. Nijs en Achtergroen, dadelijk zonder oren. De winnaar van de Next Gen Award van Yalta's Legacy. En we schakelen je met Oekraïne, dat Hope for Ukraine bloembollen brengt. Maar ik weer helpt mij opbouwen. Maar nu is het waar in het kwad, mijn Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
6: Goeiemiddag. Van Midje en Jon is troeg, maar flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is matig in het Binnenland, op de Islamar en op het Waard de Tien vrij krachtig. In de rin van de nacht, dan immer een bewolking, volgen troeg wat rein of een bui. Daarbij zakken de temperatuur naar minimaal 10 graden. Morgen is er een soort bewolking en valt er uit en troeg wat rein. Is die de matige onderkust soms vrij en soms krachtige zuidwestenwind. In de rin van de Midje valt er dan nog enkele buien. Met maximaal 10 graden. Is het aan de zevende kant. Meer hoor het waar. Oren ja, oren.
0: Justermiddag stierde Harmonie Hielendal in het teken van de Nijlitterskip van Lietse Jelte. Het zwantje van Hein en Sanne de Haan uit Liauwet stoor jedde dit hier aan een metabole ziekte. Jelte wie het boegbeeld van de series Request Actie voor metabole ziekten. En juster weer de première van de documentaire over Jelte zien Westerman. Maar ik de uitrekking van de Next Gen Award voor een jonge onderzieker naar metabole ziekten. En de winnaar wie Imre Scheen. Die werkt bij het UMC in Utrecht. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
0: Gefeliciteerd.
7: Ja, dank u wel. Ja. Ja, leuk dat ik even aansluit in de uitzending.
0: Ja, ja. Ja, nou, het is natuurlijk ook wel bijzonder, want hoeveel geld krijg je tot je beschikking?
7: Ja, 3,5 ton, dus 350.000 euro. Dat is niet niks, nee.
0: Ja, en je was er gisteren bij, neem ik aan.
7: Zeker, ja.
0: Hoe bijzonder was dat voor je?
7: Nou, het was sowieso was het heel bijzonder om zo'n groot bedrag voor onderzoek te krijgen. Maar het was ook wel binnen dit soort uitreikingen. Het is überhaupt de eerste grote beurs die je krijgt. Maar was het ook wel een hele bijzondere dag, omdat het zo direct gekoppeld was aan het leven van Jelte en de documentaire. Waardoor het de verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van de noodzaak van beter behandeling zo duidelijk voelbaar was in die hele zaal. Dat het anders dan dat je een mailtje krijgt van je bent het wel of niet geworden. Dit was ja. Wel een, dit ga je niet vergeten.
0: Er zit dus verbinding.
7: Ja, heel duidelijk.
0: Ja, heel duidelijk. Ja. Want je hebt de documentaire gezien, neem ik aan.
7: Ja, ja, daar begon de middag mee inderdaad.
0: Ja, ja. En kende je Jelte al van die actie?
7: Ja, nee, eigenlijk sinds de Serious Request ken ik niet persoonlijk, maar wel als als
0: we leefden mee, zeg maar.
7: En het gezin, dus hij en Sander is zo zichtbaar. Dit hebben omgebogen naar iets een positieve beweging. Dat verhaal, ja. dat kende ik al. Ja.
0: Ja, je zegt van het geeft een grote verantwoordelijkheid eigenlijk, hè? Zeker omdat het gaat om kinderen ook. Kun je me vertellen wat je met dat geld gaat doen? Wat ga je onderzoeken? Kun je dat al vertellen?
7: Ja, ik kan het wel proberen te schetsen. Nee, dat is waarvoor het belangrijk om te begrijpen dat eigenlijk al die metabole ziekten een erfelijke oorzaak hebben. Dus het gaat om spelfouten in het DNA. En mijn onderzoek, ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat richt zich erop om met gereedschap die spelfout in het DNA, dus eigenlijk de kernoorzaak van al die metabole ziekten, om die aan te pakken. En het mooie is dat je dan dus niet voor iedere metabole ziekte een apart medicijn moet maken, maar eigenlijk dezelfde aanpak voor al die verschillende ziekten kan proberen toe te passen. Namelijk het soort van corrigeren van de spelfout in het DNA. En dat is nu in de Verenigde Staten, is dat voor een eerste patiënt met dus gereedschap wat zo'n spelfout kan corrigeren, is dat al gedaan in 2025. En deze beurs die wil ik eigenlijk gaan gebruiken om diezelfde methode voor veel meer verschillende spelfouten, want het gaat eigenlijk om duizenden verschillende spelfouten die metabole ziekte kunnen veroorzaken, te kijken of diezelfde methode ook geschikt is voor al die spelfouten. En ik weet al wel dat het niet het antwoord gaat zijn dat het 100% geschikt is, maar echt wel, zeg maar, een derde tot de helft ga je waarschijnlijk wel vinden dat het min of meer ervoor geschikt is. En dan is de volgende stap, dat wil ik in dit onderzoek gaan doen met een soort van creatieve methode, dat het wel betaalbaar blijft. Want eigenlijk, ja, om voor iedere spelfout een eigen onderzoekstraject op te zetten, dat is gewoon veel te duur. Dus met de creatieve methode willen we in zowel cellen, maar ook in de levers van muizen gaan kijken welke van al die spelfouten, ja, met een goede kans gerepareerd kunnen worden. En dat met een soort van database met mensen en artsen delen. En dan is natuurlijk de volgende stap om het ook echt tot een therapie te ontwikkelen. Maar dit onderzoek bouwt wel een soort van recept voor hoe je dat dan moet doen.
0: Ja, het klinkt ongelooflijk ingewikkeld. En,
7: ja, sorry. Ik kan het makkelijker ook niet maken.
0: Nee.
7: Het gaat echt om de erfelijke, dus de DNA-fout oplossen.
0: Ja,
7: daar
0: nou,
7: de kern van de ziektes aanpakken.
0: Nou klinkt €350.000 voor de meeste mensen thuis, denk ik, en voor mij ook wel als heel veel geld. Maar ik weet ook, €350.000 is bij dit soort onderzoeken zomaar op, toch?
7: Ja en nee. Ik denk wel dat het een, nou ja, het is in ieder geval genoeg geld voor een aantal jaren aan onderzoek. En dat is, denk ik, dat het wel een slimme besteding is van het geld. Ik ben natuurlijk wel misschien een beetje bevoordeeld, maar daar ben ik echt wel van overtuigd ook. Omdat we dus voor heel veel verschillende fouten, dus heel veel verschillende metabole ziekten, het in één keer kunnen uitzoeken. Dus dat het niet op één mutatie of één spelfout richten, maar op heel veel verschillende. En daarmee ook wel goed aansluiten bij wat MetaKids voor ogen heeft. Namelijk dat we echt snel naar ongeveer de helft behandelbare metabole ziekte gaan. Wat nu echt nog maar 15-20% is. Dus ja, het is veel geld voor mij. Ik kan er echt jaren mee vooruit. Een goede, nog een goede partner, zeg maar, in het lab aannemen en alle materialen, et cetera. Dat kan er makkelijk uit. Maar het is niet zo dat ik aan het eind van dit traject dat we dan kunnen zeggen, we hebben voor al die meteen ook de behandeling. Maar het geeft, ja, ik denk dat wel een stevig fundament.
0: Maar het is een mooie boost.
7: Het is een mooie boost en het is echt een stevig fundament om vervolgens met de resultaten hiervan sneller tot echt een behandeling te komen als je de mutatie, dus de spelfout, bij een kind kent. Ja.
0: Ik wens je daar heel veel succes bij en je team. En voor de volgende Jeltes dat het dan wel opgelost kan worden.
7: Op tijd is.
0: Ja. Dankjewel en hou ons op de hoogte.
7: Ja, doen we.
0: Oké, dag.
7: Okay. Doei. Goeiedag.
0: Doeg.

0: De Bengals win dat My Manic Monday.
1: Onderwijs.
0: Ja, de zin. En nou oprotten, oprotten. Maar die wurden waard van de middie de strontrace officieel weer uiteenzet. Tolve skippen varen naar Warmond en waarom. Alles komt aan op spier en het ziel, want zeil, want motoren mag net broekt worden. En deze editie is extra speciaal voor Bas Krom, want hij vat hem voor de 24ste keer. Verslagjouwer Pelle Numan trof hem van de moon. Krekt voor de start.
2: Ja, het is een groot avontuur wat je verbroedert met je vrienden. En ja, je komt in situaties die je van tevoren niet kan bedenken. En dat zijn wel echt de charmes van de strontrace.
3: En wat voor situaties bent dat dan?
2: Nou, weer en wind. Ja, je moet toch elke keer weer een obstakel overwinnen. En meer over ongeacht het weer. Het kan niet waaien, maar het kan ook windkracht 7, 8 waaien.
3: En in die 24 jaar, wat is nou echt een eer dat stinks van... Dat is nou voor de geest, hou je kerst van, nou, die sprong er echt uit.
2: Nou, niet bijzonder. Ze zijn allemaal identiek. Ja. Individueel, ze zijn niet hetzelfde. Dat bedoel ik juist niet identiek. Ja. Maar... dus ik heb niet één die ik er specifieke uit kan halen. Er zijn er twee die wel heel mooi bijblijven. Dat we, nou ja, onze buren naast ons de eerste keer dat die meededen versloegen. Nou, dat ze eigenlijk alles gewonnen hadden wat ze konden winnen. Maar die strontrace van ons nog niet konden winnen. En de 25ste keer strontrace. Dat we die op tactische keuzes ook konden winnen. Die twee springen er dan wel uit.
3: Ja, want wat voor tactiek zit er dan achter? Want hij is zo'n pick-up-ball.
2: Nou ja, tactische keuzes in de route die je neemt. Of eerst heen Enkhuizen, of eerst heen Lelystad. En Amsterdam eerst of eerst Haarlem. En daar hebben we al een aantal keren goed in gekozen waar de concurrentie dat een ander idee over had.
3: Ja. Maar tot hier en heen stik wel op verschillende skipvaart.
2: Ja, zeker. Dus we varen dit jaar met de Afrodite. Dat is de eerste keer voor dit schip. Dat is ons woonschip. Dus we willen dit jaar met de kinderen varen. En dan is deze grote boot, iets grotere boot, wat veiliger dan het wedstrijdscootje. En ik denk nou een stuk of 9 keer met de verwisseling. En daarvoor nog op rust naar arbeid en nog andere grotere Maria, grotere schepen. Ja.
3: Want dit hier dus met een gezin, hoe bijzonder is dat?
2: Nou ja, inderdaad met de dochter meedoen is wel heel bijzonder. We zijn zelf als jochie van 9 begonnen. Nou is zij 13. Ja, dat is al een tijd dat je meegaat. Nou, dat wilden ze wel.
3: Wat is nou het grootste verschil bij 24 juli? Als je naar de strontrace zocht.
2: Voor mij persoonlijk is dat vroeger was het echt een avontuur. Dat je, ja, we gaan ergens aan beginnen en we zien wel wat schipstrand. Of niet, we gaan natuurlijk door, maar dan kom je elke keer een obstakeltje tegen. En in die 25 jaar, en dit jaar is dat minder, maar de laatste jaren deden we eigenlijk alleen maar mee om de winst. Was je elk wat je kon van, oh, de wedstrijd gaat er zo uitzien. Je weet hoe de wedstrijd zit, je weet wanneer je waar bent, je weet wanneer je waar welk obstakel tegenkomt. Tot misschien wel tot elk detail van welk bootje waar ligt. Dat je voor elk ding, elke schakeling, elke tactische keuze moet maken. Op het moment dat je die al bedacht hebt en dat je eventueel de dingen voor bedacht hebt om die te kunnen, ja, passeren.
3: Ja, hoe scast die koers niet?
2: Nou, als zij een fout maken en ze leggen een cadeautje voor ons neer, ze het cadeautje uitpakken. Maar weet je, we zijn, ik denk, 10 ton zwaarder dan hun. Dus ik verwacht niet dat wij hun eruit zeilen. En op kracht, het wordt niet een hele fysieke wedstrijd, verwacht ik. Dus het zal veel zeilen zijn. Dus op onze kracht hebben we ook niet heel veel voordeel. Nou, ik denk dat als wij een derde plek halen, dat we heel blij zijn.
3: Hoe zult deze week eruit komen, de chef van Jim?
2: Nou ja, we hebben mooi weer erbij. Het wordt gelukkig niet te zwaar. Dus het is geen storm, dus we hebben veilig weer. En we gaan zo meteen starten om 12 uur. En ik verwacht dat wij onze woensdagochtend weer terugkomen.
3: Hoe leven ze nou? Want het is nou een peerhoekjes om te starten. Hoe leven ze dan deze mannen nog net daar?
2: Nou, weinig slaap, veel zenuwen. Ja. Dus dat is... Ja, dat is altijd het minst leuke van de wedstrijd. Daar kan ik altijd minst van genieten. Als we gefinished zijn, dan is het altijd weer hartstikke mooi. Maar nee, dat kost wel een hoop energie. Maar daar heb ik er voor over.
3: Kan je dan nog een beetje genieten, ondanks de spanning en het minder slier?
2: Ja, ik bedoel, nou, die dochter zo naast me staat en dan gaat vertellen hoe mooi zij het dan ook wel leuk vindt en zin in heeft. Ja, dat maakt wel heel grustig.

0: Maroon 5, wie dat, het weer de laatste plaat van dit eerste jaloeren van het laatste horen van Onderwijs. Sunday Morning, wie de titel. Dadelijk schrijven het Nijs van Dissedij. En dat wordt dan bracht door Nienke Tuinstra.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Nou, we zijn er mooi op tijd bij Nienke Tuinstra, die het voor u het oersjoch van het Nijs van deze 12 oktober. Goeiemiddag, Nienke.
14: Goeiemiddag. De bregen bij Oudskou krijgt een tech en de fietspaden worden op kwarte termijn opknapt. Zo moet de bregen om 2031 zonder problemen draaien kunnen. Rijkswaterstaat zinkt intussen geld voor de vervanging van deze bregen en de bregen bij Toppentwel en Spannenburg. Geld dat er kwalijk is, zo zei het districtraad Agnes Bernard.
15: Dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt. En je weet van als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen, maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
14: De Friese zorg maakt het tarieer op flink wat meer kankerpatiënten. Naar verwachting gaat in 20 jaar het tal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland mooi 23% omheeg. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergrijzing van de bevolking. De druk op de zorg zul je toch toenemen, vertelt internist-oncoloog Edward Fiets van Friesius MC.
16: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg. En dat het ook de zorgvraag groter maakt. Dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken. In hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
14: Levens tot stilstand, dat is de nieuwe campagne van de spoorsector. In gewerking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Eerlijk versterren haast 200 mensen ons zelfdering op het spoor. Een derde pad daarvan is jonger als 30 jaar. Maar de campagne wil de initiatiefnemers haar inzetten om zelfdering op het spoor vat te komen. Nicky Smit is wetvierder van Arriva en zij vertelt waarom er verlet van is om hier ontdekking aan te gaan.
17: Omdat het ook op uw leven zo'n enorme impact had. Waar zus het onderzoek is, op mensen er maar over praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ook, of met die mentale gezondheid iets speelt, jou een iepening. En dat kan soms, die iepening is soms zo belangrijk dat mensen vinden dat ze ergens te lonen kunnen.
14: Ja, tinkstoornstelsdering, het helpt om erover te praten en neem daarvoor contact op via www.ienientraaien.nl. De strontrace is in het begin van de middag van start gien. In Warkum starten deelnemers en die moesten op een del naar, of die mutten op een del naar Warmond. Bij de hele tocht komt er geen motor rond te pas. Verslag jouw Pelle Nieuwman roen even mooi met een van de deelnemers die hulp bij het slepen van een skip om het in de haven van Warkum uit te krijgen.
18: Hoe gaat het?
19: Ja, prima. Het is warm.
18: We hebben een zetel voorop staan. Is het zwaar weer?
19: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte. En ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik pas wat het echt is.
18: Is het is bikkelen?
19: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden. Maar nee.
14: De documentaire over de laatste jaren van en nijlittenskip van Jelte de Haan uit Ljouwert komt Joert uit. Hij verstoort deze zomer om een metabole ziekte. 3 jaar lang had documentairemaker Suzanne Hilhorst de familie de Haan volgen. Jelte's legacy ging juist de middag in de harmonie in Ljouwert in première. Hein de Haan ziet er maar een dubbel gevoel, maar vindt het badkip van de documentaire heel belangrijk.
20: Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte die ben nog heel meer behandelbaar en dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen 2 dingen. Dat is onderzoek of draaien, yield en aandacht, zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdragen kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard.
14: Jelte de Haan zou morgen 6 jaar worden. Hij groeide uit het gezicht van metabole ziekten voor de actie van Serious Request. Daarmee samen ze yield in voor onderzoek naar metabole ziekte.
0: Dankjewel, Nienke.
21: Onderwijs.
22: Mij Simone Skeffer.
0: In de komende jelloeren doggen we nog 2 dingen vanzelfs. Likas alle dagen de slotplaat. Dadelijk vertel ik je wat daar het onderwerp bij is. En we zien je contact met Oekraïne. Want daar binnen tulpenballen en orenblomballen in de bracht. Maar nu is het waarbriocht met Sibylle Weijer. Goeiemiddag, Sibylle.
23: Goeiemiddag, Simone.
0: Nou, vertel. Hoe staan we ervoor?
23: Nou, geweldig.
0: Ja.
23: Ja. Ik krijg hier een waarnemer die zei een bakje weer. Bakje koffieboten drinken, 15 hele graad, wat wil een meest naar meer op 12 oktober. Jere Veen, zegt je kom maar in. Bakke Veen, zegt je kom maar in. Halverwijk, 15,2. Isbrechten, 15 zon en grauw, 16 graden. Dat is eigenlijk de temperatuur die we verwachten in. En als we nou boeten naar boeten, ik kijk nou even in de waarschuwen. De zinnen.
0: Ja, ik zou skaten en zinnen.
23: Sjo, ja. Heel goed. En er is wat hele bewolking. En er staat een zonnig windje in het zuiden. En de temperatuur die leidt nou om die 16 graden. Nou, jong, horen we mooi helder waar eerst. En geen waar jong, komt er wat heen, maar dat is al zuster. En als het dan allemaal lezen, jong, dan begint het langzaam wat te rijden. Is er meer bewolking en hebben we een temperatuur van 10,5 graden. Dat is dus aanmerkelijk minder fris dan de oude aan de nacht. En ja, die steuring daar hebben we morgen niet meer te krijgen.
0: Hoe let met de Colbert van die dan?
23: Nou, dat zou ik maar net. Dat moet ik maar net bepalen. Als ik daar nee, in, dan weet ik het net.
0: Nou, dan monier.
23: Monier. Nou, wij beginnen morgen met een soort bewolking. En nou en dan wat stoorrein. Ik droeg een periode, dus net totale verruimde dag. En daarbij, het voordeel is, we komen in de zevende loft. En dan hebben we zandje graden als de max. Nou, in de midje, dan hebben we een knipoog van de zinnen. En dan is het wachtje op een front. En achter dat front zit we wat koelere lucht. En dat front brengt, u ziet de tweede helft van de midje, enkele buien. Maar gelukkig wordt het net al te lang, want dan is Monty overdroeg, kleddert het weer op. En dan krijgen we eens op, maatje, van een rijstige nacht, waarbij het ook wel het naar 800 graden.
0: En dan de dagen en nou, horen we het mooie waar dan weer?
23: Ja, is ik volmondig. Wij zien, dan hebben we besieden van een hege drukgebied. Die schadelt nu zijn jouwing richting het midden van Europa. Het is rijstig waar bij een zwak ontmatige zuidwestenwind. Een graad of zandje, misschien wel 8. Prima waar. Op tongensje horen we dat zeker feest. Dan heb ik mooi waar. Wel eens wat hege bewolking, middelbare bewolking. Maar de zinnen die zullen geregeld erheen schieten. Waarbij de temperatuur wellicht nog eens een poging doen om naar de 18 graden te gaan. Let er op tongensje. Dan merken we langzaam vanuit het westen dat er weer een steuring komende waai is. Dat is wat meer bewolking en wat onlokkende zuidwestenwind. En dat is eigenlijk de oortraad voor een vreed waarbij we nog met zinnen beginnen. Maar eindigen met rijweder of een paar buien. Maar goed, Safir is nog lang net.
0: Nee, en zolang wat het mooi is, is het mooi.
23: Geniet je ervan.
0: Zij is het. Dankjewel, Sibbele.
23: Graag gedaan.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het is net altijd leuk wat er gebeurt. En mensen zitten soms hier vol met wraak. Nou, dat wie hoort ik het geval in België. Want daar hebben we een Toske-dokter die dien kregen hier. Die uit wraak met zijn auto een Toske-dokterspraktiek inriet. De bestuurder zelfs rekken daarbij licht verwoenen. Hij is vanzelfs terug de plicie mijn naam. De man riet, het wie Juste Jong trouwens. Jelf al van Juste Jong, maar zien. Het is toch echt wel schande. Maar zien Porsche via de achterzijde het gebouw in Steeneke in Eerst-Vlaanderen binnen. Hij riet terug de glazen takkings door de wachtromte in, zette de auto in zijn achteruit en riet er daarna nog eens een keer die praktiek in. De achterzijde van het pan rekken sfeer scansjeren en het worden oren voordat de brandwachters keer weer oprommen hier en de ruten en het waren dichtmakken hier. De VRT, de Belgische omroeporganisatie, meldt dat de man in de praktijk werken had, maar die kregen hier hoe de reden van zijn ontslag weer neer bekendmaken. Nou, ging er maar op los, zie ik hier maar een plaat bij. 06-20-499-99 of de suggestie ken ik naar de app van Omroep Friesland.

0: er weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen waar een gezin uit Gerfond die gevlucht is, straks kan wonen, zodat zij weer een dak boven hun hoofd hebben.
1: Ja, nou volg je ik zelfs ik wel het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
0: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar logischerwijs zeg maar niet snel een raket of iets terechtkomt. Hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan, maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
1: Geregeld.
0: Ja, dat is nee, eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht en 1000 chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niet doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland gelukkig ook geen optie.
1: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op. En de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die het over een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zorgen ze de daarnaar?
0: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid. Hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt Zelensky moet vervangen worden, zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? En die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is er eigenlijk geen keuze om op te geven.
1: Nee, was er zelf leuk van?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, zet dat om.
0: Ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen, iets terugdoen. Anders hadden wij, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar. In de Tweede Wereldoorlog.
1: Dat boodschap is duidelijk, Gerben. Zet al die gevoelens om in prachtig plantje van bloembollen en het opbouwen van dat wat er opbouwt worden mat.
0: Gaan we doen. Dankjewel. En dank dat we weer het gesprek mochten voeren.
1: Dankjewel. Doeg.
0: Goed zo. Doeg.

0: fantastische artiesten binnen. Simon and Garfunkel, My Mrs. Robinson.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dat is het verhaal van die Toske dokter die het dien kregen. En uit wraak de oude Toske dokterspraktiek inriet. Maar ja, ik vind persoonlijk heel schande van het jild. Maar zien Porsche. Ik ben wel benijd naar de kleur van die Porsche trouwens. Maar goed, hij riet erin en daar vreeg ik hem een plaat bij te zieken. En er komen verskate reacties binnen. Through the Barricades van Spandau Ballet, zei Aukje. Shut Up and Drive van Rihanna. Dat is Henk die dat zei. En dan zei Gary die zei van nou, Simone en crew, dat binnen Jaring Emeralda, die binnen de crew, die tocht om de tandarts van André van Duin. Gary Labordes schreeuwt dat. En Woltuus voor strakjes, dankjewel. Oerend Hart is ik nog neemt. Ja, hij gong er wel oerend hard in verzelfs. De zingende tandarts, daar heb ik persoonlijk nog nooit van gehad. Maar wel van de Aal, de Barig, heb een krul in de steed. Dat tochten wij dat een carnavals noemen weer. Daar is een peker onvregen. Herman van Veen, opzij, opzij. Die zit er ik nog bij. En dan ben ik er wel even een beetje terug in. Maar uiteindelijk heb ik kiezen voor Nick Lowe. Reinder Nauta is de jinge die dat noemer uitkezen had. Wij sluiten deze onderwijs dan ik al. Maar I love the sound of breaking glass. En dat alles vanwege die glazen door dat er terug in gier. En daarmee neem ik al hier van je thuis. En wees ik hier een hele mooie junta. Dat doge ik Miralde Smit en Jaring de Groot. En graag onze een keer. Doeg!
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: miljoen valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom wil Friesland je terug? Alle dagen. 12.12.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen 1000 extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 5

25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl. Dit is Omroep Zeelt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Een 32-jarige Marge C. uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
3: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlin.

0: trap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren ook begonnen met een mooie, ja, ik kan wel zeggen melodieuze Ekelende polka van Ernst Mosch und seine Original Ekelende Musikanten. Hierin kwam het thema heimwee en verlangen heel mooi tot uitdrukking. De titel was dan ook Sternen der Heimat. En deze van oorsprong Beumische muziek wordt langzaam en gemoedelijk gespeeld, waardoor de zangteksten ook goed tot hun recht komen. Dat hebben we kunnen beluisteren, hè? Maar toch zijn er in dit genre ook vlotte polka's gecomponeerd. Luister maar eens naar de feestelijke polka, vertolkt door de muzikanten van Ernst Mosch met de titel Ein Festival der Blaasmuziek.

Nou, een festival der blaasmuziek was de titel. En die hebben we ook niet voor niks eventjes aan begin van oktober in het programma gezet. Want waarom? Eind oktober, om precies te zijn op zaterdag 31 oktober dit jaar. Dan vindt in het Rabotheater de Meente de 11e editie van het Fest der Blaasmuziek plaats. Er zijn 14 blaaskapellen. Maar die zijn dit jaar gevraagd door de organisatie. Dus we hoefden onszelf niet op te geven. Vanaf 12 uur treden dan die kapellen op 3 podia op. Hè? Allemaal in het Rabotheater de Meente in Steenwijk. En dan speelt elke kapel, die brengt een programma van 60 minuten. En als u na een kwartiertje denkt, nou, deze heb ik wel beluisterd, ik ga eens eventjes kijken en luisteren bij een andere kapel, dan kan dat gewoon. U kunt in en uit en voorbij lopen. Het is gewoon informeel en heel toegankelijk. En dat is ook precies de sfeer die we met Blaasmuziek in Herzen graag willen treffen. En dat wil dat Fest der Blaasmuziek ook zo brengen. Nieuw dit jaar is dat alle kapellen door de organisatie zijn uitgenodigd. Dus dat brengt namelijk het programma met een brede en kwalitatief sterke selectie van bekende en vernieuwende blaaskapellen. Nou, dat vind ik nou heel leuk om met u te delen. Want wij als Fino Cianca, wij zijn ook uitgenodigd om te komen. Daar hebben we natuurlijk met alle liefde ja op gezegd. En vanaf 12 uur, zei ik al, treden de kapellen op. Nou, wij mogen als eerste, hoor, in de foyer. Dus ja, als echte liefhebber kunt u dat natuurlijk niet missen. Zorg dat u erbij bent. Net stinnen, maar erhinnen, zeggen ze dan. Hè? Nou, dat vind ik dus ook. En dus om 12 uur. En dan vanaf 6 uur wordt in de foyer een koud en warm buffet aangeboden. Moet wel eventjes vooraf reserveren bij info@demeente.nl. En dan komt er ook nog een avondprogramma. Die start om 7 uur in de evenementenhal. Brothers in Brass komt dan. Een jonge en talentvolle kapel die Beumische blaasmuziek op eigentijdse wijze brengt. Nou, daar verheug ik me op. En dan om 8:30 volgt een optreden van een nieuwe kapel, bestaande uit Nederlandse topmuzikanten. Nou, het is geweldig. Misschien dat ik een volgende keer nog eventjes onder de aandacht breng het Fest der Blaasmuziek op 31 oktober in de Meente in Steenwijk. Wij gaan verder met een mooie titel. Zaal Schrutse van de muzikanten van de Zuidema-kapel.

Ja, en we hadden het zojuist eventjes over een festival. Nou, we kunnen ons geen festival meer bedenken. Of de volgende polka wordt daar gespeeld. En het publiek reageert daar heel enthousiast op. Het origineel, en die gaan wij beluisteren in Blaasmuziek im Herzen, die is van de Weinviertlerische muzikanten. En de titel is de Spritzregenpolka. En in de opname speelt Radek Rutschitska, dat is de componist van deze, zeg maar, spetterende polka. Daar speelt hij de accordeon, waarmee hij prominent in het midden tussen de andere 6 muzikanten van de Weinviertlerische muzikanten plaatsneemt. En dan, als we het eerste thema gehad hebben, dan volgt het tweede thema, zeg maar. En hier zingt het publiek vaak luidkeels mee. Hè? De melodie is niet zo moeilijk en de tekst al helemaal niet, want het is eigenlijk la, la, la, la. En dan 3 keer hetzelfde en daarna ditzelfde thema in hetzelfde ritme, maar in een andere toonzetting. Alles heel herkenbaar. Ga genieten en zing vooral mee met de Spritzregenpolka. MUZIEK

de uitvoering van de Wijnveerdeler Merische Muzikanten, hè, van deze spritrekenpolka, die doet denken aan de oude kiertaak-traditie. Dat is eigenlijk een kermis, hè, kiertaak van het Oostenrijkse wijnviertel en de nabijheid van het naburige Zuid-Moravië. Ja, en dat konden we ook echt horen in de muzikale interpretatie. En dan gaan we verder met de Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen met hun allerbekendste hit Böhmische Liebe.

Du weißt, ich liebe dich. Ja hoor. Nou, naast polka's en walsen en marsen kennen we ook de Sosetska. En Tsjechische muzikanten spelen graag een Sosetska, want in deze langzame walsvorm kunnen zij veel expressie kwijt. En niet alleen door het wat tragere tempo, maar ook vanwege de duur, de lengte van de wals. Want een Sosetska duurt meestal langer. En nou is dit Sosetska doodlep. En doodlep betekent dubbel. Dus misschien duurt deze Sosetska wel dubbel zo lang als een wals. We gaan het beleven in de uitvoering van Blaaskapel Gloria, de Sosetska doodlep.

Nou, dames en heren, het was een hele verrassing dat wij dus een mailtje ontvingen uit Bayern. En dat mailtje dat kwam van Herman Huba. En Herman Huba, dat is een componist van Slovenische muziek. Nou, en hij vroeg aan ons van, nou, ik heb een heel mooi liedje geschreven, mijn eerste. En zouden jullie dat willen uitzenden? Nou, het is natuurlijk al prachtig dat ons muziekprogramma, Blasmuziek in Herzen, dus in Bayern wordt ontvangen en beluisterd. Dat is toch prachtig. Nou, en dus hij stuurde dus een opname van zijn eigen compositie. En dat is dan, dat is Slovenische Träumen. En dat wordt gespeeld door Igor und seine Oberkreinen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En we hebben toegezegd, dat gaan we natuurlijk doen. Hè, dat is prachtig, want er komt ook nog bij dat zijn vrouw, dus de vrouw van de componist, Eva Maria Swap, en die zingt met Jelke Hafner, zingen ze samen dit liedje. Nou, het is, wij vinden het fantastisch dat helemaal uit Bayern ons een mailtje wordt gestuurd om dit stukje muziek te draaien. En dat doen we van ganser harte. En daar komt hij dan. Slovenische Träumen.

Ja, het hoofdthema wordt ook steeds herhaald. Een leuke compositie, want dan kan je het op het laatst gewoon allemaal meezingen. Heerlijk, Slovenische träumen. Het zangerspaar van de Tsjechische blaaskapel Mala Musica vertolkt een mooi lied met de titel Groene Oevers. Hè? Dat is de vertaling van Zelene Haaien. En we stellen ons voor dat ze hiermee de groene oevers van de rivier de Moldau bedoelen. Hè? Die Moldau is ontstaan uit een aantal bergstroompjes in het Böhmischer Wald, Bohemenwoud. En met 440 kilometer is dit de langste rivier van Tsjechië. En als een zilverkleurig lint slingert deze veelbezongen rivier zich door het landschap en bieden de groene oevers beschutting aan liefdespaartjes. Zo klinkt het door in de polka Zelene Haaien.

Nou, op zondagmiddag 11 oktober gaat er in Diever iets heel bijzonders gebeuren. Want ik noem het een e-kalender treffen. Een treffen van drie e-kalender blaaskapellen. Nederlandse e-kalender blaaskapellen. Het zijn de Reurkapel, de Postjagers en de Dorfplatsmuzikanten. En deze drie kapellen gezamenlijk, die gaan voor het eerst een middagvullend programma samenbrengen. En dat doen ze dus op zondagmiddag 11 oktober om 13:30 begint het. De toegangsprijs is €15 en de locatie is Dorpshuis Hart van Diever. Het ligt in Drenthe, hè. Dus, en het zou mij niet verbazen als de volgende vrolijke polka die in Blaasmuziek in Herzen door die Siliane Weitze wordt gespeeld ook op hun programma staat. Want we gaan luisteren naar Auf der Vogelwiese. MUZIEK.

Na deze opzwepende klanken over vrolijke Frans, die na een slokje te veel op uiteindelijk onder de tafel belandde, doen we het toch iets rustiger aan in Blaasmuziek in Herzen. Met de klanken van de Siliana Bites gaan we luisteren naar de wals Blauer Walzer.

Tja, bij het beluisteren van zo'n mooi gespeelde wals kan het haast niet anders dan dat je als blaasmuziekliefhebber verliefd wordt op deze muziek. Dat werden namelijk ook de muzikanten die in Duitsland rondom kapelmeester Wilfried Rosch hun blaaskapel vormden. Een blaaskapel die zich specialiseert in Böhmische muziek. We gaan luisteren naar Wilfried Rosch en zijn Böhmische vrienden. De polka draagt de titel Verliebt in blaasmuziek.

Ja, beste luisteraars, ik ben ook verliefd in blaasmuziek, maar toch moet ik eventjes tussen beiden komen in deze prachtige polka. Want wij naderen het einde van ons eerste uur blaasmuziek in Hetzen. We gaan zo meteen even luisteren naar het nieuws, maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek in Herzen met polka's en walsen die regelrecht uit het hart zijn begrepen. We zijn begonnen met een mooie polka getiteld de Teplitska Polka in de uitvoering van blaaskapel Gromban Blaas. En we vervolgen met een mooi wals van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende Muzikanten, met de titel Tanz diesen Walzer mit mir.

Ja, en dan laat u nog een opname horen van Verzelka, dus een Beumische blaaskapel. En hun optredens zijn heel onderhoudend. De mooie, charmante verschijning van de drie zangeressen zou hieraan best eens ten grondslag kunnen liggen. Bovendien wordt er prachtig gemusiceerd, zoals we kunnen horen in een potpourri van bekende Tsjechische polka's, getiteld Smash Znamir Český Polek.

Nou, het zou u niet verbazen dat liefde en romantiek in de Tsjechische volksmuziek geliefde onderwerpen zijn. En zo ook natuurlijk in ons programma Blaasmuziek in Herzen. We maken het eventjes romantisch op de klanken van de wals van Ernst Mosson zijn originaal Ekelende Muzikanten met de titel Schöne Stunden für Verliebte.

Ja, en romantiek hoort ook bij de levensliederen van het Smartlappenkoor. En ik moet u toch nog eventjes weer vertellen dat het Smartlappenkoor uit Hurlekeriep, de Tussen Wal en Schip, verzorgt een eigen concert met levensliederen met een lach en een traan op zondagmiddag 11 oktober. Het begint om 2:30 het concert, maar de deuren zal om 2:00 open en dan bent u van harte welkom allemaal voor een lekker kopje thee of koffie met wat lekkers. En dat is gratis en de entree is gratis. Dus ja, wat belet u om te komen? Kom lekker genieten van mooie, ook romantische koorklanken bij het Smartlappenkoor in Hurlekeriep. 11 oktober, aanvang 14:30. En dan gaan we gauw door met een leuke mars. Wordt het meeslepend, heb ik er zelfs bij gezegd. De titel is Rucksack und Musik.

Nou, rugzak und muziek. Dat doet me een beetje aan Zwiebertje denken eigenlijk. Hè? Het was ook een vrolijke klanken. En in het kader van wat dan nu gevierd wordt, 75 jaar bestaan van de televisie. Is geloof ik Zwiebertje een van de meest bekeken of geliefde televisieprogramma's. Nou, als kind keek ik er ook altijd graag naar met Sarah en de burgemeester. En natuurlijk Brom Snor, hè, niet te vergeten. We gaan gauw verder, want over Zwiebertje gesproken. Deze wals die handelt over een ronddwalende jonge man. Tenminste, dat is de vertaling van de titel Tulal Sa Shohai. En we gaan hem beluisteren in de uitvoering van die Boerkalender.

En dan gaan we nu ook nog even luisteren naar Vlado Kumpanum zijn de muzikanten. Deze polka is gecomponeerd door Paolo Smolar, klarinetist in het orkest van Vlado. En dus is hij met zijn sprankelende klarinetfiguraties ook duidelijk hoorbaar in deze polka, getiteld Für Emil. MUZIEK

dat ze in Tirol ook weten hoe Oberkleine muziek gespeeld moet worden. Dat laat de Oberkleine groep Originaal Almraus Klang, laat dat ook even horen. En dat nummer dat heet dus van In de Raffau. En de Raffau, dat is een heel bosrijk wandelgebied in Tirol. Nou, en die jongens die dachten van, hé, dat is leuk. Wij maken een muzieknummer en dat noemen we dus In de Raffau.

met de klanken van de volgende wals in de vertolking van de Moravische blaaskapel Mr. Janka wensen wij u een goede avond. De letterlijke vertaling van de titel is Goede avond, lieveling. Dobri večer, Frajarecka.

bij muziek hoef je eigenlijk nooit druk te maken over of iedereen het wel goed verstaat. Hè? Want als het goed wordt vertolkt, nou ja, dan begrijpt gewoon iedereen het. Er is in ieder geval geen taalbarrière. En dat maakt muziek toegankelijk voor iedereen, waar ook ter wereld. En dat vertolken de muzikanten van Blaaskapel Freesia uit Schaik met de mars Muziek kent keine Grenzen.

Nou, als tegenhanger van deze pittige klanken van de Marsmuziek en Keine Grenzen gaan we nu genieten van een prachtige wals van Alena Ajindra. De titel betekent Mijn Jongetje. We gaan genieten Shohayitsku Mui.

Nou, min of meer onbewust leggen we tijdens ons hele leven contacten. Sommige blijven en sommige gaan voorbij. En als het tussen personen goed klikt, dan spreken we in het Duits van nette Bekanntschaft. En daarover heeft Ernst Mosch met zijn Orknaal Egel en de Muzikanten een polka opgenomen onder de gelijknamige titel Nette Bekanntschaft Polka.

De Zuid-Boheemse blaaskapel Boudwarka ontstond in 1941 als brouwerijkapelle des Budweiser brouwerij Budvar. En deze blaaskapel is in Tsjechië heel bekend van radio en televisie. En het zal u ook niet verbazen dat bij de optredens de kapel niet alleen de vertolker is van mooie blaasmuziek, maar daarbij ook veel reclame maakt voor het bier, hè, de Budweiser Budvar. Nou, in Blaasmuziek in Herzen leggen we de klemtoon op de blaasmuziek. En we gaan genieten van de wals Mali Hosik.

Tja, beste luisteraars, we zijn alweer langzaam aanbeland bij het slot van onze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En dan hopen we dat u weer heeft genoten van deze uitzending. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag naar Schledemo op de klanken van de... Even kijken wat het is. Een polka, Tsoer

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt allemaal niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
4: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
3: Intussen is er nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. En volgens deskundigen is dat veel te mager. Het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Het tal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland gaat richting 2044 met 23% omhoog. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De wichtigste oorzaken binnen de groei en de vergrijzing van de bevolking. Volbleut neffens het centrum de kans om kanker te krijgen de komende 20 jaar ongeveer gelijk. De vraag aan internist-oncoloog Edward Fiets van het Fries MC of de zorg hier wel clear voor is.
1: Nee, en de vraag is ook of die daar clear voor gaat zijn. Het aantal dokters is misschien nog niet eens het grootste probleem. Ik denk dat het grootste probleem gaat zitten in ondersteuning. Dus in verpleging en andere ondersteuning. Dat daar de grootste tekorten zullen zijn.
2: Ja, de technologie in de zorg die groeit natuurlijk ik mooi. Wat voor invloed heeft dat?
1: Ja, dus leuk dat je dat vraagt. Want we zijn daar eigenlijk al mee bezig. We zijn nu met ons zorg eigenlijk het hele systeem aan het omgooien, waardoor we veel meer patiënten op afstand in de gaten houden door ze wekelijks vragenlijsten te sturen, waar we in vragen naar de bijwerkingen van de behandeling, hoe het met ze gaat. Waarbij we ook de vraag stellen, vind je het nodig om een dokter te zien, ja of nee?
2: Wat voor impact zal het hebben op de maatschappij, dat er steeds meer patiënten komen met kanker?
1: Ik denk dat het vooral een impact gaat hebben natuurlijk op de zorg en dat het ook de zorgvraag groter maakt, dat het de zorg duurder maakt. En dat zal misschien maken dat we ook keuzes moeten gaan maken in hoever we gaan met behandelingen. Nu doen we soms behandelingen voor een paar maanden levenswinst. De vraag is of dat haalbaar gaat blijven.
2: Op dit instituut is bij vrouwen voornamelijk borstkanker en bij mannen prostaatkanker. Het schijnt in de toekomst meer te gaan om huidkanker. Heb je enig idee bij dat onlissenkin?
1: Nee, moeilijk. Huidkanker is natuurlijk iets wat met name komt door zonexpositie. Dus door veel in de zon zijn. Nou weet ik niet of we heel veel meer in de zon zijn dan vroeger. Vroeger werkten mensen veel meer buiten op het land. Je hebt natuurlijk wel in de jaren 80, 90 gehad dat het echt wel hip was om zonder bescherming in de zon te gaan liggen. Die mensen worden nu allemaal oud en

0: Dat zal zeker een toename geven. Huidkanker is natuurlijk ook iets wat met name op oudere leeftijd voorkomt.
1: Ja, op wat voor manier kan je mensen misschien toch motiveren om op een of andere manier toch de kanker misschien te voorkomen?
0: Dan is het toch leefstijl, hè? De preventie. Gezond eten, niet te veel vlees, veel bewegen, niet te veel voorbewerkte producten. Dus dat soort dingen.
2: Ja, dat zei Edward Fiets. Hij is internist-oncoloog bij het Fries MC. Bij Stichting De Sculp komen mensen die het kanker hebben, of haan hebben, of ien in haar om jou in kennen die het kanker had. Ze praten mooi waar en er zijn trainingen. De stichting zal het na alle gedachten ik drokken krijgen. Ik al vernemen ze dat de drompel om hierheen te gaan nog wel grut is. Dat vertelt Simon Vlas van de stichting.
3: Ja, er is een feste groep op de Vreed. Er komen ze nou en dan nieuwe gasten bij. De drempel is wel heeg inderdaad. Hè? Want wat kunnen mensen hier aantreffen? We willen graag de drempel zo leeg mogelijk houden. Hè? Zo makkelijk mogelijk om je binnen te stappen. Dus we hebben folder materiaal, we hebben social media, we hebben overal reclame maatje. En dan kennen we gewoon de dingen daar de lezen. Mensen die lezen dat en die kennen hierheen. En wij ontvangen ze met open armen, om het samen te zeggen. Maar een lekker bakje koffie, een bakje thee, een koekje erbij en een gesprek. Hè. En als ze dat willen, één op één gesprek. Als ze dat in de groep zitten willen, direct dan in de groep. En in de groep daar werd praten. En dat was gewoon praten over kanker. Wat het doet met de meisjes.
4: Nou kwam het nijs naar boeten dat het aantal kankerpatiënten in 2044 met 23% dan in mijn ziel. Hoe kwam dat nijs bij hem als sculpen binnen?
3: Ja, het is natuurlijk heftig hè, dat elke kankerpatiënt erbij is gewoon in te vollen. Want het is een vreselijke ziekte. Buurs kwam het binnen als we willen heel graag meer bieden kennen hier bij de sculpen. We willen heel graag op meer vestigingen hierpen gaan, hè, meer locaties hierpen gaan. En we willen heel graag meer vrijwilligers hebben. Dus hè, we hebben een bestuur die dit al geregeld voor u. Die zie ik nu eens. Hè, dus bestuursleden ben ik naar op zoek. Maar ik vrijwilligers die je een perenhoek is in de weekend waar ze kennen. Die te meest kan helpen kennen. Ze krijgen een opleiding van u. Een basisopleiding. Hè, om gesprekken voeren te kennen. Goed luisteren te kennen. Maar ik weet wat er omgaat in mensen die zo ziek binnen.
4: En wat zal dan de impact op de mienschap zijn als de 23% meer kankerpatiënten wijzen zullen?
3: Ja, dat de zorg zit al heel erg onder druk natuurlijk. En dat wordt alleen nog maar erger hè, op deze manier. Meer mensen die ziek worden. En misschien dan ik vaker in de reguliere zorg dan kleer binnen mijn behandeling. Zeg maar. Dat kan natuurlijk positief en negatief wezen. Maar dat er wel een plak is als wij met de nazorg dan onwezig is. We zijn geen medische instelling. We zijn een instelling die er is voor de nazorg. Het psychosociale deel. En dat is heel belangrijk dat meer opbouwd wordt. Dus op het moment dat mensen kunnen genezen binnen, of misschien niet meer genezen kennen, dat ze dan hier op zo'n plak als hier terug te kennen.
2: En dat zei Simon Vlas van Stichting De Sculp. Het zin is verslagjouwer Keke Leenstra.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de dag voorbij.
2: De bregen bij Toppentwel, bij Spannenburg en de Ortskou over het PM-kanaal. Het mooi helder wezen, daar giet het net goed mooi. Er binnen gewichtsrestricties en er is maar één rietbun beschikbaar. Alle jaar in afwachting op renovatie. De bregen die binnen op, ze zijn versleten. Rijkswaterstaat zet alles op alles om ze nou nog in chance te houden. En geregeld worden ze inspecteerd en wordt goed verslaan wat die en worden mat voor onderhoud. Verslagjouwer Hajo Bootsma, die weer bij San inspectie van de Oud-Skouwbregen tussen Jinsum en Akkrum.
7: Gerrit van der Werf, wat ben je aan het doen?
8: Ja, we gaan vandaag de brug van Oud-Skouw testen op allerlei functies. Met name veiligheidsfuncties. Doet de brug wat we verwachten dat hij moet doen? En als er wat aan de hand is, dan gaan we kijken welke maatregelen we misschien direct moeten nemen of iets later gaan nemen.
7: Dit binnen inspectie die je hem heel vaak doggen?
8: Ja, wie doggen dat elk jaar?
7: Elk jaar?
8: Ja.
6: Dus. Elke keer wordt die bregen, want ik bedoel, hier is een soort mis met deze bregen. Hij zit op een list en hij moet vervangen worden. Je zit te kleden en om brokjes zien te gaan. Daar gaat het nou even om. Het gaat nou meer om, is die breg veilig?
8: Ja.
6: Kan die veilig bedienen?
8: Ja, dat klopt. Kan die veilig bediend worden? Hè? Gaan de bomen dicht en gaat de brug niet open voordat de bomen dicht zijn? Of als er wat anders aan de hand is, is de verlichting voor de scheepvaart en is de verlichting voor de wegen in orde? Dus dat wordt allemaal getest.
6: Dus echt alle, bij wie ze spreken, liet ze lampjes die voor de nice jongen om te zeggen van oké, klopt dat al, kinderen veilig verkeer doorheen, kinderen veilig hun boot onder trof varen.
8: Ja,
6: dat al.
8: Dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Ja.
6: En dan komt er een hele dikke veiligheidsrapportage van?
8: Ja, we krijgen een rapport van de aannemer die de test uitvoert. En dan gaan we kijken wat we daar precies mee moeten doen.
6: Ja, want als er wat uitkomt, dan moet je hem voortaan gewoon een bak, toch?
8: Nou, hangt van van de constatering af. Soms doen we direct wat en soms kan het wel even wachten. En dan doen we dat iets later.
6: Had je hier dan een sugge, zo? Ja, we weten dat er een heel soort donker gebeurt, maar het kan van de stonden banks komen, maar het is gewoon een feit. Maar had je de sugge brengen, wat denk je dan?
8: Ja, dat hij heel oud is en dat hij heel erg aan vernieuwing toe is. Maar we moeten hem nog even in de lucht houden. Hij staat op de nominatie om in 2031 moet hij vervangen worden.
6: Ja. Dus daarom is het extra belangrijk dat hij inspecteerd wordt?
8: Ja, we moeten hem veilig in de lucht houden.
6: Dus hier naast de bind, daar hebben we de eerste test niet, een eerste noodstop ook, hè?
8: Ja, eerste noodstop. En dan gaan we met de afsluitboom en het val wat omhoog gaat, dat het allemaal beheerst en op een veilige manier gebeurt.
6: Als ik dat zo zeggen van een werf, ja, we zien krijgen bregentekken en verbinden, maar dat moet gebeuren, hè?
8: Ja, dat moet. De brug is echt eindlevensduur.
6: Dat is wel duidelijk als je hier binnen zit en je zegt het echt van dichtbij. Hè?
8: Ja, dat is, er is een hoop corrosie, er is een hoop aantasting van het staal. En we houden het in de gaten, maar het is duidelijk dat deze brug vervangen moet worden.
6: Agnes Bernhard, ja, dit is de eerste keer dat u in deze brug bent, hè? Otskou.
9: Ik ben hier wel geweest, nog niet in de brugkelder.
6: Nee, hoe is het om daar zo te kijken?
9: Nou, het is gewoon goed om te zien. En zeker belangrijk om ook zelf even te ervaren hoe het eruit ziet. En we zien dat het belangrijk is dat die vervangen gaat worden.
6: Ja, want we zien overal natuurlijk labmiddelen. Iedereen die weet, ja, die bruggen, dat kan echt wel een stukje beter. Dat zien jullie zelf ook. Staat alles nu vast dat er echt snel vervangen gaat worden?
9: We hebben een planning en die staat dat die start realisatie 31. Dus daar gaan we vanuit. Eerst even uit Wellingen gaan en dan is deze brug aan de beurt.
6: En daarna dan nog weer de volgende, dan gaan we naar Spannenburg.
9: Dan gaan we naar Spannenburg, dat klopt.
6: En dan waarschijnlijk de andere kant wel weer uit en weer de volgende.
9: Ja, uiteindelijk hebben we op die manier niet heel veel bruggen nog weer in de planning staan. Kootstil hebben we nog staan. Hè? En dan zijn we qua Friese bruggen even klaar.
6: Ja, even klaar, maar ja, het is onderhoud dat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? De inspectie gaat ook altijd door.
9: Dat klopt, maar dit ging over vervanging. Dus dan zijn we qua vervanging even klaar. En onderhoud gaat uiteraard altijd door.
6: De mensen die vragen zich wel af van hoe kan het nou dat eigenlijk die bruggen dan nu zo snel zo slecht zijn. Terwijl jullie wel altijd inspecteren. Hebben jullie nu zelf een idee van hoe dat kan? Is dat slijtage omdat het verkeer zwaarder wordt, intenser wordt?
9: Het is een combinatie van dingen. Ja, slijtage van het is intensiteiten. Maar het is ook zo dat er minder geld beschikbaar was. En de aankomende periode ook minder geld beschikbaar. Dus dat is ook een vraag aan de regering om te zorgen dat er geld beschikbaar komt.
6: Dan is het eigenlijk net zoals in elk normaal huishouden dat je zegt van ja, we hebben dit bedrag, we kunnen dat daaraan uitgeven, dan moeten we daar maar een beetje bezuinigen.
9: Het is een kwestie van keuzes maken. En je weet van, als je raam schildert, dan kan je best wel een keertje uitstellen, maar je moet niet te veel uitstellen, want dan moet je je raam vernieuwen. En zo zit het ook bij de bruggen.
6: Ja, dat moet nu echt wel gebeuren.
9: Zeker.
2: En dat zei Agnes Bernhard. Ze is van Rijkswettersteed Noord-Nederland. Alles wat je

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Oroene Sneun stien Siep van de Ploeg en zijn broer Jacob aan de start van de Ironman in Hawaii. Het is een van de grootste en zwiste triathlonwedstrijden van de wereld. Dat de broeren der meidwaan mochten, wie net zomaar. Terug mij te dwaan aan verskate oren Ironmans wisten ze haar te kwalificeren. En wie als de Hawaii nog slept, hebben wij van de morgen even mij de broeren bellen om te jaren hoe het gien is. Goeiemiddag man, wat een prestatie. Lokwee allereerst.
4: Ja, inderdaad. Ja, hele zwaar editie. Maar hele golven. En heel warm. Hurde wind. Dus heel soort extreme omstandigheden.
3: Hele extreme omstandigheden. Want die Ironman, weet je maar, Maidien, wat voor triathlonwedstrijd is dat?
5: Nou, dat is de belangrijkste wedstrijd van het hele jaar. Dat is het wereldkampioenschap. He, voor het eiland waar het ook ons dienen is, zeg maar. En daar worden de titels voor de professionals bij de mannen en de heren verdeeld. En daar zijn age groups winnen. Daar dienen wij dus ook al mee. En Siep zit in de 60, of jou de 60. En wij, ik zit in de 54, jongen de 50. En daar winnen iets van 12.000 triathleten over de hele wereld die mij dienen.
3: Ja, is dit een grote droom die het uitkomt dan?
5: Ja, zeker voor mij. Siep en ik ben allebei bijna 40 jaar met triathlons bezig. In grote lijn. En toen ik had jou die had profest. En toen werd mijn grote droom om toen al naar Hawaii te gaan. En dat is uiteindelijk net terug blesseerd raken. Maar we gingen net toch dat we 30 jaar later nog meus beiden daarheen komen. En eigenlijk dat is natuurlijk fantastisch dat we als broers daar zitten, maar toch nog in de west binnen. En nou zitten we dus op het eiland. En juist weer de wedstrijd. En die wat simpel zijn, een hele zware wedstrijd. Want de eindtijd van de winnaar die week wel een stukje langzamer als oors eigenlijk.
3: Mm-hmm.
5: Maar alle elementen, hè, dat is toch wel een hele hudde race is het. Maar de zinnen en de hitte en de huddewien en de heuvels. Hè, het is wel een ding in berg, maar het is wel een behoorlijke pittig fietsparcours en dat soort dingen. Dus, maar het is de triathlon, een van de bekendste triathlons, zo net de bekendste van de wereld. Dus dat is fantastisch om deel mee te doen.
4: Ja, ja, en we zitten hier een hele dikke week. En het is echt een prachtig mooi land, prachtig mooi eiland. Hele bijzondere klimaat. Het kan je samen enorm beginnen te trainen. En vier of een kwartier later is het weer zinneskien. Dat wordt je de hele dag zo trof. Heel ontstaan is het eigenlijk altijd zinnig, maar wij zitten nou in de heuvels, hebben een huis gehuurd. Daar is het ook wel eens heel bewolkt. Het is een heel bijzonder klimaat en ben ik hele bijzondere mensen, ongelooflijk vriendelijk.
5: Ja.
4: Het is een heel positief eiland, heel leuk.
3: Ja, heel verschillend dus, hoe is dat ik omschreeuw? Hoe is daar de rest die daarop?
4: Nou ja, we gaan natuurlijk een hele goede zwemmer gehad. Dus ja, ik al traint in de hitte. Proteïne. En we hebben allebei de selectiewedstrijden waar maar nog meer te komen. Dus we hebben op een hele zware wedstrijd gehad. Maar ja, dat wil je echt wel nodig. Want het is hier echt een dikke 30 graden. Wie, het juist.
3: Wie dit wil de zwisten dan, als je vergelijkt?
4: Nou, het is tropisch. Hè? Het is heel vochtig, hè. Dus dan moest je wel goed voorbereiden, maar dat ging al niet goed en we hebben een goede wedstrijd draaid. Ik wil bij de eerste 50 van mijn leeftijd komen. Nou, ik ben hier in het drukkerste worden, dus dat is leuk.
3: Zo!
4: En dat is
3: heel knap!
4: Ja,
3: heel goed. Echt super, super knap. Want even oer die resultaten van Jim. Jim hebben een jelloere verschil. Nou, Jacob, dat wist ik professioneel triatleet West. Bist dat nog?
5: Ja.
3: Dat een jelloere verschil, dat is dan echt heel knap, toch? Of ja, ik had er net zoveel het doel van, maar ik kan me voorstellen dat sterk wel grutsk op bist.
5: Ja, zeker. Een wedstrijd erin zat erin. En ik hier zelf rond de 45 in Holland, 100 zien in Hoorn. Maar goed, dat rond een heel beetje oors. Ik ging goed zwemmen, tiert hier. Fietsen ging ik heel goed, tot ongeveer 25 kilometer. Maar toen kreeg ik toen reed ik gewoon een stuk het profiel dat op de dijk reed ik heen. En daartoe kreeg ik een lekker baan, dus ik moest mijn baan verwisselen. En toen wou ik mijn baan verwisselen, maar toen deed die patroon die deed net. Die koop dus net op, werd de lucht in de baan dorst. En toen ging ik op een gegeven moment niks meer. Dus toen zei ik, ja, toen ging ik naar verder kennen. Maar toen kwam de mechanicien, die kwam van de organisatie, die had me geholpen en die had die baan weer oppompt. Dus toen kon ik na een kwartier koop een verder. Dus uiteindelijk, normaal gesproken ging ik een kwartier nog sneller best. Maar in ieder geval, ik win nog 64ste in mijn leeftijdsgroep.
3: Zo.
5: Maar ik heb ook nog een verdienstelijke marathon rond. Maar ja, die gewoon, wat Siep ik zei, die waren gewoon harde omstandigheden. En heel heat en hele harde wind, vooral dat middenstuk met fietsen daar rond. En het ben gewoon omstandigheden. Eigenlijk was het heel goed om worst, maar ze jou al 4 weken van tevoren naar hen. Om het echt heel goed te voor te bereiden. Maar desalniettemin, we hebben het allebei de hel en we zijn enorm trots en dankbaar dat we hier mij nog mochten. En,
4: ja, en wie ben je met zijn gezin en uw trainer en de vrouw? Dus wie ben je met al. Ja, dat is heel bijzonder met mijn zoon dit mij te meiden en te ervaren.
3: Ja.
4: Echt uniek in uw leven.
3: Ongelooflijk knap en respect. Ik word er nooit nijd van in mijn leven. Echt ontzettend knap dat je het kennen. Ja, en was thuis te begist al door die familie, maar dit maakt ik heel bijzonder wezen om dit als twee broers te dwaan, liep het mij.
4: Ja, ik denk dat wij de enige beide broers hier binnen die mij doen. Ja. Want je moet je kwalificeren en dat weer al net makkelijk. Dus dat is gewoon heel bijzonder dat we dit met z'n beiden en mijn familie, mijn meisje.
3: Ja, dat kan ik me helemaal 40, voorstellen.
4: 40 jaar sporten en muziek meisje, kom je dan te werken.
3: Ja, schitterend. Nou, ik echt goed herstel. Geniet nog even van de dagen dat je hem daar binnen. En geniet ik nog goed naar van deze topprestatie die hem leveren. Ben je hem al in de rollen? Ik al bezig met iets volgens? Of is dit het nou even voor eerst?
4: Dit is het even voor eerst. Want dit had zelf wel. Dit hebben we 2 jaar voor bezig geweest. En om hiervoor te trainen en hier te komen. En er komt een heel druk theaterseizoen aan, dus daar kom ik nu voor de volle 100% op richten. En dan, ja, ik zei, hoe vier we hier? Ja, dan wil ik 64. Misschien probeer ik het dan nog eens.
3: Praten we dan weer even.
4: Ik een
3: ja, eerst maar lekker nagenieten. Echt mooi voor hele familie deren. En echt ongelooflijk knap wat je hem daar zet.
4: Dankjewel.
5: En we zullen even lekker aan het nagenieten. Dus groet, helemaal goed.
4: Groet nog iedereen in de Friesland. En we zijn al een weekje en dan ben je weg weer voor om, ja?
3: Nou, dus, je bent hartstikke welkom. Kom er nou maar gauw weer om.
5: Friesland zeg ik.
3: Friesland is ik, mooi. Hé, hey, man, tegen tank.
4: Ja, dankjewel. Hoi.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
6: Moan soeder sois ie worden, Jelte de Haan uit Ljouwet. Maar door een slimme ziekte verstoor hij jere de dier. En om stil te stien bij zijn jiddie en de nalittenskip komt deze week een documentaire oor hem uit. Just de middie weer van de première in de Harmonie in Ljouwet. Van Freun en van familie van Jelte. En ik verslag jou Jantine Weidenaar. Die mocht de documentaire sjen.
7: Eigenlijk had ik gewild dat Jelte vandaag gewoon in groep 2 zou trakteren. Met kindjes uit de klas en dat hij gewoon gezond was. En dat deze hele dag ook eigenlijk dus helemaal niet was. Maar goed, dat is niet de realiteit.
8: Hein de Haan, we hebben hier krek de documentaire van Jelte's Legacy. Een heftige film. Jim heeft hem jeder al gezien. Hoe vind je dat voor Jim om voor het eerst te zien?
9: Nou ja, dubbel. Dus alles komt bij weer om. Maar echt heel mooi om te zien. Omdat je gewoon eigenlijk als heid ken ik nooit te vaak Jelte zien. Dus ik vind het heel fijn om zo'n film te zien wat we met Jelte mee maken gaan. Ook al is het echt een verdrietige tijd geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk wel. Het is voor u niks nice. Dus het is voor u gewoon fijn om met Jelte bezig te zijn.
8: Wie het voor je een makkelijk besluit om te zeggen, we litten de camera's bij u binnen zien op echt hele emotionele en kwetsbare momenten, Nek?
9: Nou, we binnen wat aan wend raakt. Dus het is een soort van. Het is al hier en terug dat we het Iepen smieten gaan. Al toen wij zelf in actie kwamen voor de Loop Leeuwarden en de volgende Jelte en zo. En daar kwam toen ik lees huizen achteraan en daar kwam toen ik de documentaire achteraan, de eerste documentaire. Dus het ging gewoon wat trog. Dus het wie voor u net zo heel nij. En we zijn ook wat aan wend. En eerlijk, die documentaire maakt ze, Suzanne zegt ook gewoon goede huisvriendinnen worden. Het ook hetzelfde mij maken. Dus het viel er net alsof zij erbij weer.
8: Suzanne, documentaire maken. We hebben zo net de première gehad van uw documentaire. Hoe is het om in deze nu terug te kijken met dit publiek?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik heb me er toch een beetje op vergist. Ik ben maanden, jaren eigenlijk al bezig met dit. En maanden met de montage bezig geweest. En ja, als je hem dan zo met alle mensen bij elkaar ziet, dan is het ook nog. Ja, voor het eerst kijk je als kijker ook echt. En hij kwam binnen bij mij ook dus weer. Ja, dus dat had ik niet verwacht.
8: U bent natuurlijk ervaringsdeskundige, helaas. 2 kinderen met een metabole ziekte. Het maken van deze documentaire, heeft dat voor u persoonlijk ook nog iets betekend?
2: Kijk, mijn dochters zijn al overleden. En terwijl ik San en Hein volgde, wist ik dus ook waar zij naartoe zouden gaan. En ja, dat was heel erg moeilijk om te zien. Want San en Hein, dat zijn ook vrienden geworden. En je komt zo dichtbij een gezin te staan. Dan, je weet gewoon hoe dat verdriet, hoe het voelt. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat was voor mij ook heel moeilijk om dat soms ook een beetje uit te schakelen. Want ja, je moet ook iets maken. Je moet ook keuzes maken in zo'n film. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een 50 minuten documentaire moet maken. Maar dat was wel, ja, het was heel erg moeilijk om hen te volgen en te weten. De pijn te kennen, zeg maar.
10: Zo'n aftakeling is oneerlijk. En dat voelt iedereen. Dit mag niet gebeuren met een kind.
8: Dadelijk op de landelijke televisie. Wat hoop je dat nog opsmieten, Kim?
9: Nou ja, kijk, voor uzelf maakt dat net zo volle uit. Het grotere verhaal is dat wij natuurlijk vinden dat die metabole ziekte, die ben nog heel meer behandelbaar. En dat moet volle meer behandelbaar worden. En daarvoor helpen 2 dingen. Dat is onderzoek, of treien, yield en aandacht. Zodat mensen weten wat het is. Dus als het bijdrage kennen aan dat laatste, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus alles wat helpt om die metabole ziekte behandelbaar te krijgen, dat is het waard. Hè? Dus het is echt, ik hoop ook dat het een beetje hoop naar mensen uitputten kennen.
11: En hopelijk gaan we met z'n allen meemaken dat die metabole ziekten binnenkort de wereld uit zijn.
6: En dat hopen wij alle even zelfs. Na de première van Jeltes Legacy weer er ook de uitreiking van de 12e editie van Jeltes Next Gen Award. Dat is een prijs van €350.000 van wetenschappelijk onderzoek naar de metabole ziekten. En de prijs die je dit jaar naar Imre Schenen. Zij is onderzoeker van de Universiteit van Utrecht.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
12: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Juster Middy stierde Harmonie Hielendal in het teken van de Nailitterskip van Lietse Jelte. Het zwantje van Hein en Sanne de Haan uit Ljouwert stoor jedde dit hier om een metabole ziekte. Jelte wie het boegbeeld van de Serious Request actie voor metabole ziekten. En juster wie de première van de documentaire over Jelte zien beste man. Maar ook de uitrekking van de Next Gen Award voor een jonge onderzieker naar metabole ziekten. En de winnaar wie Imre Schemre. Die werkt bij het UMC in Utrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja,
2: ja, leuk dat ik even aan mag sluiten in de uitzending.
1: Ja, ja. Ja, nou, het is natuurlijk ook wel bijzonder, want hoeveel geld krijg je tot je beschikking?
2: Ja, 3,5 ton, dus 350.000 euro. Dat is niet niks, nee.
1: Ja, en je was er gisteren bij, neem ik aan?
2: Zeker, ja.
1: Hoe bijzonder was dat voor je?
2: Nou, het was sowieso was het heel bijzonder om zo'n groot bedrag voor onderzoek te krijgen. Maar het was ook wel binnen dit soort uitreikingen. Het is überhaupt de eerste grote beurs die je krijgt. Maar was het ook wel een hele bijzondere dag, omdat het zo direct gekoppeld was aan het leven van Jelte en de documentaire. Waardoor het de verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van de noodzaak van betere behandeling zo duidelijk voelbaar was in die hele zaal. Dat het anders dan dat je een mailtje krijgt van je bent het wel of niet geworden. Dit was
1: ja.
2: Wel een dit ga je niet vergeten.
1: Er zit dus verbinding.
2: Ja, heel duidelijk.
1: Ja, heel duidelijk. Ja. Want je hebt de documentaire gezien, neem ik aan.
2: Ja, ja, daar begon de middag mee inderdaad.
1: Ja, ja. En kende je Jelte al van die actie?
2: Ja, nee, eigenlijk sinds de Serious Request ken ik niet persoonlijk, maar wel als als
1: we leefden mee, zeg maar.
2: En het gezin, dus Hein en Sanne is zo zichtbaar. Dit hebben omgebogen naar iets een positieve beweging. Dat verhaal, ja. dat ken ik al. Ja.
1: Ja, je zegt van het geeft een grote verantwoordelijkheid eigenlijk, hè? Zeker omdat het gaat om kinderen ook. Kun je me vertellen wat je met dat geld gaat doen? Wat ga je onderzoeken? Kun je dat al vertellen?
2: Ja, ik kan het wel proberen te schetsen. Nee, dus daarvoor is het belangrijk om te begrijpen dat eigenlijk al die metabole ziekten een erfelijke oorzaak hebben. Dus het gaat om spelfouten in het DNA. En mijn onderzoek, ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat richt zich erop om met gereedschap die spelfout in het DNA, dus eigenlijk de kernoorzaak van al die metabole ziekten, om die aan te pakken. En het mooie is dat je dan dus niet voor iedere metabole ziekte een apart medicijn moet maken, maar eigenlijk dezelfde aanpak voor al die verschillende ziekten kan proberen toe te passen. Namelijk het soort van corrigeren van de spelfout in het DNA. En dat is nu in de Verenigde Staten, is dat voor een eerste patiënt met dus gereedschap wat zo'n spelfout kan corrigeren, is dat al gedaan in 2025. En deze beurs die wil ik eigenlijk gaan gebruiken om diezelfde methode voor veel meer verschillende spelfouten, want het gaat eigenlijk om duizenden verschillende spelfouten die metabole ziekte kunnen veroorzaken, te kijken of diezelfde methode ook geschikt is voor al die spelfouten. En ik weet al wel dat het niet het antwoord gaat zijn dat het 100% geschikt is, maar echt wel een derde tot de helft ga je waarschijnlijk wel vinden dat het min of meer ervoor geschikt is. En dan is de volgende stap, dat wil ik in dit onderzoek gaan doen met een soort van creatieve methode, dat het wel betaalbaar blijft. Want eigenlijk, om voor iedere spelfout een eigen onderzoekstraject op te zetten, dat is gewoon veel te duur. Dus met de creatieve methode willen we in zowel cellen, maar ook in de levers van muizen gaan kijken welke van al die spelfouten met een goede kans gerepareerd kunnen worden. En dat met een soort van database met mensen en artsen delen. En dan is natuurlijk de volgende stap om het ook echt tot een therapie te ontwikkelen. Maar dit onderzoek bouwt wel een soort van recept voor hoe je dat dan moet doen.
1: Ja, het klinkt ongelooflijk ingewikkeld. En,
2: ik kan het makkelijker ook niet maken.
1: Nee.
2: Het gaat echt om de erfelijke, dus de DNA-fout oplossen.
1: Ja,
2: daar
1: nou,
2: de kern van de ziektes aanpakken.
1: Nou klinkt 350.000 euro voor de meeste mensen thuis, denk ik, en voor mij ook wel als heel veel geld. Maar ik weet ook, 350.000 euro is bij dit soort onderzoeken zomaar op, toch?
2: Ja en nee. Ik denk wel dat het een. Nou ja, het is in ieder geval genoeg geld voor een aantal jaren aan onderzoek. En wat er, denk ik, dat het wel een slimme besteding is van het geld. Ik ben natuurlijk wel misschien een beetje bevoordeeld, maar daar ben ik er gewoon van overtuigd ook. Omdat we dus voor heel veel verschillende fouten, dus heel veel verschillende metabole ziekten, het in één keer kunnen uitzoeken. Dus dat het niet op één mutatie of één spelfout richten, maar op heel veel verschillende. En daarmee ook wel goed aansluiten bij wat MetaKids voor ogen heeft, namelijk dat we echt snel naar ongeveer de helft behandelbare metabole ziekte gaan, wat nu echt nog maar 15-20% is. Dus ja, het is veel geld voor mij. Ik kan er echt jaren mee vooruit nog een goede partner, zeg maar, in het lab aannemen en alle materialen, et cetera. Dat kan er makkelijk uit. Maar het is niet zo dat ik aan het eind van dit traject dat we dan kunnen zeggen, we hebben voor meteen ook die behandeling. Maar het geeft, ja, ik denk dat wel een stevig fundament.
1: Maar het is een mooie boost.
2: Het is een mooie boost en het is echt een stevig fundament om vervolgens met de resultaten hiervan sneller tot echt een behandeling te komen als je de mutatie, dus de spelfout, bij een kind kent. Ja.
1: Ik wens je daar heel veel succes bij en je team. En voor de volgende Jeltes dat het dan wel opgelost kan worden.
2: Op tijd is.
1: Ja, ja. Dankjewel en hou ons op de hoogte.
2: Ja, doen we.
1: Oké, dag.
2: Doei. Goeiedag.
1: Doeg.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
1: De spoorsector is Joert uiteenzetten met de campagne Levens tot Stilstand. Dit in gearworking met 1 in 3 zelfmoordpreventie. Jaarlijks sterren haast 1200 mensen terug zelfdering op het spoor. En een derde pad daarvan is jonger als 30 jaar. Maar de campagne willen de initiatiefnummers haar inzetten om zelfdering op het spoor vat te komen. Ik praat erover verder met Nikki Smit. Zij is wetvierder van Arriva. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, die campagne, hoe zocht die er uit?
4: Nou, die zocht er vooral uit door een film die we maken, hè? Of film, maar filmpje. Waarin onder andere meiwerkers van het spoor litten zien wat voor impact het ik op hun leven had als het mijn meisje.
1: Ja, en van de mooie video of Shelle Aartraap in Utrecht. Ik heb zelf ooit heel lang Lienes een keer trouwens een documentaire derhoeien. Die was heel indrukwekkend hoe de impact. Maar van de mooie video, ik een machinist van Arriva, hè, mijn persoonlijk verhaal. Wat wie zien boodschap?
4: Ja, zien boodschap wie eigenlijk dat er het mooi vond om te zien dat onder collega's in ieder geval zit er geen taboe op het onderwerp. Er is net een soort macho cultuur van je hebt het net, hoe mij je nou. Dus en de ernst is ook wel heel duidelijk. Als je dit mijn mindje als machinist, dan weten ze van elkaar, oh, we moeten even extra goed weer om diegene te denken.
1: En hoe doe je dat?
4: Ja, dat is lastig, want iedereen gaat er oors mee om. Dus wat ik zei, het is heel belangrijk dat die eerste dagen iemand goed in de gaten houdt. Zodat die iemand praat er heel makkelijk oor en de oor net. Dus wij hebben ook een team van collega's die zich daarover ontfermt. Daarnaast krijg ik externe hulp, specialistische hulp onboden. En ze worden altijd sowieso de eerste dag nadat ze het mijn meisje vrijstelt van werk. Dat ze in ieder geval even kunnen bekomen. Ja, en daarna is het maar krekken wat iemand onjouwt en onkin. Ja. En daar skaart u wel bij.
1: Ja, blijkt dus dat alle zelfsderingen in Trostnees aan 135 mensen rijden. Dat klinkt absurd eigenlijk, als een heel soort. Waar ben dat dan?
4: Nou ja, dat is natuurlijk de nijbesteen van het slachtoffer op het eerste plak. Maar inderdaad, nou ja, uw meiwerkers, dus de machinist of de steward op het trein. Maar ook de meesten van ProRail, die vervolgens op het spoor bezig gaan om te zorgen dat de dienstregeling weer hervat worden kan. En die heb ik met familie. En omstanders, of het gebeurt op een drok plak, dan ben ik natuurlijk meesten niet het gebeuren. Dus ja, dan giet het erop, maar het aantal mensen wat het mij maakt.
1: Ja, ja. De campagne richt het hem ik op help. Hoe zocht dat eruit? Want er zijn natuurlijk al een heel soort campagnes vanuit verschillende hoeken. Hoe zocht die van Jim er dan uit?
4: Ja, wij fielden inderdaad als spoorsector de behoefte om hier specifiek aandacht voor te houden. Nou, wat ik al vertelde, omdat het ECHO op u's meesting nog zo'n enorme impact had. We werken daarin samen met Ian Trij, die natuurlijk heel erg in specialiseert binnen. En eigenlijk was just het onderzoek is, op meesting de maar hoe praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ek, of met die mentale gezondheid iets spelen, jou een evening, maar dat niet alleen nog, maar sug ik naar me kwam erom. Dus als je merkt dat iemand in die omjouwing wat stiller is, of nou, krijg wat onze zoals, stel de vraag, hoe gaat het mij die? En dat kan soms, die evening is soms zo belangrijk, dat meesten vinden dat ze ergens te lonen kennen.
1: Ja, ja, want zoals je in het plan hebt, je kan net alles maar stekken aanzetten, toch? Of binder vol fysieke maatregelen te dwaan?
4: Ja, we hadden ouderen hier en hebben daar met name op inzetten als sector. Dus ik weet niet, als de kist met de stem was van die deurden bij de oergang van hersenverhaal ik lustrie. Dan zit ik het nummer van in Traaien. Nou ja, inderdaad, sommige oergangen werken geen auto's en zou het oorhinnen met binnen na het uitzetten met hekken. Dus de bimbel fysieke maatregelen. Maar ja, we hekplakken, we hebben misschien al letterlijk over het spoor heen gaan, maar verkeer. Dus ja, net alles is inderdaad auto's zetten.
1: Nee, en daar bent er ik misschien wel vierst te volle voor. Wat ik zelf nog wel, wat mij wel dwaande had, er binnen natuurlijk altijd trajecten dat het vaker gebeurt als oren. Wat gebeurt er eigenlijk binnen machinisten die altijd hetzelfde traject doorgaan, dus ik een heger risico heb om mijzelfzering in onrekking te komen?
4: Nou, dat valt op zich wel ta. Het is helaas dus wossa dat het onderdeel is van hun opleiding bijvoorbeeld. Want ja, het is helaas nog steeds wel inherent aan hun beroep. De ene maken het wel vaker mij als de oor. Maar ja, de hulp die we vervolgens bieden, daar spitsen we wel op ta. Dat we dat steeds beter doorgaan, steeds specifieker en ja... Het liefst gaan we dan naar een takkomstwerk net weer onderdeel is van hun werk. En tot die tijd proberen we zo vol mogelijk hulp te bieden.
1: Daar wens ik hem een heel goed succes mee. Dankjewel voor de uitlis over dit toch dregen verhaal.
4: Dankjewel.
1: Doch. Denk je aan zelfstering of hij het dreeg? Het helpt om er oer te praten. Neem dan contact op via www.113.nl. Voor de duidelijkheid www.113.nl.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: In welke misnies krijgt om 12 uur de strontrace uit aanzet. En naast om 1 uur dan gaat de beurt weer van start. De deelnemers van de strontrace varen op en del naar Warmond. De beurtvaarders zielen naar Amsterdam. En toch onderwijs meerdere jeddere Zuiderzeehavenzoon. En bij de hele tocht komt er net een motor rond de pas. Voor ons in Warkum is verslagjouwer Pelle Numan. Goedemiddag, Pelle.
4: Goedemiddag, Simone.
3: Ja, zist ook wat in de zielerij en in de vaderij zelf?
4: De SKS en de IFKS, dat volg ik wel. Maar ja. De strontrace is mijn eerste keer dat ik hierbij ben.
3: Ja, nou, het is, ja, vind ik altijd wel een heel spektakel. En die start, ik heb het hier in het programma, ik al zijn, die begint eigenlijk mooi en nou oprotten. Gebeurde dat ik werd?
4: Ja, wist. Eerst al bij de visserschepen, die gingen om 11 uur van start. En dus Nies krijgt het om 12 uur voor de strontrace. En dan gaat het hele spektakel los. Dan zit iedereen al op scherp. Voor de startsprits komen een aantal skippers. Die zenuwen, die hersenwol. En nou ben ze dus los. Ik ging even wat mee zitten. Want ze dochten dus alles op spier en op ziel. Maar ja. Uit dat Lisa Havenke van Warkum, dan is het wel dreig om het... Ja, ziel te heisen en vandaag is goed voor te wezen. Ja. Dus wat ze doen, is dat er heel wat mensen, dat zie je mensen binnen, ja, ongeveer, die steken mijn touw onder de kant en die ren ik met het eerste stik mee. Dus als het eerste stik werd dat hele skip gewoon slepen. En binnen hier, ik ren er even naar touw.
3: Ja. Maar binnen dat dan mensen die het gewoon uit hunzelf helpen of jaren die bij dat team?
4: Ja, een paar jaren bij het team, maar elke niet meer helpen. Iedereen uit het publiek. Ik zou je vragen. Hoi!
5: Ja,
4: hoe gaat het?
5: Ja, prima! Ja, het is lekker warm.
4: We hebben zweet op voorhoofd staan. Ja. Is het zwaar, hè?
5: Ja, ik dacht, ja. Net kon ik niet zoveel doen. Toen had ik niet zoveel ruimte. En ik heb hele grote voeten. Maar nu merk ik vast wat het echt is.
4: Het is bikkelen?
5: Ja, wel bikkelen. Vooral omdat we warm aangekleed zijn. Ik dacht, het gaat lekker koeltjes worden. Maar nee. Ja.
4: Nee, het is warm. Het windje komt wel een beetje doorheen. Maar veel zon. En bij u, mevrouw?
6: Hard werken.
4: Hebt u hier nou voor getraind? Of dacht u van, ik doe gewoon even mee?
6: Ik dacht, doe even mee.
4: En, hoort u bij dit schip of stond hij in het publiek en ik dacht, ik help
6: u? Ik zit op dit schip.
4: Hoi, wat leuk. Wat bijzonder om dit zo te doen. Dan ja. Ook voor uw zoon.
6: Ja, ja. Dat waardeert hij denk ik wel.
4: Ja? Heeft u dit wel vaker gedaan?
6: Nee, ik had dit nog nooit gedaan. Maar mijn zoon die gaat al voor de vijfde of de zesde keer mee of zo.
4: Oh, kijk. Ik stap even om op je haaltje heen. Ja, wel bijzonder om dit te doen, maar ja. Wel zwaar werk. Dus volgend jaar niet weer of wel weer?
6: Nou, wie weet. Dan kijken we per jaar maar aan dan. Hè.
4: Ja. Nou, veel succes nog even.
3: Ja. Nou, dit klinkt heel je roer, hè?
4: Ja, en ze heeft zweet op een vogel of steen. Maar sinds je het hoort, is het denk ik wel warm. Het kent wel aardig vlot, maar ik zit er voor spierkracht. En er binnen echt grote schepen. Dus nou, ze heeft tempo er aardig in zitten.
3: Ja, ja, dus nou giet het al je die haven wat uit. Om 1 uur is de start van de beurt weer. Die gaan naar Amsterdam, begreep ik.
4: Ja, klopt. Die naast om 1 uur gaan ze los. En daar maak ik passagiers maar. Dus daar maak ik wat meer meesknop. En hier op deze schepen van de strontrace is een beperkt aantal meesken wat erop maakt.
3: Ja, en gaat dat dan op dezelfde wijze pellen? Die start?
4: Ja, dat zou ik zeggen. Ja, nou, vanzelfs de bekende termen. Nou, oprotten. Nou, zo aanstik weer klinken. En volgen toch muziek. En volgens mij zullen aanstik ja, ongeveer op dezelfde wijze wel trok in.
3: Ja, dan zeiden ze al van ze wieren maar de zuil ontwaanden. Maar waait het eigenlijk wel?
4: Ja, nou, ik zit nu op het dik. Dus ik die meesten rennen. Heel soort publiek. Echt wel honderden. Maar echt, de wind die komt aardig lekker terug. En ze gaan vanzelfs de Isomar op. Nou, en daar waait het. Dat is mij al titel. Okay. Dat is een mooi perronte.
3: Zo is het. Dankjewel, Pelle, voor deze leuke bijdrage vanuit Warkum. Dat de strontrace uiteindzet is.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het overvoeren.
1: De dag voorbij.
2: Rob Friesland.
3: Voor een vreune groep uit Burgum die het weekend in het teken van fietsen. Want ze dienen mij om de Coast to Coast Challenge. Dat is een fietstocht van 500 kilometer van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ze dienen dat voor haar zieke vreun Arie Kroontje. Zijn nieren werk je nog maar voor 11%. De vreune groep had al meer dan 15.000 euro ophellen voor de nierstichting. RTV NOF die weer bij de start van de fietstocht en praatte daar met zoon Jurre Kroontje en vreun Albert Johannes Boom.
0: Van een best wel spannende tocht, denk ik.
7: Ja, zeker weten, ja. Ja, we hadden er hard getraind. En die 400 kilometer, die gaan we hier even ontdekken hier met de tocht.
0: Ja, want wat houdt deze tocht in?
8: Ja, als van Zoutkamp naar Zoutelanden. En dat is 400 kilometer en dan trot heel lang heen. En dan moet je 24 uur alles in de eerste vette vorm of solo vorm, wie gaat eerste vette. En dan gaan we ze volle mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar nieren.
0: Ja, want doe fietsen wel van nieuw speciaal iemand?
8: Ja, van Heid, ja, zeker.
0: Hoe fiets dat om te dwaan?
8: Ja, geweldig. Wat een mooi chacan. Een leuk initiatief van de vreun van Heid.
0: Ja. En die, je hint er al even nooit, je had een boot vertreden, maar hoe zit die tariering eruit?
7: Ja, we hebben wel, elk weekend wel de nodige kilometers in de voeten bezieken te krijgen. Dus goed, het zorg was in juni was, maar dat was dus uitsteld. En dus eigenlijk winnen we er toen al lekker kleer voor. Ja, dan... dan ga je toch wel even een dipje, zo van, hé, verdorie, ik ga naar trouw. Dus, vakantie zit ertussen. Dus komen we daarna weer opnieuw beginnen, zeg maar, van mijn gevoel. Maar ja, hoe ziet het eruit? Snijden we anders, grote fietsen, trouw de week, twee, drie keer fietsen in de week. En dan krijg je de kilometers wel in de volgende.
0: Ja, want jouw helm het al even aan. Het is in juni al los, toen wie het meer waar, fieste heat, onwaar. Maar nou, is het net echt top?
8: Nee, het is er komt grote rijen om. Dus dat is een beetje jammer dat er op het terrein ook komt, maar ja, ik kan het dan verhoren, het maakt nog even.
0: Ja, en Hurde Wien, maakt het nog volle zwidden?
7: Nou ja, we hebben wel het zo'n cijfer. Je maakt het nog maar heel goed van. En ik denk dat we voor de finish komen, dat we dan wel denken van, wie gaat opred? En dan ben je wel voldaan, maar ik denk dat we onderwijs zo'n peker hebben van, dan ben je in gast aan mijn gang. Maar wil ik in het zien, hoor, net hier.
8: Ja, wie zult zien. Ik hoop dat ik er kom. Nou ja, vast wel. Maar we hopen dat ik er heel huis kom. En Gerard Ongelok. Een beetje het warm meisje. Een beetje het afval.
0: Heb je zin in?
7: Ja, zeker weten.
8: Ja, die gaan we ook voor. 100%.
9: Ik ben Arie Kroontje. Ja, nou, best wel zenuwachtig en spannend natuurlijk. Hè. Het is de nieren bij wat achteruitgang. Dus het is wel, maar dan moeten we zien dat we het heli kennen. Dat is even afwachten.
0: Ja, want de situatie is, vergeleken met mijn per maand lien, wel even verslechteren.
9: Ja, hij is nu 100%, dus het hoort net vallen met de hoer. Dus ja, het is zien hoe ver dat we komen. En drachten maar wel heli, dat is één ding wat zeker is. Maar dan van de rest is het afwachten.
0: Ja, want de kameraden die fietsen het hele eind. Jou fietsen echt nog een stuk?
9: Ja, ik fiets sowieso tot drachten. En dan bij Niels Jan stap ik weer op een fiets het laatste stukje. En dan intussen trok ik mij in de camper of in de volgauto. En dan geven we zo'n aanmoediging.
0: Ja, en je hebt een soort geld ophellen. Hoeveel ga je hem ophellen?
9: Ik val mij zitten we nu op 15.000, 600 nog wat of zo. Dus dat is best wel een heel soort, heel soort geld. Ja.
0: Grusko?
9: Ja, zeker. Ik ben hard in de trots. Ja, top. Ik ken het beter. Daar ben ik hier wel voor.
0: En het feit dat jouw kameraden de tocht echt van jouw fietsen en jouw zoon, hoe is dat?
9: Ja, dat is best wel emotioneel. Dat doet wel wat mij niet. Ja, absoluut. Ik ga er eigenlijk geen woorden voor. Hey.
0: Ook je heel veel succes wees.
9: Ja, dankjewel. Hè.
3: Dus de start dit weekend. Nou, intussen weten we dat de vreun en de zoon van Arie die tocht succesvol verbracht hebben. Hartstikke mooi. 500 kilometer dus van Zoutkamp naar Zoutelanden.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost, dus kunt zien en alven.
10: Dit is De Dij Voorbij.

0: Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance

0: best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft de API de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leeg schap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
2: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
3: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
2: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
4: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
2: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
3: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
2: Maar of dat ook zal werken?
4: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
2: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
5: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
2: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
6: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
2: De boodschap van de campagne is praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
7: Had ik maar één keer extra durven vragen, hey maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Want die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat ik die kans wel zou hebben gehad.
2: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
8: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
2: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
9: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
2: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
10: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
2: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
11: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
2: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
12: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
2: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van vier letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
12: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
2: En dat allemaal terwijl ze met 200 km per uur naar beneden vallen.
12: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
2: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs. En dat is best een beetje spannend.
13: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
14: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Maar ook heel tof.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
14: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
2: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
14: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
2: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese migratiepact.
14: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
2: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
14: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
2: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikkers zijn aankopen.
14: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikkercollectie terug te krijgen.
2: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
14: Colonel Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
2: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
14: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joja Mooi was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg. Welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even later lees wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet,
0: ja. Ja,
1: kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hek niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie al op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet ook niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig? Omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, ja, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja, en waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je ziet dat het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja,
0: ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapotgemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veroorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systeem zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat er jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet geldbedrag voor over hebben.
0: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hè? Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. Nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effect heeft. Dat kost ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
0: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens gaan ons boven
1: exact,
0: alles. Boven...
1: Ja, exact. En ik denk dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn.
0: Ja.
1: En dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
0: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
1: Dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar doorhebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, ja, dan kan de aanvaller, dat kan iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, ja, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan er gewoon niet meer bij.
0: Dat uitzetten betekent, je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Komt het op neer.
1: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
0: Dus je gooit de deur gewoon dicht.
1: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
0: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
1: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
0: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Ja. Waarom is het niet Moskou?
1: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè. Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt en die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt. Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische hacktivisten die het een beetje voor de staat opnemen. Chaos veroorzaken, inderdaad. Maar als jij, zeg maar, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact, bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
0: Dat kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, of Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is. Hoeveel gegevens zijn er precies weg? Welke gegevens? Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
0: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
1: Ja.
0: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
1: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit. Mm-hmm. Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
0: Ja.
1: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
0: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
1: Graag gedaan, succes verder.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkevich, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster, niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo Chris, hallo.
0: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze vier sterrengeneraal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld. Maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Mm-hmm. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO. Allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen. In de wandelgangen. Dus daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
0: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
0: Oké. En hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heet, de Supreme Allied Commander Europe. Die doet dit eigenlijk niet. Zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd. Ja. En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
0: Ja, nou, dat is gelukt, want ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, hè, zou je denken. Ja. En want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkevich, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. Mm-hmm. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap in de wandelgangen, hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
0: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf. Okay. Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. Mm-hmm. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkevich voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weet ze bij de NAVO ook.
0: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel, wat een agressieve...
3: Ja, een oorlogsverklaring, zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
0: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkevich, Amerikaan dus, want de SACEUR is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkevich is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Mm-hmm. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkevich zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkevich nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkevich af en toe helemaal gek worden van Trump. Want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zei twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkevich daarna weer gaan roepen. Dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkevich helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. En dat was niet de eerste, de beste was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
0: Ja, oké. En om dan die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren, hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
0: Ja, wat zei Grinkevich daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5 een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt. Hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
0: Dat is er maar eentje.
3: Ja, exact. Hè? Hij is wel heel groot en breed. Maar met één Amerikaan gaan we het toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen, hè, of er mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend.
0: Ja.
3: Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die viersterren-generaal, sorry.
4: Wat erop moet volgen is die posture review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa, die zij zelf sowieso nodig hebben, of in Noord-Europa, maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke...
5: Die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk, als die Amerikanen straks gaan aankondigen, we halen er tienduizenden terug en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld deep strike kunnen raken. Dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen. Omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europese continent.
0: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer. Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
3: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dankjewel, Kiesja.

0: Colin Blunstone, I don't believe in miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Keijnen.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boek kunnen aanvullen. Dus daar is onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben. Want ja. als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare, zeg maar, de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er, zeg maar, meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtiger bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het, is een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon water veel langer vast. En stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
0: Ja, ja. En kan dat overal? Of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
1: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
0: Ja, vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
1: Precies. Ja. Precies, maar in grote gedeelten van Hoog Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is. Ja. Wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
0: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
1: Het stroomt dan langzamer af. Ja. En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren. Dus meer tijd te gunnen in het gebied. Want je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer water langer vast te houden in het gebied.
0: Ja.
1: En dat de grondwaterstand hoog, redelijk hoog blijft. En dan hou je je voorraad op peil.
0: Ja. En doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat doen we op heel veel plekken doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje. Dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming. En dat proberen we nu te doen. Ja. Dat doen we al jaren. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt ook financiering.
0: Ja.
1: Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
0: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
1: Nou, dat is heel afhankelijk van het land. En sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is echt best wel paniek. Ja. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt, wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog voor preventie en andere maatregelen. Ja. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden. Ja. En wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is, dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken, die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen, zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen, dat die beter door zeg maar, het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
0: Ja, maar nou, zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja, het water in de Rijn is al, de waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden, ja, wij zitten aan het eind van het lijntje, dan hebben wij niks meer.
1: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, ja, dan zitten we echt aan het onderste stukje. Yeah. En als we dan meer water worden vastgehouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor, zorg nu dat er een Europese aanpak komt over het hele Rijnstroomgebied en ook voor de andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat het straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland, zijn we echt de onderliggende partij en hebben we het meeste last van.
0: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
1: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Dat we elkaar daarmee helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die, zeg maar, zijrivieren ook water vasthouden. Ja. En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want dan moeten eigenlijk die kletsjes die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
0: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
1: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. En dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
0: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer. In de categorie Entertainment Ruud Smulders. En in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending. En ik zei, goedenavond Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt, je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Als in, ik heb in deze voorstelling ook geprobeerd om te schrijven vanuit het idee, wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien.
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt, nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor, om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien, maar je speelt hem nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja. En dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf.
0: Ja.
1: En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijkste is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden, die mensen zijn boos of verdrietig eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, maar waar leer je het van?
1: Nou, ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad. Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt, ja, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend, in mijn geval op vakantie, tot onmisstanden in de wereld.
0: Mm.
1: Ik denk dat wel herkenbaar is. Gewoon dat je je over het algemeen toch opwint over de grote en Minstens zoveel over de kleine dingen
0: minstens zoveel. Ja. Je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment. Maar nou ja, ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn super mooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed. Want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken. Maar dat heeft ook wel misschien zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niet. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling. De Baas. Zijn er nog kaartjes? Is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in de notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkte vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee polyfinario's nu. Ja, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, radiohit à la Flappy? Of,
1: Nou, ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, en de jaarsconferentie lijkt me heel vet. Op een gegeven moment, nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: een leuke avond.
0: Een tweede polyfinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lies Oosterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
3: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
4: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
4: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff het over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
4: Nou, wat hij ermee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
4: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeg, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké. Ja. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
4: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
4: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben en een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden doorhad, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
4: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw, want zijn boek Vom Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw Marie von Brühl. Dus het is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt: jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja, en geldt dat voor u ook?
4: Dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, okay. Prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
4: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
6: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid.

0: /zorg.
1: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en

boodschappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep
1: Zeeland. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

beste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Soul sisters.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.